0: muzikaal programma. Daarmee moet je altijd zo vrolijk mogelijk mee beginnen. Nou, dat heb ik dus gedaan met DJ Ozzy. En hey, baby. Mi kepa abota mi mujer. Nou, kijk eens aan. Alleen, ik spreek geen woordje Spaans. Eso sé. Welkom in de tweede uur.
1: It's the weekend. And this is David Arisa.

superhit was dit toch ook, hè? David Paredes. No speaky Spanish, my love. Ik spreek absoluut geen woord Spaans. Een hele grappige bachata, best wel een aantal jaren geleden. En het lied gaat over een echtpaar die dus elkaar ontmoeten. De ene spreekt Spaans en de andere Engels. Allebei willen met de liefde beginnen, maar de communicatie die is natuurlijk bar slecht. David Paredes, die dus het lied heeft geschreven, zegt in zijn tekst: ik was op vakantie en ik kwam een hele mooie meid tegen. Maar communicatie, dat ging dus inderdaad helaas niet. Zij spreekt dus alleen Engels en ik dus alleen Spaans. En op een gegeven moment dus zeiden we tegen elkaar: no speaky Spanish, my love. De eerste blik op de liefde eindigt dus op een gegeven moment in helemaal niks. No speaky Spanish, my love. De taalbarrière maakte dus heel snel een eind aan. De communicatie was dus op zichzelf helemaal nihil. Vervelo. Hey, het is zondagavond. Dit is Ambiente net aan dit uur. En je bent welkom dus om te luisteren tot 9 uur. Naar gezellige, onder andere lekkere veel tropische muziek. Hier is muziek van Guillermo Dávila. Me fascina.

0: Me fascina, muziek van Guillermo Dávila. Je overrompelt me, ja, met je mooie ogen, je haar, hoe je denkt, de kleren die je aan hebt, alles maakt heel veel indruk op me. Daar gaat het niet over. Me fascina. De 70-jarige leeftijd uit Caracas, Venezuela, Guillermo Dávila. Heel bekend in de tv-series in de jaren 80 en een gedeelte van de jaren 90. De zogenoemde novelas, die waren heel bekend. Zeker op kanaal 10 en ook kanaal 12 die we tegenwoordig niet meer kunnen ontvangen. In de jaren 70, in de jaren 80 en een klein beetje in de jaren 90 kon je het gewoon allemaal ontvangen met een buitenantenne. Maar die zie je dus bijna niet meer op het eiland. De supercommerciële kanalen in Venezuela uit die jaren bestaan dus nu niet meer. Allemaal dus uit de lucht gehaald door ex-president Hugo Chavez en later ook Maduro nam dit dus gewoon allemaal weer over. Nou, in ieder geval, thema's uit de jaren 80 van al die mooie novellas kreeg je dus regelmatig te horen in dit programma. Het is zondagavond, fijn! En dit beleef je gewoon lekker mee.
1: Paradise FM, het geluid van Curaçao. Op 103.1 FM.
0: De eerste letter van het alfabet, die moet je kennen. Hier is All of My Heart.

Look of Love. Dat was een hele grote. Maar dit doet er ook niet onder, toch? All of my heart. Tot zover de muziek van ABC. Op je gezellige zondagavond. Hopelijk met een lekkere barbecue aan. En misschien back-up van het strand. En hier op Paradise FM gaan we lekker ritmisch tegenaan. Hier is Iselin Kalister samen met Erk.

0: De ritme zit in ieder geval in geheel familie Kallister. R. Kallister samen met Isaline Kallister. Boquinta.
1: Paradise FM. Het geluid van Curaçao. Op 103.1 FM.

een liefdesverhaal. En het ging allemaal over Carol. Machatting. Ja, ik zeg het maar, want dit is namelijk een lied uit 1961. Dat is een hele tijd geleden door Niels Daka. Werd het destijds inderdaad voor het eerst uitgebracht. En toch is het stereo. Nou, waarschijnlijk later opnieuw opgenomen, neem ik aan. Maar in ieder geval, dit was een bijna de originele. Niels Daka was een hele grote artiest uit Brooklyn. Begon met het zingen in 1957. En dus een aantal jaren later dus kwam die grote wereldhit van hem. Onder andere O Carol, die je dus zojuist hoorde. Allemaal natuurlijk voor ons tijd, maar we kennen het lied wel door en door. Ja, toch? Je luistert naar Paradise FM en het geluid van Curaçao. Het programma is Ambiente en mijn naam is David Arisa. En ik ben hier zondagavond tussen 7 en 9 uur, week in, week uit. Met heel veel Spaanstalige lekkere popmuziek. We gaan naar Spanje en dan ontmoeten we Flans, No Controles. No.

0: muziek uit 1987. Ja, toen stond op de hitparade. Toen bestond nog de top 40 hier op Curaçao. Frans en No Controles. Zondagavond ambiente aan. Zit je nu lekker in de auto? Rij voorzichtig, veilig thuis of waar je naartoe moet. En natuurlijk ook in je auto met Paradise FM. Luister eens even. Het programma Ambiente is niet alleen te beluisteren hier op Curaçao. Hier wordt het programma wel gemaakt. Maar het gaat ook de lucht in Nederland via Havenstad Radio. Naam zegt het al, in Rotterdam. Op zondagavond tussen 7 en 9 uur. Dus in principe dezelfde tijd, maar dan Nederlandse tijd. Wil je me een appje sturen? Dat kan. Dat kan je altijd doen op de vaste lijn van Paradise FM 6751031. Of wil je nu direct contact met mij opnemen met een appje? Dat kan op 5211010. Een aantal mensen hebben het al gedaan. Ik wil vanavond even een lekkere avond wensen aan Nancy Veres. Nancy Veres Bonocci. En hetzelfde verhaal gaat ook voor Sandra Josepa. Bon simang, Sandra, en bedankt voor de leuke woorden. En het laatste voor nu wil ik ook even de groeten doen aan Millie Soliana. Buonanotte, Millie. Morgen weer hard aan het werk. Ik weet het, ik weet het, ik weet het. Doe je best, meid.
1: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.

anderhalf minuut liet ik je met een band uit Aruba uit de jaren 80. Om precies te zijn 1982. Toen had La Nueva Fuerza een hele grote hit met Mi Banana. De titel ontdekte je wel waarschijnlijk tijdens het spelen van het lied. Het was een hele grote hit. Maar er waren geruchten dat het lied niet officieel was van La Nueva Fuerza, maar van een zekere Willy Polanco. Nou, in die tijd was er echt heel veel discussie erover. Maar ja, dat is weer zo'n tijd geleden. Nou, in ieder geval, in die tijd, tijdens de happy hour, werd het lied grijs gedraaid. Op een avond bijvoorbeeld 4 à 5 keer. Ongelooflijk, zo'n grote hit was het. Hits gaan, maar hits komen weer terug. Ik roep ze allemaal op, 1 voor 1, stuk voor stuk. Luister maar, hier is XTC, Senses Working Overtime.

Shakira, ja, zij maakt zich natuurlijk warm voor Mondiaal 2026. Nou, dat dat zal wel inslaan, denk je niet? In de komende wedstrijden in juni dus. Maar in ieder geval nu al een hit in diverse landen en op dit moment nummer 1 zelfs nog in Spanje. Het lied heeft in principe niks te maken met voetballen, hoor. Maar ik zei het alleen maar omdat die zo lekker klinkt, denk ik zo'n beetje in de wedstrijden. Maar het komt eigenlijk uit de film Zootropolis. Die is verschenen dus in januari 2026. Het lied werd eerder geschreven in oktober door Shakira zelf en kreeg nog een handje van Ed Sheeran, die haar ook heeft geholpen natuurlijk met het schrijven van het lied. Zo te horen dus wordt dit de zoveelste hit van de Colombiaanse zangeres Shakira. Het lied op zichzelf komt hier op Curaçao ook langzaam in. Dus opletten in de komende weken. Dit is At Paradise FM. Je luistert naar Ambiente. Zometeen een ballad in het Engels van een Nederlandse groep. Je weet het nog misschien, singles op 45 toeren, zeker in de jaren 70 en de jaren 80, waren in. En dat bestond aan de A-kant of de B-kant. Meestal werd natuurlijk de A-kant dus een hit. Maar bij dit nummer werd de B-kant een hit hier op Curaçao. Nou, die mooie Engelstalige single van een Nederlandse groep komt eraan. Maar eerst even een trio. Hier is Enrique Iglesias, Kea en Ozuna. In Busca de Ti.

denk dat ze later achter zijn gekomen dat dit een hele grote hit was. Hier op Aruba, Bonaire en Curaçao. Oeh, wat een hit, hè? Circumstance. Tot zover inderdaad, Maywoods uit Holland. Als ik eventjes kijk op mijn horloge, en die loopt altijd lekker achter, maar als ik dan kijk op de studiohorloge, dan is het al bijna 9 uur. Dat betekent dus, het is gedaan met Ambienter. Ik wens je een prettige zondagavond, alvast een bon simang, en volgende week ontmoeten we elkaar weer. Jij bij de radio en ik achter de microfoon. Ik sluit hier de deur met muziek van Juan Gabriel. Hier is Que Necesidad. Tot volgende week.

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Andris Proets heeft zijn functie als minister van Defensie in Letland neergelegd. Dit gebeurde na het neerstorten van 2 Oekraïense drones op Lets grondgebied, wat leidde tot kritiek op zijn leiderschap. Premier Silinja eiste zijn vertrek en stelde een kolonel aan om tijdelijk zijn taken over te nemen. Letland investeert momenteel veel in defensie. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip De Hondius zijn vanavond aangekomen in Eindhoven. Ze werden met een speciaal vliegtuig van de Nederlandse overheid teruggebracht. De passagiers moeten 6 weken in thuisquarantaine blijven na besmetting met het Hantavirus. Ook 18 buitenlandse opvarenden zijn teruggekeerd, waaronder 4 Duitsers en 2 Belgen. Een team van militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha om een Britse man te helpen die mogelijk het Hantavirus heeft. De man vertrok half april van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Hij verkeert in stabiele toestand en zit in isolatie. Er zijn 6 parachutisten en 2 artsen aanwezig voor de hulpverlening. Sport, tot slot. De Duitse trainer Hansi Flick van Barcelona heeft zondag de 29e landstitel van zijn club behaald. Slechts een dag na het overlijden van zijn vader. Barcelona won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid in El Clasico. Dit is de eerste keer dat Barcelona het kampioenschap wint in deze editie. De club staat nu op 91 punten, terwijl Real Madrid op 77 blijft steken. De slotfase van de wedstrijd NAC Breda tegen SC Heerenveen wordt maandagmiddag om 14:30 in het Abel Enstra stadion in Heerenveen afgewerkt. De wedstrijd kon zondag niet worden uitgespeeld vanwege vuurwerk op het veld. NAC Breda staat met 2 doelpunten voor, maar is inmiddels officieel gedegradeerd naar de eerste divisie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Andris Proets heeft zijn functie als minister van Defensie in Letland neergelegd. Dit gebeurde na het neerstorten van 2 Oekraïnse drones op Lets grondgebied, wat leidde tot kritiek op zijn leiderschap. Premier Silinja eiste zijn vertrek en stelde een kolonel aan om tijdelijk zijn taken over te nemen. Letland investeert momenteel veel in Defensie. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip De Hondius zijn vanavond aangekomen in Eindhoven. Ze werden met een speciaal vliegtuig van de Nederlandse overheid teruggebracht. De passagiers moeten 6 weken in thuisquarantaine blijven na besmetting met het Hantavirus. Ook 18 buitenlandse opvarenden zijn teruggekeerd, waaronder 4 Duitsers en 2 Belgen. Een team van militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha om een Britse man te helpen die mogelijk het Hantavirus heeft. De man vertrok half april van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Hij verkeert in stabiele toestand en zit in isolatie. Er zijn 6 parachutisten en 2 artsen aanwezig voor de hulpverlening. Sport, tot slot. De Duitse trainer Hansi Flick van Barcelona heeft zondag de 29e landstitel van zijn club behaald. Slechts een dag na het overlijden van zijn vader. Barcelona won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid in El Clasico. Dit is de eerste keer dat Barcelona het kampioenschap wint in deze editie. De club staat nu op 91 punten, terwijl Real Madrid op 77 blijft steken. De slotfase van de wedstrijd NAC Breda tegen SC Heerenveen wordt maandagmiddag om 14:30 in het Abe Lenstra stadion in Heerenveen afgewerkt. De wedstrijd kon zondag niet worden uitgespeeld vanwege vuurwerk op het veld. NAC Breda staat met 2 doelpunten voor, maar is inmiddels officieel gedegradeerd naar de eerste divisie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Andris Proets heeft zijn functie als minister van Defensie in Letland neergelegd. Dit gebeurde na het neerstorten van 2 Oekraïense drones op Lets grondgebied, wat leidde tot kritiek op zijn leiderschap. Premier Silinja eiste zijn vertrek en stelde een kolonel aan om tijdelijk zijn taken over te nemen. Letland investeert momenteel veel in defensie. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip De Hondius zijn vanavond aangekomen in Eindhoven. Ze werden met een speciaal vliegtuig van de Nederlandse overheid teruggebracht. De passagiers moeten 6 weken in thuisquarantaine blijven na besmetting met het Hantavirus. Ook 18 buitenlandse opvarenden zijn teruggekeerd, waaronder 4 Duitsers en 2 Belgen. Een team van militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha om een Britse man te helpen die mogelijk het Hantavirus heeft. De man vertrok half april van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Hij verkeert in stabiele toestand en zit in isolatie. Er zijn 6 parachutisten en 2 artsen aanwezig voor de hulpverlening. Sport, tot slot. De Duitse trainer Hansi Flick van Barcelona heeft zondag de 29e landstitel van zijn club behaald. Slechts een dag na het overlijden van zijn vader. Barcelona won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid in El Clasico. Dit is de eerste keer dat Barcelona het kampioenschap wint in deze editie. De club staat nu op 91 punten, terwijl Real Madrid op 77 blijft steken. De slotfase van de wedstrijd NAC Breda tegen SC Heerenveen wordt maandagmiddag om 14:30 in het Abel Enstra stadion in Heerenveen afgewerkt. De wedstrijd kon zondag niet worden uitgespeeld vanwege vuurwerk op het veld. NAC Breda staat met 2 doelpunten voor, maar is inmiddels officieel gedegradeerd naar de eerste divisie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Andris Proets heeft zijn functie als minister van Defensie in Letland neergelegd. Dit gebeurde na het neerstorten van 2 Oekraïense drones op Lets grondgebied, wat leidde tot kritiek op zijn leiderschap. Premier Silinja eiste zijn vertrek en stelde een kolonel aan om tijdelijk zijn taken over te nemen. Letland investeert momenteel veel in defensie. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip De Hondius zijn vanavond aangekomen in Eindhoven. Ze werden met een speciaal vliegtuig van de Nederlandse overheid teruggebracht. De passagiers moeten 6 weken in thuisquarantaine blijven na besmetting met het Hantavirus. Ook 18 buitenlandse opvarenden zijn teruggekeerd, waaronder 4 Duitsers en 2 Belgen. Een team van militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha om een Britse man te helpen die mogelijk het Hantavirus heeft. De man vertrok half april van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Hij verkeert in stabiele toestand en zit in isolatie. Er zijn 6 parachutisten en 2 artsen aanwezig voor de hulpverlening. Sport, tot slot. De Duitse trainer Hansi Flick van Barcelona heeft zondag de 29e landstitel van zijn club behaald. Slechts een dag na het overlijden van zijn vader. Barcelona won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid in El Clasico. Dit is de eerste keer dat Barcelona het kampioenschap wint in deze editie. De club staat nu op 91 punten, terwijl Real Madrid op 77 blijft steken. De slotfase van de wedstrijd NAC Breda tegen SC Heerenveen wordt maandagmiddag om 14:30 in het Abel Lenstra stadion in Heerenveen afgewerkt. De wedstrijd kon zondag niet worden uitgespeeld vanwege vuurwerk op het veld. NAC Breda staat met 2 doelpunten voor, maar is inmiddels officieel gedegradeerd naar de eerste divisie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Andris Proets heeft zijn functie als minister van Defensie in Letland neergelegd. Dit gebeurde na het neerstorten van 2 Oekraïnse drones op Lets grondgebied, wat leidde tot kritiek op zijn leiderschap. Premier Silinja eiste zijn vertrek en stelde een kolonel aan om tijdelijk zijn taken over te nemen. Letland investeert momenteel veel in defensie. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip De Hondius zijn vanavond aangekomen in Eindhoven. Ze werden met een speciaal vliegtuig van de Nederlandse overheid teruggebracht. De passagiers moeten 6 weken in thuisquarantaine blijven na besmetting met het Hantavirus. Ook 18 buitenlandse opvarenden zijn teruggekeerd, waaronder 4 Duitsers en 2 Belgen. Een team van militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha om een Britse man te helpen die mogelijk het Hantavirus heeft. De man vertrok half april van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Hij verkeert in stabiele toestand en zit in isolatie. Er zijn 6 parachutisten en 2 artsen aanwezig voor de hulpverlening. Sport, tot slot. De Duitse trainer Hansi Flick van Barcelona heeft zondag de 29e landstitel van zijn club behaald. Slechts een dag na het overlijden van zijn vader. Barcelona won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid in El Clasico. Dit is de eerste keer dat Barcelona het kampioenschap wint in deze editie. De club staat nu op 91 punten, terwijl Real Madrid op 77 blijft steken. De slotfase van de wedstrijd NAC Breda tegen SC Heerenveen wordt maandagmiddag om 14:30 in het Abel Lenstra stadion in Heerenveen afgewerkt. De wedstrijd kon zondag niet worden uitgespeeld vanwege vuurwerk op het veld. NAC Breda staat met 2 doelpunten voor, maar is inmiddels officieel gedegradeerd naar de eerste divisie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: 5 uur.
1: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Andris Proets heeft zijn functie als minister van Defensie in Letland neergelegd. Dit gebeurde na het neerstorten van 2 Oekraïnse drones op Lets grondgebied, wat leidde tot kritiek op zijn leiderschap. Premier Silinja eiste zijn vertrek en stelde een kolonel aan om tijdelijk zijn taken over te nemen. Letland investeert momenteel veel in defensie. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip De Hondius zijn vanavond aangekomen in Eindhoven. Ze werden met een speciaal vliegtuig van de Nederlandse overheid teruggebracht. De passagiers moeten 6 weken in thuisquarantaine blijven na besmetting met het Hantavirus. Ook 18 buitenlandse opvarenden zijn teruggekeerd, waaronder 4 Duitsers en 2 Belgen. Een team van militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha om een Britse man te helpen die mogelijk het Hantavirus heeft. De man vertrok half april van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Hij verkeert in stabiele toestand en zit in isolatie. Er zijn 6 parachutisten en 2 artsen aanwezig voor de hulpverlening. Sport, tot slot. De Duitse trainer Hansi Flick van Barcelona heeft zondag de 29e landstitel van zijn club behaald. Slechts een dag na het overlijden van zijn vader. Barcelona won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid in El Clasico. Dit is de eerste keer dat Barcelona het kampioenschap wint in deze editie. De club staat nu op 91 punten, terwijl Real Madrid op 77 blijft steken. De slotfase van de wedstrijd NAC Breda tegen SC Heerenveen wordt maandagmiddag om 14:30 in het Abe Lenstra stadion in Heerenveen afgewerkt. De wedstrijd kon zondag niet worden uitgespeeld vanwege vuurwerk op het veld. NAC Breda staat met 2 doelpunten voor, maar is inmiddels officieel gedegradeerd naar de eerste divisie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. Tennisser Jean-Julien Royer heeft samen met Theodor Winegar het Wuxi Open in China gewonnen. In de finale versloegen zij Jisung Nam en Patrick Niklas Salmine met 6-3 en 7-6. Het duo bleef ongeslagen in sets tijdens het toernooi. Dit is Royers eerste toernooizege van het seizoen, terwijl hij zich voorbereidt op Roland Garros. Minister-president Rob Jetten heeft gisteren Saba bezocht tijdens zijn rondreis door het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hij sprak met het bestuurscollege over de hoge kosten van levensonderhoud en betere luchtverbindingen. Jetten bezocht ook de grootste infrastructuurontwikkeling van Saba, het Black Rocks Harbor project, en pleitte voor natuurbescherming en lagere elektriciteitskosten. Vandaag reist hij verder naar Sint Eustatius. Dan nog internationaal nieuws. Het onderzoek naar de vermiste studenten Tanja Groen wordt gesloten. DNA-onderzoeken en tips hebben niets opgeleverd. Tanja Groen verdween in 1993 na een feest in Maastricht. Officier van justitie Dave Matthijs noemt het onaanvaardbaar dat Tanja nooit is gevonden. Bij nieuwe informatie kan het onderzoek opnieuw worden geopend. De drie vakbonden, FNV, CNV en VCP, geven het Nederlandse kabinet 2 weken om plannen voor bezuinigingen in de sociale zekerheid te schrappen. Anders volgen er acties. De vakbonden eisen dat bezuinigingen op de werkloosheidsverzekering, arbeidsongeschiktheidsuitkering en verhoging van de AOW-leeftijd van tafel gaan. Stakingen zijn niet uitgesloten. Israël wil ongeveer 300 Palestijnen, verdacht van betrokkenheid bij de terreuraanval op 7 oktober 2003, voor een speciaal militair tribunaal brengen. Ze kunnen aangeklaagd worden voor onder andere genocide en terrorisme. Het Israëlisch parlement stemt vandaag waarschijnlijk in met het wetsvoorstel. Kritiek komt vanuit Israël en Palestina over de brede definities en de doodstraf. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Nix met een X.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Joris Leer.
5: Hey, van harte goedemorgen. Bon Simang, Tina en David zijn hier.
6: Paradise FM. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen. I want you to sway with me.

En Our House, ja, dat was afgelopen weekend een klein beetje ons zorgenkindje. Nou ja, zorgenkindje. Afgelopen vrijdag zijn daar zonnepanelen bovenop gelegd. Ik heb dit hele weekend, het is echt zo stom. Maar ik heb dit praktisch het hele weekend besteed aan het analyseren van alle getallen, alle data in de app van de zonnepaneelinstallatie. Wat is dat toch machtig mooi, zeg. Wat is die zon toch machtig, machtig. Als je bekijkt wat je daar allemaal mee kan stoken. Nou ja, stoken, ja, kan koelen. Hè? Kan airco's de hele dag laten blazen. En dat voel je allemaal niet. Hè? Er komt zoveel uit die zon aan kracht. Ik heb dit echt wel een beetje onderschat, denk ik. Wat je daar allemaal mee kan doen. Hè? De oven aan, maar niet uit. Weet je wat, er wordt nog een magnetron erbij. Ah joh. Dat kan best. Nee, het is heerlijk. Een leuke nieuwe hobby erbij, denk ik. Energie besparen voor een groenere toekomst. Ja, daar gaan we voor. En verder, ja, dit weekend heerlijk besteed aan wat baantjes trekken. Wat zwemmen met onze lieve Lotte. Toch een beetje uitgerust. Want er staat voor mij persoonlijk een hele zware werkweek op de planning. Vandaag hoor je mij nog, morgen hoor je mij nog. En dan ben ik eventjes een weekje pleiten met mijn gezinnetje. Even een weekje met vakantie. Het is alweer lang geleden. Het is wel, dat ik op vakantie ben geweest. Ik ruim een jaar geleden, ja. Dan mag het wel weer een keertje, toch? Dacht ik zo. Ja, ben maar een weekje weg, hoor. Dus wees niet getreurd. Nou, goed, en daarna dan gaan we met de stichting pakken we de koffers weer in. En racen we direct door naar Suriname. Wordt ook hartstikke leuk. Gaan we anderhalve week van week gaan we uitzenden vanuit Suriname. Met de ochtendshow. Dus dat is dan een workation. Zo kun je dit wel stellen. Afijn. Hey, zeg. Zo meteen eens even kijken naar wat er gebeurd is. Terwijl wij in onze tijdzone lagen te slapen. Want ja, die wereld die draait maar door en door. Heb je niet altijd even veel erg in natuurlijk. Hè? Zo meteen naar Madonna op Air.

Leuk lief liedje van Joe Buck op Paradise. Deze maandagochtend, de 11e van mei 2026. Het is 10 minuten voor 6:30. Laten we eens even kijken naar wat er in de rest van de wereld is gebeurd terwijl wij op één oor lagen. Donald Trump die heeft een Iraans tegenvoorstel voor een einde aan het conflict hard afgewezen. Volgens hem is het voorstel totaal onacceptabel, omdat Iran te weinig concessies zou doen rond het nucleaire programma en de invloed van het land in het Midden-Oosten. De spanningen die blijven daardoor hoog, terwijl diplomaten juist proberen verdere escalatie te voorkomen, maar dat wil nog niet echt lukken. De olieprijzen die reageren ondertussen nerveus op de onzekerheid in de regio. Israël heeft aangekondigd dat de Palestijnse verdachten van de Hamas-aanvallen op van 7 oktober voor een militair tribunaal worden gebracht. Het gaat om mensen die volgens Israël betrokken waren bij moorden, gijzelingen en aanvallen op Israëlische dorpen en festivals. Mensenrechtenorganisaties kijken kritisch mee, omdat militaire rechtbanken vaak minder transparant zijn. De verdachten daar minder rechten zouden hebben dan in een burgerlijke rechtbank. Dan de Nederlandse automobilisten die merken het conflict rond Iran direct aan de pomp. De benzineprijs daar is de afgelopen dagen flink gestegen, doordat beleggers vrezen voor verstoringen van de olieaanvoer uit het Midden-Oosten. Wat dat betreft mogen wij van geluk spreken dat we maar één keer in de maand een verhoging of een verlaging hebben. Nou ja, die verlagingen die mogen op zich elke dag wel gebeuren, hè? Maar zo werkt het systeem dan helaas niet. De autoriteit Consument en Markt vermoedt bovendien dat de oliebedrijven en handelaren hun marges hebben verhoogd bovenop de stijgende olieprijs. Wat? Is dat weer asociaal gedrag? Daardoor betalen consumenten nog meer dan alleen de marktstijging zou verklaren. En dan naar Amsterdam, want daar in het Vondelpark geldt vanaf vandaag een verbod op fatbikes. De gemeente zegt dat de brede elektrische fietsen regelmatig voor gevaarlijke situaties zorgen. En dat het maar eens afgelopen moet zijn. Ja, want ze rijden veel te snel. Ze rijden ook nog eens snel op de wandelpaden. Handhavers die gaan controleren en kunnen boetes uitdelen. Het verbod maakt deel uit van een bredere discussie over strengere regels over die elektrische fatbikes. Ik was op Bonaire dus een tijdje, een paar weken terug. En daar viel me op dat het is daar echt een mini-Nederland daar bij ons. Wat is het? Een paar kilometer verderop. Overal fatbikes. Dat zijn we op Curaçao niet gewend natuurlijk. Hè? Ik heb er eentje gezien. En die zit onder de bub van Mo van Keizershof. Die doet dat dan om in zijn venue een beetje rondjes te rijden. Om te kijken of alles een beetje correct is. Maar er is niemand die met gezond verstand met een fatbike bij ons de weg op gaat. Maar op Bonaire is het dus heel normaal. Overal waar je kijkt, fatbikes. Enfin, zo ben je weer een beetje bijgepraat over die ontwikkelingen in de wijde wereld. Doen we dat zometeen nog een keertje overnieuw met Nelly Rossa, maar dan met het nieuws van ons eigen eiland. Paradise FM en de Pointer Sisters nu. I'm on

0: Pointer Sisters op Paradise. Zometeen naar de ochtendkranten met Ellie en Jord. Muziek van Narada Michael Wodden.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet la.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keukens, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Sint-Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op Sint-Caribe.nl.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Hey Vincent!
4: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
5: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: inclusief de prijs. Meer info mammoetprinting.com.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Van harte goedemorgen op je maandagochtend. Bon Simang, het is de 11e van mei, precies 6:30. En daar is Nelly met je laatste nieuwsupdate. Goedemorgen.
3: De Nederlandse premier Rob Jette bezocht gisteren Saba als onderdeel van zijn reis door het Caribisch deel van het Koninkrijk. Met het bestuurscollege sprak hij over de hoge kosten van levensonderhoud, betere vliegverbindingen en toerisme. Ook kwamen plannen aan bod om brandstof- en elektriciteitskosten te verlagen, onder meer via uitbreiding van zonne-energie. Vandaag reist hij verder naar Sint Eustatius. En de Curaçaose tennisser Jean-Julien Royer heeft samen met Theodore Weingar het Wuxi Open in China gewonnen. In de finale versloegen zij hun tegenstanders in 2 sets. Het duo bleef gedurende het hele toernooi ongeslagen in sets. En in de afgelopen 2 maanden bereikte het duo 2 finales en 3 halve finales. Voor Royer is het de eerste toernooizege van dit seizoen. En nieuws uit Nederland. Het aantal jongeren dat verdacht wordt van zware misdrijven in Nederland is flink gestegen. Vooral geweldsdelicten, overvallen en wapenbezit nemen toe onder minderjarigen. Volgens experts spelen sociale media, groepsdruk en het sneller meeslepen in criminaliteit een grote rol. En dan zijn we klaar, Joris.
2: Sorry. God, ik zit ook helemaal echt andere dingen te...
0: De Ochtendkrant van Nelly.
2: Ik was bij even aan het... genoeg doen, hoe zeg je dat? Genoeg aan het doen met de reacties onder de Facebook-posts van Rob Jetten.
3: Oh.
2: Heb je dat wel eens gezien?
3: Ik kijk er niet per se naar. Ik weet wel dat hij heel veel commentaar krijgt.
2: Nou, commentaar zou ik, dat is nog zacht gezegd, zeg maar. Als jij je echt slecht voelt op een gegeven moment, op een dag, dan moet je eventjes voor de gein de Facebook-comments van Rob Jetten openen. Dan, dat helpt met relativeren. Dat je toch niet zo... dat het niet zo erg is gesteld met jou. Mijn god, wat is dat echt? Dit is toch zo gênant?
3: Ja, maar het gaat toch wel verder dan alleen maar op Facebook. Ik bedoel, ze zijn al in korte tijd is er al 2 keer een of andere bom door een...
2: bij het D66-huis.
3: Gegooid, ja. Dus...
2: Het is krankzinnig.
3: Het blijft niet alleen bij woorden.
2: Het is echt... Hij is dus nu op dienstreis naar ons deel van het Koninkrijk. Nou, even een kleine greep. Zo, Jette is... Oh nee, Jatte. Ze hebben ook hele creatieve woordkunstenaars. Ze hebben zich aangemeld bij de Anti-Jette-club. Zo, Jatten is weer lekker op vakantie. Ben je op de fiets gegaan van het geld van het Nederlandse volk? Lekker daar blijven, vriend. Zijn wij in ieder geval van je af. Geen respect voor zo'n waardeloze dode hond. De vakantieminister-president. Stap op, man. Je bent totaal mislukt als minister-president. Je gedraagt je als een kleuter. De droeftoeter, zegt iemand anders. Dan heb je er weer eentje. De grootste kwal van Nederland is op vakantie. En dit vind ik dan wel weer een hele creatieve... smerige, wandelende zetpil.
3: Maar staat het op onze Facebookpagina?
2: Nee. Gelukkig niet. Nee, dit is het afvoerputje van de Nederlandse maatschappij. Maar die is onder de pagina van Rob Jetten zelf op Facebook. Het is echt... Ik schaam me een klein beetje als je dit leest. Voor dat Nederlandse volk. Doe eens even normaal, man. Dit slaat toch werkelijk nergens op. Waar haal je dit gore lef vandaan? Om zo te praten. Smerige, wandelende zetpil.
3: Maar staat het op onze Facebookpagina?
2: Nee. Gelukkig niet. Nee, dit is het afvoerputje van de Nederlandse maatschappij. Maar die is onder de pagina van Rob Jetten zelf op Facebook. Het is echt... Ik schaam me een klein beetje als je dit leest. Voor dat Nederlandse volk. Doe eens even normaal, man. Dit slaat toch werkelijk nergens op. Waar haal je dit gore lef vandaan?

0: Nee, maar ja, ik ben. Hij heeft het zwaar. En vaak zijn Nederlandse vrouwelijke politici hebben het nog zwaarder. Het is echt ongeëerst heel veel onderzoek naar gedaan, hè, van ja. Hoe politici worden bejegend. Het zijn vaak is het dus vrouwen en dus kennelijk ook als je een homoseksuele premier bent, dan heb je het ook zwaar te verduren. En de verharding in de Nederlandse maatschappij is natuurlijk al jaren gaande.
1: Ja, ja.
0: Maar ik heb daar zelf niks over toe te voegen, want ik wil heel graag door naar de kranten.
1: Oké.
0: Dank je.
1: Gaan we naar de kranten.
0: Goed zo.
1: Ja.
0: Want op de voorpagina van de Extra staat onder andere een foto van hoe de binnenstad is versierd. Daar zo op het Brionplein zie je een voetbal, maar dan in onze kleuren. Natuurlijk geel en blauw. En dat heeft natuurlijk te maken met dat er nog 31 dagen duurt voordat Curaçao geschiedenis schrijft met deelname aan het WK voetbal. Zo is er dus in de stad al de eerste versieringen verschenen. Ook bij de rotonde van Renaissance werd een voetbal geplaatst. En ook op het Brionplein zijn er dus decoraties als onderdeel van de Blue Wave campagne. De oproep is ook om zorgvuldig met de versieringen om te gaan. We hebben het al gezien met kerst. Dat er een aantal vandalisten echt daarvoor zou je moeten schamen. Althans zij, degene die dat hebben gedaan, die dus kerstversieringen hebben vernield. De vraag is dus ook om hier niet aan te komen en om het gewoon te laten, zodat in aanloop naar het WK en zeker ook tijdens het WK, dan verandert de binnenstad in een openluchtcafé en dan zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden. En dat is gewoon bedoeld zodat iedereen het gewoon gezellig kan hebben.
1: Okay.
0: En het team natuurlijk kan supporten, kan aanmoedigen.
1: Ja.
0: Verder in de kranten ook de aankondiging van minister Schalten van onder andere BPD op dit moment. Bestuur, planning en dienstverlening. Die gaat dus ook over ambtenarenzaken.
1: Jij mag Schalten zeggen.
0: Schalten, ja.
1: Hato, ja. Meneer Hato, voor jou.
0: Wat zei ik dan?
1: Meneer Schalten.
0: In ieder geval minister Schalten Hato.
1: Ja.
0: Die heeft dus aangekondigd dat het vakantiegeld voor ambtenaren wordt dus eerder uitgekeerd. In plaats van op 15 juni zal het dit keer plaatsvinden in de eerste week van juni. En ook kondigde hij in hetzelfde videoboodschap aan dat de ambtenaren op 15 mei vrij zijn. Omdat natuurlijk de 14e is hemelvaart en dat is dan een vrije dag.
1: Ja.
0: Dan hoeven ze ook, dat is op een donderdag, dan hoeven ze de vrijdag niet op het werk te verschijnen. Behalve dan als het wel moet.
1: Ja.
0: Omdat het een zoals de politie en brandweer en dat soort diensten, die moeten wel gewoon werken als ze zijn ingeroosterd.
1: Ja, ik vind het echt schandalig.
0: Dat ze vrij zijn?
1: Ja, ik vind het echt, echt schandalig. Alsof je niet terug kan komen dat ene dagje.
0: Soms is het goedkoper om elektriciteit uit te sluiten.
1: Ja, nee, maar dit is gewoon zieltjes winnen voor de volgende verkiezingen.
0: Nee, het is niet alleen dit kabinet. Hè. Ik ben zelf geen ambtenaar, dus ik heb de ambtenaren mogen zelf even reageren of zij vinden dat het terecht is of niet.
1: Kijk, een ieder staat het vrij om in zo'n situatie een extra vrije dag op te nemen. Want dan heb je inderdaad een lekker lang weekend.
0: Mm-hmm.
1: Maar als jij in de particuliere sector zit, dan kost je dat een vrije dag. Je kan toch niet collectief gaan zeggen, weet je wat, we doen nog even een cadeautje erbij. Nee, dat doen we gewoon even. Toch?
0: Het is alleen sneu voor degene die een afspraak hadden staan bij Crunchy bijvoorbeeld. En dat moet dan worden omgezet.
1: Ja, dat. Moet je weer en nog langer wachten.
0: Ja, en bij de Belastingdienst.
1: Bij de Belastingdienst ligt ook nog wel een stapeltje werk op het bureau, heb ik het idee. Dus, had je nog wel een leuke toevoeging?
0: Nee, maar laten we straks even onze ambtenaar van Algemene Zaken misschien bellen. Die kan waarschijnlijk wel uitleggen waarom het nodig is dat ambtenaren op vrijdag vrij moeten zijn.
1: Hebben wij een mol op Algemene Zaken zitten?
0: Ja, we hadden toch die ene die alleen maar algemene dingen doet?
1: Oh ja, frik. Ja, hoe heet ze ook alweer? Die hadden we laatst aan de telefoon. Hè? Die had gewonnen.
0: Ja, de ambtenaar van Algemene Zaken.
1: Neem even contact op.
0: Ja, dan gaan we zo bellen.
1: Ja, ja, ja. Ja, dat was nog heel gedoe, hè. Die kreeg heel wat gezeur over zich heen. Goed, dan gaan we later even induiken. Dat was hem voor nu. Bedankt.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM.
1: Ja, van harte goedemorgen. Narada, Michael Walden is hier.

0: Oh ja. Nog een paar nachtjes slapen en dan staan deze mannen op Curaçao te spelen. Toto hoorde je, ze komen naar het Curaçao Nortje Jazz.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Voor de 50 piek te besteden bij Tribu op het Blue Bay Resort doen we daar ook nog twee Beach Entrance tickets bij. En dan ben je helemaal het mannetje daar. Dat is echt fantastisch lekker, op onze kosten ook nog eens een keertje. Als je meespeelt met welk dier hoor je hier? En Nelly, je moet even meeraden, want ik ga zelf een imitatie doen deze ronde.
2: Oké.
0: Want het dier wat ik zocht, dat heb ik dit weekend veelvuldig gehoord. Maar ik kan het nu eventjes niet zo snel 1, 2, 3 vinden. Dus ik dacht, nou, dan doe ik zelf de imitatie maar. Is dat een goed idee?
2: Ik vind het geen goed idee, maar ik raad wel mee.
0: Oké, okay, luister. Ik zet deze even uit. Au, au! Au, au! Au, of au, au! Nee, nee, ja. Ik doe het niet zo goed, denk ik. Au, au! Het is, ja. Au, au! En dat wordt dan in koor wordt dat geroepen. Het zijn een stuk of vijf beesties. En die roepen dat tegelijkertijd in koor. Au, au! En ik heb het dit weekend heel veel gehoord. Op televisie vooral. Als je kinderen hebt in de leeftijd, 3, 4, 5, 6, 7, dan moet dit geluidje bekend in de oren klinken. Au, au!
2: Is het een serie? Is het,
0: het is een serie, het is een film. Er is van alles over gemaakt. Het gaat over, ik moet uitkijken dat ik niet te veel weggeef, hè. Komt uit Canada trouwens, dus een kinderserie. Enorm populair. En de lievelings van mijn dochter is roze. En luistert naar de naam Sky. Zeg je niks, hè? Nee, het zijn hele schattige beestjes. Au, au! Au, au! Goed, 675-1031. Heb jij een vermoeden waar ik over bazel? Of klinkt het je echt compleet onbekend in de oren? Je hebt trouwens ook nog Liberty en Marshall. Goed, 675-1031.

0: is hard and all I wanna do is make some love to you. Oh la la. Op deze maandagochtend.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ja, daarvoor hebben we Rajiv aan de telefoon. Rajiv, goedemorgen, bon dia.
2: Bon dia.
0: Hey, alles kids?
2: Ja.
0: Ja, heb je een lekker weekend gehad?
2: Ja.
0: Ja, mooi zo. Wat heb je allemaal gedaan dan?
2: Niet heel veel dingen.
0: Niet heel veel dingen? Gewoon een beetje gechilled.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Nou, beter toch?
2: En gebarbecued.
0: Oh, en gebarbecued. Hey, dat heb jij goed voor elkaar. En verder zeker een beetje achter mama aangelopen van... Hey, kom nou eens met je luie kadaver van de bank af, mama. Hey, we gaan wat leuks doen.
2: Nee.
0: Oh, nee, oké, oké. Nou, dat gebeurt bij mij thuis wel eens. Dan lig je lekker op de bank en dan wil er weer eentje gaan spelen of zo. Nou ja, goed.
2: Sushi eten.
0: Sushi eten? Oh, lekker zeg. Vind jij dat lekker, sushi?
2: Ja.
0: Ja, ja. En neem je dan ook wat van die groene pasta erbij?
2: Nee.
0: Nee? Nee, is toch een beetje pittig, hè?
2: Heb ik nooit geproefd.
0: Oh, dat zou je eens een keertje moeten doen. Dat is leuk. Dat is goed voor de stoelgang ook. Goed, laten we eens even kijken naar welk dier hoor je hier. Vandaag wederom voor 50 piek bij Tribu op het Blue Bay Resort en 2 Beach Entrance tickets. Wij zochten iets wat ik heb geïmiteerd zojuist. En voordat we naar het juiste antwoord gaan, was die imitatie een beetje duidelijk, denk je?
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Kun jij het ook imiteren? Doe jij het dus?
3: Doe maar na. Doe maar een hondje.
0: Nee, wat ik net deed. Dat. Au, au! Goed, wij zochten.
2: Au, au, au, au.
0: Ja, wanneer doen ze dat ook alweer, Chief?
2: Weet ik niet.
0: Weet je niet? Oh. Oké. Okay. Maar welk dier zochten we?
2: Honden.
0: Honden. Wat is specifieke honden?
2: Paw Patrol.
0: Van de Paw Patrol. Ja, natuurlijk. Gefeliciteerd, man. Je gaat lekker pizza eten.
3: Yay!
0: Heb jij ook een favoriete Rajiv? Wat is jouw favoriete Paw Patrol?
2: Heb ik niet.
0: Oh, heb je niet. Je vindt ze allemaal leuk. Nou goed man, gefeliciteerd en een lekkere week.

0: Paradise and Go West. Zeg Nelly Rossa, we moeten even een kleine rectificatie plaatsen. We hadden het zojuist in het krantenoverzicht over de vrije dag voor de ambtenaren na Hemelvaartsdag, die vrijdag daarna. Daar heeft iemand hier in de studio misschien een klein beetje een mening over gehad. Maar nou blijkt dus dat het een verplichte vrije dag is die ook echt van de vakantiedagen van alle ambtenaren afgaat. Dus het is niet maar een gratis dag. Tenminste, dat is ons net verteld. Hè. Er is net contact opgenomen met de studio. Terecht ook, hè. Als je wat hoort waarvan je het echt niet mee, waar je het echt niet mee eens bent, dan bel of app je gerust even 675-1031. Want het is dus niet een extra cadeautje. Hij wordt dus echt af. Ja, Nelly, wat je zit een beetje te. Even de microfoon pakken, anders horen de mensen hier niet. Hè? Wat zeg je?
1: Ik zeg gewoon, bel de minister.
0: Bel de... Zo. Dat is vrij rigoureus. Goed, dat gaan we wellicht proberen zometeen. En zometeen ook naar het laatste Paradise FM nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met...
3: Car Team Willemstad hier.

0: geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
4: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise op je maandagochtend. Het is 7:03. Aangeschoven is Nelly Rossa voor je laatste nieuwsupdate. Bon dia, bon simon.
5: De Britse premier staat onder druk na een zware verkiezingsnederlaag van Labour bij lokale verkiezingen. Toch zegt Starmer niet van plan te zijn op te stappen. Volgens hem is het juist het moment om verantwoordelijkheid te nemen en het vertrouwen van de kiezer terug te winnen. Binnen de partij groeit ondertussen de kritiek op zijn koers en leiderschap. En Nederlanders laten zich niet afschrikken door de oorlog in Iran als het gaat om vakantieplannen. Volgens de reisbranche blijft vakantie voor veel mensen essentieel. Wel kiezen reizigers vaker voor bestemmingen dichter bij huis en letten ze meer op de prijs. Europa blijft populair, terwijl verre reizen naar Azië minder vaak worden geboekt. Reisorganisaties zien daarnaast dat mensen flexibeler omgaan met vertrekdata en vaker zoeken naar goedkopere opties. En lokaal nieuws, de Nederlandse premier Rob Jetten bezocht gisteren Saba als onderdeel van zijn reis door het Caribisch deel van het Koninkrijk. Met het bestuurscollege sprak hij over de hoge kosten van levensonderhoud, betere vliegverbindingen en toerisme. Ook kwamen plannen aan bod om brandstoffen en elektriciteitskosten te verlagen, onder meer via uitbreiding van zonne-energie. Vandaag reist Jetten verder naar Sint Eustatius. En tennisser Jean-Julien Royer heeft samen met Theodore Weingard Wuxi Open in China gewonnen. In de finale versloegen zij hun tegenstanders in 2 sets. Het duo bleef gedurende het hele toernooi ongeslagen in de sets. En voor de Curaçaose tennisser is het de eerste toernooizege van dit seizoen. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.

0: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
1: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
3: Refort. Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

0: Bon van 250 gulden. Ben jij de gelukkige winnaar? Bezoek KooimanBV.com voor alle voorwaarden.
1: Bij Mundo Mio ontdek je de meest verfijnde woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse uitstraalt en past bij jou. Welkom in mijn wereld.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Joris Reert.
5: Ja, buenos dias, maandagochtend. En Diana Ross is hier.

0: Goedendag, uit volle borst, dat doe je met Paradise op 100.1. Zo ook met de Dan Ross, de Chain Reaction. Het is 12 minuten over 7 op deze maandagochtend, de 11e van mei. En gisteren hebben zij een nieuwe track gedropt, gelanceerd. Ja, hoe noem je dat? Uitgebracht. Het gaat om The Sleeves. The Sleeves die vind je regelmatig op de feestpartijen hier op het eiland. En ze hebben een hele leuke gewoonte om de 10 jaar een eigen liedje op te nemen in de studio. Erik-Jan van Leeuwen, zanger, frontman van The Sleeves. Goedemorgen, Bon Simang.
1: Bon Simang, Bon Simang, jongens, hoe is het?
0: Ja, lekker, lekker met jou.
1: Ja, goed natuurlijk. Ja, heel top van het lanceren, joh.
0: Ja, dat begrijp ik, ja. Hè? Dat is zwaar werken, hè. Hey, wereldberoemd op Curaçao. 10 jaar geleden hadden jullie Praat Nederlands met me van Kenny B. Gecoverd, omgeturnd naar Praat Papiaments met me.
1: Dat was, Papiamento Kumi, ja.
0: Ja, dat was een wereldhit op Curaçao. Je hebt echt de fans daardoor van je af moeten slaan, is het niet?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja.
1: Nee, dat valt mij gelukkig, ja.
0: Nu 10 jaar later, in het kader van het WK voetbal wat eraan zit te komen, hebben jullie een nieuwe single opgenomen. Wat leuk, man.
1: Ja, inderdaad.
0: Vertel.
1: Henk Grote, onze gitarist, die kwam met een idee. We zijn altijd bezig met allerlei liedjes, hoor.
0: Ja.
1: En we redden het dan niet door de ballotagecommissie.
0: Het klinkt trouwens echt alsof jij je telefoon achter in je huig hebt gestoken. Ik weet niet.
1: Ja, dat komt waarschijnlijk door het zingen. Door het liedje.
0: Wat?
1: Maar ik zal mijn best doen. Ik zal mijn best om het beter te articuleren.
0: Maar, nee, het overstuurt een beetje. Het kraakt een beetje.
1: Dat is wel. Nou, in ieder geval Henk die heeft een liedje bedacht en ik dacht van, joh, zullen we het mee doen?
0: Het valt echt gereed van te verstaan, man. Dat is wat zonde, want je hebt zo'n mooie stem normaal gesproken.
1: Ja.
0: Hallo. Ja, vertel nog eens wat leuks.
1: Ja, Henk heeft het liedje bedacht en die kwam naar ons toe en we hebben dat met z'n allen is aan de handen genomen en bedacht dat het goed was om leuk in ieder geval om zo'n nummer te maken. Voor dit enorm bijzondere event natuurlijk, dat WK. Dat snap je natuurlijk wel.
0: Ja. Hey, en dan is de bedoeling dat jullie ook richting de States gaan om het daar in het stadion te gaan spelen? Of is dat niet aan de orde?
1: Nou, natuurlijk, als wij in de finale staan, dan denk ik wel dat wij die kant daar we iets kunnen regelen. Lijkt me wel.
0: Ja. Nou, eerst nog even naar de finale gaan. Morgen trouwens, morgenochtend 10 uur, dan geeft de Voetbalbond een persconferentie. Hè, over het hot topic van afgelopen weekend. Dat er discussie is gedoe over de trainer.
1: Ja, dat is jammer hoe dat allemaal aan het lopen is momenteel. Ja,
0: maar goed.
1: Wat wij kunnen doen, is alles keihard erachter staan en positief zijn en liedjes maken en zo, weet je wel.
0: Juist.
1: Meer kunnen we niet doen,
0: helaas. Nee. Nou, gelijk heb je. Je hebt een jullie, moet ik zeggen, met een flink aantal muzikanten zijn de studio ingetrokken, hebben een liedje opgenomen met Goals in Paradise. Leuke titel ook trouwens.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja. En dat is een aardige productie geworden, want hij staat zelfs op Spotify.
1: Ja, maar we denken, laten we nou eens even goed doen. Dus inderdaad, het is allemaal heel snel en tussendoor is het allemaal gegaan, maar heel snel. Clipje gemaakt en filmpje gemaakt en het nummer natuurlijk overal gelanceerd waar we maar konden, weet je wel, iTunes, weet ik het allemaal, Deezer, ja, plekken die ik helemaal niet ken, joh, maar iemand zei, joh, zet hem daar ook op.
0: Ja.
1: Dus ja, dat mag gedaan dan.
0: Ja. Nou ja, waarom ook niet, hè? En heb je het wel een beetje goed geregeld met de royalties dan, of?
1: Ja, dus zeker weten. Ik heb het staat op een speciale app is het en er staat op de bank en er staat op $0. Dat zal voorlopig wel zo blijven, denk ik.
0: Ja. Nou, gaan we lekker streamen op Spotify. Dan komt het bij een EJ van L op.
1: Hadden het onder de naam Sleeves. Ja.
0: Leuk, man. Nou, ik ga hem meteen hier opzetten op Paradise. Goals in Paradise.
1: Superleuk, man.
0: Van de Sleeves. Erik-Jan, leuk. Thanks.
1: Oké, man. Dankjewel.
0: Yo, later. Leuk, zeg. Lokale productie van Sleeves. Dus Goals in Paradise op Paradise FM.

The Sleeves, onze local heroes. Goals in Paradise, hoorde je op Paradise FM. Gisteren uitgebracht met videoclip en al. Hij is te bekijken op YouTube. En te beluisteren op Spotify, Deezer, Apple Music. Overal in de streamingdiensten kun je naar hun nieuwste single gaan luisteren. In het kader natuurlijk van onze jongens die naar het WK voetbal gaan. Je hoorde de radiopremière op Paradise. The Sleeves, dus Gold in Paradise.

0: weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Coco Speech.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Met Sentoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
2: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
3: Voor het dagelijkse verkeer en files hier en daar is een goede motorolie ideaal. Hiervoor is Shell Helix semi-synthetisch en Shell Helix Ultra Full synthetisch ontwikkeld. Zelfs voor de zware vrachtwagens en machines heeft Shell zorg gedragen. Hiervoor is de Shell Rimula R5 semi-synthetisch en de Shell Rimula R6 full synthetisch ontworpen. Speciaal gemaakt voor de motoren van tegenwoordig.
4: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
5: Zin om heerlijk te ontspannen tijdens een zorgeloze vakantie? Dan moet je bij Maduro Travel zijn. Met meer dan 80 jaar ervaring zijn wij dé expert op het gebied van reizen. Wij verzorgen je reis van A tot Z. Vliegtickets, hotels, autoverhuur, cruises, reisverzekeringen, de mooiste pakketreizen en nog veel meer. Betaling in termijnen kan ook bij ons. Bezoek ons op Maduro Plaza. Onze specialisten staan klaar om uw droomreis uit te laten komen. Bel voor meer informatie 733-1600 of bezoek www.madurotravel.com.
6: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
7: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
8: Zo dan, van harte goedemorgen. De maandagochtend op Paradise FM aangeschoven voor het nieuws van 7:30 is Nelly Rosa. Bon dia, bon Simon.
9: De Curaçaose regering betaalt dit jaar het vakantiegeld van ambtenaren eerder uit. Dat heeft BPD-minister Charlton Hato bekendgemaakt. In plaats van op 15 juni ontvangen ambtenaren hun vakantiegeld al in de eerste week van juni. Volgens Hato wil de regering hiermee tegemoetkomen aan de stijgende kosten van levensonderhoud. Ook maakte hij bekend dat ambtenaren op 15 mei een vrije dag krijgen. Deze extra vrije dag valt tussen Hemelvaartsdag en het weekend. En de Nederlandse premier Rob Jette bezocht gisteren Saba als onderdeel van zijn reis door het Caribisch deel van het Koninkrijk. Met het bestuurscollege sprak hij over de hoge kosten van levensonderhoud, betere vliegverbindingen en toerisme. Ook kwamen plannen aan bod om brandstof- en elektriciteitskosten te verlagen, onder meer via uitbreiding van zonne-energie. Vandaag reist hij verder naar Sint Eustatius. En de Curaçaose tennisser Jean-Julien Royer heeft samen met Theodore Weingard het Wuxi Open in China gewonnen. In de finale versloegen zij hun tegenstanders in 2 sets. Het duo bleef gedurende het hele toernooi ongeslagen. In de afgelopen 2 maanden bereikte Royer en Weingard 2 finales en 3 halve finales. Voor Royer is het de eerste toernooizege van dit seizoen. En nieuws uit Nederland. Het aantal automobilisten dat wegrijdt zonder te betalen na het tanken is in Nederland fors gestegen. Volgens organisaties in de tankstationbranche komt dat door de hoge brandstofprijzen. In april is het aantal doorrijders met 46% gestegen. Tankstations zeggen dat sommige mensen bewust zonder te betalen vertrekken. Vooral de sterk gestegen prijzen van benzine en diesel zouden daarbij een rol spelen. Benzine kost €2,62 per liter. En voor een liter diesel moeten mensen €2,50 neerleggen.
8: Je zou ook een ander systeem kunnen overwegen waarbij mensen eerst naar binnen moeten om te betalen, dat dan de pomp wordt vrijgegeven.
9: Dat wordt hier vaak gedaan.
8: Dat klinkt bekend.
9: Of, ja, of je laat je dinges achter, je bankpasje.
8: Ja.
9: Terwijl je gaat denken,
8: ja.
9: Als je het zegt, gooi het maar vol.
8: Maar dit is gewoon ronduit asociaal.
9: Volgens mij hebben we vandaag alleen maar asociaal nieuws van mensen in Nederland.
8: Ja. Oh, wel, niet de verkeerde. Even kijken. Deze moet ik hebben.
10: De ochtendkrant van Nelly.
8: Nee, ja, god. Ik snap dat het allemaal duur is geworden. Maar dat geeft je nog niet het recht om, om je auto vol te gooien en weg te karren. Dan, dan zadel je namelijk iemand anders op met jouw problemen. En dat is de pomphouder. Die gaat er ook niet echt op vooruit of zo. Toch?
9: Nee, het gaat helemaal niet dat ze hoekerwinsten hanteren. Dat wordt ook aangegeven in een ander bericht. Dat het helemaal geen sprake van is dat zij meer winst maken door die hogere brandstofprijzen.
8: Ja, ja, ja. Nou ja, ik denk dat we moeten concluderen dat het wel gedaan is met het fatsoen van de gemiddelde Nederlander. Als je. Wat zei je?
9: Jouw woorden.
8: Ja, maar ja, god. Zeker online. Als je kijkt wat er allemaal wordt gekwekt online. Nou ja, goed. Laten we eens even kijken naar de ochtendkrant. Wat staat erin opgeschreven vandaag?
9: In het Antilliaans Dagblad een artikel waarin de Raad van Advies opnieuw stevige kritiek geuit heeft op de aangepaste wet voor het bevorderen van arbeidsparticipatie onder jongeren en jongvolwassenen. Ook de derde versie van het initiatiefvoorstel voldoet volgens de Raad niet aan de kwaliteitseisen. Eerdere versies werden al omschreven als discriminerend en ondoordacht. De wet moet werkgevers en werknemers financieel stimuleren om jongeren sneller aan werk te helpen. Maar volgens de Raad van Advies blijft dus de kwaliteit van het wetsvoorstel en de toelichting echter onder de maat.
8: Ja.
9: En het is al de derde keer dus deze wet is aangepast en dus door de Raad van Advies is gecontroleerd. Maar nog steeds niet goed. Okay. En verder in de krant ook een artikel over de online petitie van zelfvriend Fanny Sambo uit Bandabouw. Die heeft dus die petitie voor betere toegang tot stranden op Curaçao. Of eigenlijk gratis toegang tot stranden op Curaçao. Het is inmiddels al 14.000 keer ondertekend. Sambo vindt dus dat stranden vrij toegankelijk moeten zijn voor inwoners. En dat projectontwikkelaars of grondeigenaren geen wegen naar openbare stranden mogen afsluiten of betalingen mogen vragen. Hij verwijst onder meer naar situaties bij Playa Hunku en andere locaties. Van zelfvriend Fanny Sambo uit Bandabouw. Die heeft dus die petitie voor betere toegang tot stranden op Curaçao. Of eigenlijk gratis toegang tot stranden op Curaçao. Het is inmiddels al 14.000 keer ondertekend. Sambo vindt dus dat stranden vrij toegankelijk moeten zijn voor inwoners. En dat

0: Ja, hij won snel aan populariteit. In 24 uur tijd kwamen er al duizenden handtekeningen bij. En Sambo wil dus deze handtekeningen gebruiken om de staten en de regering op te roepen in te grijpen. En dus de toegang tot publieke stranden beter te beschermen. In het Antilliaans Dagblad ook een interessante commentaar. Het heet FFK, het is nu of nooit. En dat heeft natuurlijk te maken met alle heisa rondom de bondscoach. In aanloop naar het historische WK-debuut van Curaçao als de Blue Wave is er dus onrust binnen voetbalbond FFK over de positie van de bondscoach. Volgens het commentaarstuk zou het team sterk hechten aan Dick Advocaat, de voormalige bondcoach onder wie de kwalificatie werd behaald. En is er twijfel of opvolging Fred Rutte in korte tijd dezelfde klik en speelstijl kan neerzetten. Omdat de spelersgroep en staf volgens het stuk vooral met Advocaat verder wil, wordt de FFK opgeroepen om het belang van sportief succes boven formele afspraken te plaatsen en snel een knoop door te hakken. Nou ja, vandaag zou Rutte aankomen, als ik het goed heb. Mm-hmm. En morgen is dan de persconferentie waarin hij eigenlijk de spelersselectie bekend zou maken. Waarschijnlijk ook zal worden ingegaan over deze hele commotie. En natuurlijk ook het standpunt van Corendon, die dus tot het WK zal blijven sponsoren.
1: Ja.
0: En na het WK zich terugtrekt als sponsor van FFK. Daar is ook heel veel over te doen en kritiek op.
1: Het is aan alle kanten is het wel onhandig allemaal.
0: Ja, zeker. Zo kort, 31 dagen.
1: Kort voor het WK. Mm. Hoe moet Fred Rutte zich nu voelen? Heeft iemand zich dat al afgevraagd? Dat lijkt me echt een ongelooflijke, ongemakkelijke positie nu voor Fred Rutte.
0: Morgen gaan we het horen. Gaan we het eigenlijk live uitzenden?
1: We kunnen even overwegen. Mm. Ja. Ander nieuws?
0: Verder in de kranten is er eigenlijk nog... dit was nog een leuk berichtje. Koninkrijk 1 met luchtmachtorkest. Dat staat ook in het Antilliaans Dagblad. Onder de kop luchtmachtorkest brengt Koninkrijk samen op Curaçao. Dat staat dus in het online magazine van Defensie. Een groot artikel over het recente bezoek van het orkest aan Curaçao tijdens Villa's. Het bezoek van de grote talships aan het eiland. Het orkest die mocht dan ook weer lokale muziek spelen. En het was natuurlijk voor hen ook een hele uitdaging. En volgens hen is ook de muziek van het eiland een samensmelting van culturen. En dat deze ervaring was ook voor het orkest zelf waardevol. Het was op artistiek gebied een mooie reis, omdat ze met artiesten moesten spelen die anders spelen en ook anders denken. En daar groeien ze van. Ja. Ze hebben onder andere gespeeld met Sherman Rouse, met Randall Corson. En zo hebben ze nog met meerdere artiesten gespeeld.
1: Die gasten doen leuke dingen, hè? Aan deze kant van de wereld. Laatst ook met Carnaval. Stonden ze op de wagen. Ja, dat heb jij wellicht niet gezien, want jij loopt altijd mee met carnaval. Nee. Maar hadden ze een luchtmachtorkest, of nee, dat was de marineorkestwagen. Dus hadden ze een eigen trailer met carnaval. Dan stonden ze dan met steelbands stonden ze op te spelen. Hartstikke leuk.
0: Oh, niks van meegekregen inderdaad.
1: Nee, dat snap ik.
0: Ja, maar een mooi hoogtepunt was dus het nummer Atari, het officieuze volkslied van Curaçao. Ja. Dat hebben ze ook mogen spelen en dat maakt emoties los.
1: Ja. Leuk, alright. Tot zover?
0: Ja.
1: Mooi, bedankt. Gaan wij eens even kijken naar de Curaçaose wegen. En dat doen wij in het volgende onderdeel van dit programma.
2: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Het is druk op de Santa Rosaweg richting de Schottengatweg. Vanaf de Apollostraat kom je daar in een vertraging van zo'n 10 minuten terecht. De Winston Churchillweg richting de Schottengatweg Noord. Vanaf het kruispunt met de Cubaweg, daar 10 minuten de vertraging. Krakersbijweg richting de stad uiteraard 10 minuten. De Schout bij Nacht Doormanweg richting Salinja, 7 minuten. Camina Rignald S. Recordino richting Santa Rosa. Vanaf de Bentaweg, daar staat het stil. 8 minuten extra reistijd. En tot slot de Winston Churchillweg richting de Bermudaweg. Daar staat het stil. 5 minuten extra reistijd vanaf het kruispunt met de Schottengatweg.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM.
1: Nu, Joris Reer. Ja, buenos dias. En Michael Jackson is hier. Thriller.

Een Jordan Sparks Battlefield. Ja, dat had weinig geschild of afgelopen weekend was Schiphol ook een Battlefield. Bleek allemaal loos alarm. KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. De aanleiding was een dreigende tekst die zichtbaar was via een wifi-naam aan boord van het toestel. Een passagier die had een persoonlijke wifi-hotspot ingesteld met de naam Allahu Akbar, er is een bom aan boord. Dat is op zich geen geintje. Hè? De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd een grootschalige veiligheidsoperatie uitgevoerd. Het toestel werd ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd er niets verdachts gevonden, alleen dus een lolbroek. Volgens de Spaanse media leidde de veiligheidsoperatie tot spanning bij de passagiers. Die moesten uren wachten, terwijl het toestel dus werd gewiped. KLM laat weten dat in dit soort situaties direct wordt ingegrepen. We nemen dergelijke meldingen altijd uiterst serieus en hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen getroffen in nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten. Ja. Je zou je toch helemaal kapot schrikken als jij daar een beetje halfgaar in zo'n vliegtuig zitten kijken of je een wifi-netwerk kan vinden en dan zie je dat staan. Gelukkig is er daar niks gebeurd, dat is fijn. Zometeen op Paradise, muziek van Juan Luis Guerra op je maandagochtend. Hier is deze van Mark Cohn.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Hey Vincent.
2: Oh, Buurman, wat doet u nu?
3: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
2: Maar, bedoel je?
3: Ja, ik kon er gewoon niet vanaf blijven. Het glanst zo mooi.
2: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
3: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
2: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
3: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
2: Ach, Buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh Buurman, wat doet u nu moment. Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
4: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
5: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescuraçao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
6: Curaçao op 29

0: jij je huis verhuren, maar zie je op tegen al dat gedoe? Bij PMI Curaçao nemen wij alles uit handen. Van het vinden van betrouwbare huurders tot het zorgvuldig onderhouden van je huis. Zo behaal je bij ons altijd de beste en meest eerlijke verhuurresultaten. Ga voor meer informatie naar www.pmicuraçao.com. PMI Curaçao, the property management people.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en

0: reizen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Van harte, goedemorgen. Het is precies 8 uur op Paradise FM 103.1. Je laatste nieuwsupdate krijg je van Nelly Rossa. Bon dia, bon simang.
2: Na ruim 30 jaar stopt het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen in Nederland. Politie en justitie laten weten dat de zaak officieel wordt gesloten, omdat alle scenario's zijn doorlopen en de laatste tips niets hebben opgeleverd. De toen 18-jarige studenten verdween in 1993 naar een feestje in Maastricht. Ondanks talloze zoekacties, duizenden tips en een beloning van 1 miljoen euro door de stichting van Peter R. de Vries is zij nooit gevonden. De politie heeft de ouders inmiddels laten weten dat het onderzoek stopt, al blijft de zaak direct open zodra er wel weer een gouden tip binnenkomt. En de Iraanse Nobelprijswinnares voor de vrede, Narges Mohammadi, is op borgtocht vrijgelaten en overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Volgens haar familie is haar toestand kritiek. Ze zou kampen met hartproblemen en ernstig zijn afgevallen. De activiste die strijdt tegen de onderdrukking van vrouwen zat sinds 2021 vast, maar mag nu door haar eigen medische team worden behandeld. Haar familie spreekt van een opluchting, maar eist dat ze na haar herstel nooit meer terug hoeft naar de cel. Volgens hen hangt haar leven aan een zijden draadje. En lokaal nieuws, de Curaçaose regering betaalt dit jaar het vakantiegeld van ambtenaren eerder uit. Dat heeft PPD-minister Charlton Hato bekendgemaakt. In plaats van op 15 juni ontvangen ambtenaren hun vakantiegeld al in de eerste week van juni. Volgens Hato wil de regering hiermee tegemoetkomen aan de stijgende kosten van levensonderhoud. Ook maakte hij bekend dat ambtenaren op 15 mei een vrije dag krijgen. Deze extra vrije dag valt tussen Hemelvaartsdag en het weekend. En de Nederlandse premier Rob Jette bezocht gisteren Saba als onderdeel van zijn reis door het Caribisch deel van het Koninkrijk. Met het bestuurscollege sprak hij over de hoge kosten van levensonderhoud, betere vliegverbindingen en toerisme. Ook kwamen plannen aan bod om brandstof- en elektriciteitskosten te verlagen, onder meer via uitbreiding van zonne-energie. Vandaag reist hij verder naar Sint Eustatius. En de Curaçaose tennisser Jean-Julien Royer heeft samen met Theodore Weingar het Wuxi Open in China gewonnen. In de finale versloegen zij hun tegenstanders in 2 sets. Het duo bleef gedurende het hele toernooi ongeslagen. Voor Royer is het de eerste toernooizege van dit seizoen. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
0: Dankjewel.
3: Paradise FM. Verkeersupdate.
4: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: De grootste opstopping momenteel staat op de Camina Duffert Boy Nicolina richting de Eden Shopping Mall op de Krakersbaaienweg. 10 minuten extra reistijd. De Schottengatweg Oost richting Poenda vanaf kruispunt Aquariusweg. Daar kom je in een vertraging van zo'n 7 minuten. De weg naar Santa Catarina richting de Kaya Timbal. Richting Santa Rosa vanaf de Kaya Timbal. Daar staat het vast 5 minuten extra reistijd. En dat zijn de grootste vertragingen momenteel op de Curaçaose wegen. Dan kijken naar de aangepaste aankomsttijden van op onze luchthaven. JetBlue uit New York is 26 minuten eerder dan gepland. Komt binnen rond 10:50 deze middag. TUI Fly 365 uit Amsterdam is 50 minuten eerder dan gepland. Komt binnen rond 2:50. En ook de KLM 735 uit datzelfde Amsterdam is eerder dan gepland. Wordt verwacht rond 5:10 deze middag.
5: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao, Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
6: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
7: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
8: In een wereld vol kapotte koelkasten, lawaaiige wasmachines en stinkende airco's, is daar jij de held die daar multi

0: 30 in Zeelandia. Multimart. Wel zo makkelijk.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Joris Leer.
5: Ja, vanuit een goeiemorgen maandagochtend en Phil Collins en Philip Bailey.

Oud op je maandagochtend, de 11e van mei. Na een heerlijk weekend weer lekker voor de volle... 50% er tegenaan, hè? Die maandagen, dat zijn regelmatig vrij roestige dagen natuurlijk, hè? Huizenreer was het ook een heerlijk weekend, kan ik met je delen. Lekker in het zwembad gehangen bij... eerst bij Mondi hebben we nog in het zwembad gehangen met onze Lotte. Daarna nog bij Salou op Jan Tiel. Ach, man. En ik weer vrolijk en fris er tegenaan.

0: Hij zo is het maar net. Ellen en Clark op Paradise. 103.1 op deze maandagochtend. Het is de week dat uw gast hier een klein vakantietje gaat vieren. De huishoudelijke mededeling. Ja, Nelly, vanaf woensdag zit jij hier een weekje met Vanessa in de ochtend. Vind je dat leuk?
1: Ik vind dat hartstikke leuk.
0: Mooi, gelukkig. Want dan pak ik mijn biezen en dan ben ik even een weekje van de radar. Als het mag. Dan, ja.
1: Ja, ik was vergeten. Ik had je nog om een favor moeten vragen.
0: Wat?
1: Om een favor.
0: Oh ja, ja. Nou, dat kan nog steeds. Ik ben er nog.
1: Ja, oké. Okay. Nou, of je vanuit Sint Maarten twee tassen met kleine deurtjes mee kan nemen naar Saba en Sint Eustatius.
0: Pardon?
1: Ja, heel goed vraag ik je dit.
0: Twee tassen met kleine deurtjes?
1: Ja.
0: Wat zijn dat dan?
1: Het zijn van die tiny doors. Nee, ik zeg tiny doors. Ongeveer 20 centimeter hoog.
0: Ja.
1: En die komen dus op verschillende plaatsen op Saba en Sint Eustatius. En dan wordt, de bedoeling is dus als mensen die deur dan openen, dat ze een QR-code zien, die kunnen scannen en dan vervolgens een verhaal van companatie kunnen horen.
0: Ja, ja.
1: Dus dan ga jij een hele belangrijke bijdrage aan leveren.
0: En je weet zeker dat ik dan niet heel welkom word onthaald door de snuffelende douanehonden?
1: Er zit niks in.
0: Nee?
1: Het is puur alleen hout. Houten deuren, tiny doors.
0: En die zijn nu op Sint Maarten?
1: Zijn nu op Sint Maarten. De timmerman werkt er nu aan as we speak.
0: Ja.
1: En hij wil het klaar hebben voordat jij landt op Sint Maarten.
0: Kom maar. Ja, god, waarom ook niet? We gaan met het pontje naar Sint Eustatius.
1: Oh, geweldig.
0: Dus niet met het vliegtuig.
1: Oké. Okay.
0: Dus ik denk op zich dat
1: geen...
0: Dat zou op zich wel moeten kunnen. Maar dan moet hij er wel even mee naar de airport toe komen.
1: Is goed, dat gaan we regelen.
0: Of naar de haven, dat kan natuurlijk ook.
1: Gaan we regelen.
0: Ja, dus oké, okay, dan doe ik dat. Mag ik dan krijg ik jouw toestemming om te gaan. Dat is fijn.
1: Je krijgt meer dan alleen mijn toestemming.
0: Vanaf woensdag dus, Vanessa Werkhoven in de vroege ochtend. Wees een beetje lief voor haar, hè. Die wekker is er niet gewend.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
2: May 20th to 25th.
1: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface.

0: al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Tacos, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
4: Bota klapa grita gol kwe producto nan kunostin den store? Check riba kiko turti en stekker nan blow. Compra 3 producto of mas. Manera polar, Doritos, Prosecco Alberto na. I bota haya un teker, pagana premio, turisima. Nada complica, turriente por participa. I kun botter di Coca-Cola di 2 liter, tembo mancha, potin chance di gana, 2 bia. Manda mo código y score cu Coca-Cola. Join e hola blow.
5: Hey Vincent. Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the 3 all-expenses-paid trips for 2 to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola, and McDonald's. Check our social media for all the details.
6: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
7: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise op je maandagochtend, de 11e van mei. Het is 3:30, daarom aangeschoven. Voor je laatste nieuws is Nelly Rossa. Bom dia.
8: De Curaçaose tennisser Jean-Julien Royer heeft samen met Theodore Weingar het Wuxi Open in China gewonnen. In de finale versloegen zij hun tegenstanders in 2 sets. Het duo bleef gedurende het hele toernooi ongeslagen. In de afgelopen 2 maanden bereikten Royer en Weingar 2 finales en 3 halve finales. Voor Royer is het de eerste toernooizege van dit seizoen. En de Curaçaose regering betaalt dit jaar het vakantiegeld van ambtenaren eerder uit. Dat heeft BPD-minister Charlton Hato bekendgemaakt. In plaats van op 15 juni ontvangen ambtenaren hun vakantiegeld al in de eerste week van juni. En de Nederlandse premier Rob Jetten bezocht gisteren Saba als onderdeel van zijn reis door het Caribische deel van het Koninkrijk. Met het bestuurscollege sprak hij over de hoge kosten van levensonderhoud, betere vliegverbindingen en toerisme. Ook kwamen plannen aan bod om brandstof- en elektriciteitskosten te verlagen, onder meer via uitbreiding van zonne-energie. Vandaag reist hij verder naar Sint Eustatius. En internationaal nieuws, dat heeft BPD-minister Charlton Hato bekendgemaakt. In plaats van op 15 juni ontvangen ambtenaren hun vakantiegeld al in de eerste week van juni. En de Nederlandse premier Rob Jetten bezocht gisteren Saba als onderdeel van zijn reis door het Caribische deel van het Koninkrijk. Met het bestuurscollege sprak hij over de hoge kosten van levensonderhoud, betere vliegverbindingen en toerisme. Ook kwamen plannen aan bod om brandstof- en elektriciteitskosten te verlagen, onder meer via uitbreiding van zonne-energie. Vandaag reist hij verder naar Sint Eustatius.

0: Het WK-voetbal stijgt. Met nog precies 1 maand te gaan moeten de bondscoaches vandaag hun voorlopige selecties officieel doorgeven aan de Wereldvoetbalbond FIFA. Op deze lijst staan tientallen namen waaruit de coaches over enkele weken hun definitieve selectie van 26 spelers moeten kiezen. Voor veel voetballers die kampen met blessures worden het spannende weken. Zij moeten hun fitheid bewijzen om de uiteindelijke shifting te overleven en hun ticket naar het wereldkampioenschap veilig te stellen.
1: En tot zover. Dankjewel.
2: De ochtendkrant van Nelly.
1: Op deze roestige maandagochtend, waarin Nelly zich nog even aan het uitrekken is. Wil je weer terug naar bed?
0: Nee, ik ben me juist klaar aan het maken voor het volgende onderdeel. Oh. Want ik wil nog steeds in de voetbalsfeer blijven. Want Vigilant heeft vandaag een heleboel artikelen over de bomboshi in het Curaçaose voetbal.
1: Ja.
0: De kritiek in de Vigilant op de gang van zaken binnen de nationale selectie zwelt aan. Er wordt gesproken over een vooropgezet plan van de groep Dik Advocaat om de macht terug te grijpen ten koste van de lokale voetbalsport. De groep rondom advocaat zou uit zijn op een deel van de 9 miljoen dollar die de voetbalbond FFK in augustus verwacht te ontvangen vanwege de kwalificatie voor het WK. Er wordt herinnerd aan het eerdere salaris van 120.000 gulden per maand voor deze groep, terwijl lokale clubs nauwelijks budget hebben voor tenues. En ook teammanager Wouter Jansen wordt aangewezen als het lek naar de Nederlandse pers. En de vigilante eist dus dat hij direct wordt aangepakt. Zijn eerdere uitspraken over het vastleggen...
1: De vigilante eist?
0: Ja, ze eisten dat.
1: Het is een krant, hè?
0: Ja, nou, een krant mag een mening hebben.
1: Ja.
0: Over het vastleggen van de groep wordt ook geïnterpreteerd als een poging om nieuwe lokale spelers buiten te sluiten. Precies zoals advocaat eerder wilde. En er wordt ook gevraagd wie het nu eigenlijk voor het zeggen heeft. Curaçao, de Ola Blauw of Nederland, de Ola Oranje. De exclusieve deal met de Telegraaf en ook de rol van Johan Derksen, die dus op uitnodiging van sponsor Corendon naar het eiland komt, worden gezien als bewijs dat de Nederlandse partijen de regie overnemen. De krant doet dus ook een oproep aan FFK en verwijt dus de bond dat zij dus de controle hebben verloren en de naam van Curaçao te grabbel gooien. De FFK moet volgens de vigilante onmiddellijk de informatiekraan naar Nederland dichtdraaien en optreden tegen deze sportieve corruptie. Nou ja, er wordt dus gesuggereerd, kijk jou lachen, dat sponsor Corendon en ook voetbalanalist Johan Derksen de publieke opinie manipuleren om dus Dik Advocaat terug te krijgen als bondscoach. Nou, er is ook veel onbegrip over het feit dat de Telegraaf de exclusieve rechten kreeg bij dat evenement van de nieuwe herdenkingsmunt van de Centrale Bank dat dus in Nederland werd geslagen. Daar mocht dus de Telegraaf bij zijn. En een Curaçaose journalist die werd genegeerd. Daar is de krant ook niet blij mee.
1: Nee.
0: En ook het Nederlandse kamp binnen de selectie, waaronder dus perschef Kees Jansma en dus de teammanager Wouter Jansen, wordt dus verweten dat zij de Curaçaose voorzitter, dus Gilbert Martina, passeren. Dat zij dus in Nederlandse media en op foto's zonder de officiële lokale vertegenwoordiging dus verschijnen.
1: Ja.
0: Daar is de vigilante niet blij mee. En ook Pepi Silveran, die heeft een soort open brief gesteld waarin hij ook fel tegen de terugkeer is van Dik Advocaat. En hij stelt dus dat dat FFK volledig achter Fred Rutte moet staan.
1: Ja. Maar er was er toch iets mee dat Fred die schijnt toch al wat hoe zeg je dat, hard te zijn in zijn manier van praten. Dat hij de selectie uitmaakt voor stel wijven als ze niet goed spelen, zeg maar. En dat valt niet zo lekker in de smaak bij de jongens.
0: Bij de jongens, ja. Zo dat, maar natuurlijk hebben ze al een band met advocaat. En hebben ze natuurlijk veel belangrijke momenten, eigenlijk de belangrijkste momenten met hem meegemaakt. Maar dat is natuurlijk niet voldoende. Ik ben echt benieuwd wat de FFK morgen gaat zeggen. Als ze hier al wat uitgebreider op willen ingaan. ik wil nog wel even zeggen, nog even samenvatten wat Peppi heeft gezegd. Want hij zegt ook, de spelers beslissen niet. Spelers moeten dankbaar zijn voor de kans om een WK te spelen. En hebben geen stem in wie de bondscoach is.
1: Nee.
0: En er is een kwaliteitsinjectie nodig. Dus de recente wedstrijd in Australië toonde aan dat het niveau omhoog moet. Nieuwe namen zoals Tommy Santiago, Daal en Chirino. Ik ken deze spelers niet. Maar dat zijn

0: En volgens Pepi Silveran is het essentieel om die dus toe te voegen aan de selectie. Hm. Om geen modderfiguur te slaan op het WK.
1: Nee, nou gaan we toch wel doen.
0: Nee!
1: Eentje natuurlijk. Nee, ik moet ook nog even excuus maken. Wat we vorige week hebben gedaan, weet je nog, Nelly? Dat was jouw idee trouwens. Dat was niet zo handig. We hebben toen live op de radio hebben we gebeld met... help.
0: Mijn idee?
1: Ja, van de FFK.
0: Had je mij gewoon de schuld te geven? Pepi Silveran. Had je Pepi Silveran maar gebeld? Nee. Je bedoelt Percy Pinedo?
1: Percy Pinedo, ja. Ja, over ditzelfde onderwerp. Want dat was natuurlijk hot topic. Het is nog steeds hot topic. En toen hebben we op jouw aanraden hebben we hem live erbij gehaald in de show. Maar dat was hij niet zo van gediend. Dat vond hij niet leuk.
0: Ik moet alleen lachen om jou, dat je nu zegt op jou aanraden. Sorry hoor. Dat is voor belachelijkheid. Anyways, je hebt hem gebeld en hij was er niet blij mee dat je hem dus live...
1: Nee, dat snap ik ook wel. Dus dat is niet onze stijl. We zijn normaliter een heel journalistiek verantwoord programma. En dan bellen we even van tevoren. En dan doet de productieafdeling doet dat eventjes. En je gaat het voorgesprek voeren en zo. Maar we hebben toen een foutje gemaakt door hem live meteen te bellen. Hebben we trouwens wel meteen gezegd toen hij opnam, hè? Van hey, je bent live op de radio.
0: Maar is dat niet een beetje oud nieuws inmiddels?
1: Ja, maar ik mag er nog even een excuus voor aanbieden. Het is niet hoe wij werken normaliter. Toch?
0: Maakte wel leuk, spannendere radio.
1: Zie je, het was wel jouw idee.
0: Nee, ik zeg niet dat het mijn idee is.
1: Oké. In ieder geval, we gaan het volgen. Wat een spanning en sensatie. Hè? Ik vind het wel jammer trouwens dat dat dan meteen weer... dat het dan zo moet. En dat mensen moeten gaan wijzen met vingertjes en zo.
0: Ja, maar dat is ook weer typisch Curaçao. Het hoort er ook weer bij.
1: Het wordt allemaal zo groot gemaakt.
0: Vooral hoe gaan we het oplossen? Daar ben ik vooral benieuwd naar.
1: Ja, morgen 10 uur persconferentie.
0: Juist.
1: Alright, ander nieuws. Gebeurt er nog meer in de wereld?
0: Eigenlijk niet zo bijzonder nieuws. Wat ik wel opvallend vond, maar dat is denk ik wel de realiteit van de eilanden. Uit recent onderzoek van de Rijksdienst Caribisch Nederland blijkt dat sociale media de communicatie op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba volledig domineren. Vooral Facebook en WhatsApp zijn onmisbaar voor de inwoners. Op alle drie de eilanden gebruikt ruim 90% van de inwoners sociale media. En dan Saba voert de lijst aan met 94,3%. Naast sociale media blijven traditionele media op Bonaire relatief sterk. Zo'n 70% van de inwoners luistert naar de radio. Dus er is groei voor ons mogelijk op Bonaire. En ruim 61% bezoekt lokale nieuwswebsites. Er namen bijna 1000 mensen deel aan de enquête die dus tussen eind vorig jaar en begin dit jaar werd uitgevoerd. En hoewel online kanalen de overhand hebben, blijft dus wel de radio op vooral Bonaire. Dus een opvallend stabiele factor in het medialandschap.
1: Ja, ik zag dat onze grote vriend Ron van Mega Hit FM, die doet het heel goed daar.
0: Mm-hmm.
1: Al sinds jaar en dag, maar nog steeds is hij lekker bezig. Hè, wat leuk. Ja, maar dat zien we ook op Curaçao toch ook. Nog steeds traditioneel veel radioluisteraars.
0: Als merk je wel dat steeds meer mensen dus naar podcasts luisteren in de auto en ook hun eigen muziek.
1: Ja, nou ja. Ik merk het niet echt in onze WhatsApp-box. Als jij weer wat raars zegt, dan komt er meteen commentaar binnen.
0: Het is weer mij, hè?
1: Alright, hier maar bij laten.
0: Ja, is goed.
1: Oké, bedankt. Jij mag weer naar bed.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu, Joris Reer.
1: Ja, we hebben muziek van Terrence Friend Darby. Sign Your Name is It.

0: is Paradise en J-Lo.
1: Het Laura woord van de dag.
0: Op de maandagochtend eens even kijken, Nelly Rossa. Je bent het woordenboek ingedoken met een missie.
2: Nou, dit keer liet ik me inspireren door Percy Pinedo.
0: Oh, oké. Okay. Waarom?
2: Nou ja, Percy die schrijft dus, elk weekend heeft hij dus een blog.
0: Ja.
2: Over de Curaçaose geschiedenis. Eigenlijk alles wat met Curaçao te maken heeft in het Papiaments.
0: Oké. Okay.
2: En dit keer ging het dus, we zijn natuurlijk helemaal in de band van de Blue Wave, het WK voetbal. Maar hij schreef in zijn laatste blog, schreef hij eigenlijk over andere sporten. En andere kampioenschappen waar ook Curaçao aan heeft deelgenomen. En hij ging terug naar 1946. En toen deed de Nederlandse Antillen voor het eerst mee aan de Centraal-Amerikaanse en Caribische Spelen.
0: Ja.
2: En ik was dus wel geïnteresseerd door, of ik raakte eigenlijk geïntrigeerd door een woord dat ik zelf niet kende, maar het is ook, komt ook uit het Spaans. Want naast atletiek, honkbal, zwemmen en judo, had Curaçao ook een team van esgrima. Dat is het woord dat ik vandaag zoek.
0: Is het prima?
2: Schermen.
0: Oh, schermen.
2: Mm-hmm.
0: Oh, wauw.
2: Dus dat jaar in 1946 ging dus ook een team van schermen deed mee aan deze kampioenschap.
0: Ja.
2: Aan dit kampioenschap. En,
0: bestaat dat nog eigenlijk?
2: Ja, er is nog steeds wel een schermenteam op het eiland.
0: Yep.
2: Maar het is een sport waar je niet zoveel van ziet.
0: Nee.
2: In tegenstelling tot voetbal, zeker nu.
0: En de meeste mensen die hebben er nu hun eigen schermen.
2: Dan bedoel je tv-schermen.
0: Telefoonschermen.
2: Ja. Waar we allemaal naar kijken. Nee, maar het was in het verleden was het wel een. Het floreerde wel, deze sport. Ik zie dat ze dus verschillende open wedstrijden organiseerden door de NAASB. Nou, als je me nu vraagt waar staat dat voor, kan ik je niet zeggen.
0: Het is weer een NAASB. Jeetje. Wat een gezellige club.
2: Nee, het is niet die club.
0: Oh.
2: I love you. En dan heb je ook nog... Da Cunha is kennelijk de grote man achter het schermen in het verleden. Het was nog in de jaren 50. Aan wie voor een groot deel het prachtige succes van onze Curaçaose jongens te danken is. Dus Curaçao die maakte kennelijk wel veel furoren met het schermen.
0: Ja, nou wat leuk. Mm-hmm. Het is zo'n nette sport is dat, hè?
2: Is dat een nette sport?
0: Ja, dat is een hele nette sport. En alleen gentlemen die doen dat.
2: Nee, ook vrouwen.
0: Ja, nee, goed. Oké, okay, wat is het vrouwelijke woord voor gentlemen?
2: Ladies.
0: Nee, ja, ladies.
2: Weet ik veel.
0: Nee, ja, je snapt wat ik bedoel met een gentleman.
2: Ik weet wat je bedoelt met gentlemen, maar het is niet. Het is een, ook vrouwen doen aan schermen.
0: Het vrouwelijke equivalent van een gentleman, wat is
2: vaak
0: dat?
2: Een lady.
0: Een lady, dat klinkt zo fout.
2: Vind je dat fout?
0: Klinkt alsof je naar Thailand op vakantie gaat. Wat is dat nou toch? Een chique vrouw? Een vrouw van stand?
2: Een dame?
0: Een dame. Ja, een dame wellicht. Ja, iemand die de etiketten accepteert en waardeert.
2: En ik wist het niet, hè, maar dit is gewoon geheel onverwacht. Maar ik krijg dus nu een appje dat degene die... dat Chiara van de Laura-app, dat zij dus vroeger ook schermen beoefende.
0: Wat leuk.
2: En omdat ze linkshandig is, was ze daar heel erg goed in.
0: Oh. Hey, ze zou toch langskomen hier in de studio met een drankje voor mij?
2: Dat zou niet Chiara zijn, maar dat zouden de dames van Jade zijn.
0: Oh, oké. Okay. Waar zijn ze?
2: Na je vakantie, Joris.
0: Na mijn vakantie, oké. Okay. Mag ik jou danken?
2: Die nada.
0: Bedankt. We gaan er even zwijmelend vandoor, Nelly, jij en ik. Glenn Madeira's is hier.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en 6th Rent-A-Car.
3: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
4: Dat is Frans, 80.
5: Frans is 80?
4: Wie is Frans?
5: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
4: Dat is ook weer Frans.
5: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
4: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. 4 wijnen.
5: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
4: Ga je weer?
5: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
4: Catrevin.
5: Exacte man.
6: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
7: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
6: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
7: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
6: Ja.
7: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
8: Ribeluga komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.

0: is Jasper Marquies en dit is het nieuws. De regering van Curaçao betaalt dit jaar het vakantiegeld van ambtenaren eerder uit. In plaats van op 15 juni ontvangen zij het al in de eerste week van juni. Minister Charlton Hato zegt dat deze maatregel helpt tegen de stijgende kosten van levensonderhoud. Daarnaast krijgen ambtenaren op 15 mei een extra vrije dag. Tennisser Jean-Julien Royer heeft samen met Theodor Winegar het Wuxi Open in China gewonnen. In de finale versloegen zij Jisung Nam en Patrick Niklas Salmine met 6-3 en 7-6. Het duo bleef ongeslagen in sets tijdens het toernooi. Dit is Royers eerste toernooizege van het seizoen, terwijl hij zich voorbereidt op Roland Garros. Dan nog internationaal nieuws. Een KLM-vlucht van Malacca naar Schiphol was zaterdagavond uren vertraagd door een bommelding. Een passagier had een wifi-hotspot ingesteld met de naam Allahu Akbar. Er is een bom aan boord. De Spaanse autoriteiten werden ingeschakeld en het toestel werd ontruimd en gecontroleerd. Er werd niets verdachts gevonden en de vlucht kon uiteindelijk veilig vertrekken. Een grote meerderheid van het Filipijnse Huis van Afgevaardigden heeft gestemd voor de afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en dreigementen tegen president Marcos. 25-5 leden stemden voor afzetting, terwijl 26 leden tegenstemden. De Senaat zal nu de afzetting van Duterte behandelen. Een schilderij van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker is gevonden bij nazaten van luitenant-generaal Seyfarth, een grote collaborator uit de Tweede Wereldoorlog. De ontdekking kwam van een man die familie is van Seyfarth. Hij wil dat het schilderij, dat roofkunst is, teruggegeven wordt aan de Joodse rechthebbenden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar- en generator-projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
3: die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag.

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Joris Leer.
2: Ja, buenos dias, Mark Anthony. Zo meteen na Belinda Carlisle.

0: op de maandagochtend. If I ever lose my faith in you. En dat gaat niet gebeuren.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, met vandaag op het spel een diner voor twee bij Kitapa. Dat is waanzinnig lekker. Tapas eten met een uitzicht waar je u tegen zegt. Kan je overkomen op onze kosten. Lekker zeg. Moet je wel even meespelen met het volgende fragment.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?

0: Louis Armstrong op Paradise. What a wonderful world. Op je maandagochtend zometeen nog weer lekkers van Kurt Nielsen en Fleetwood Mac. Komt eraan.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: sunrisefm.cv.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
3: Met Sentoo en je eigen bank-app wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
4: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
5: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
2: Nossa logré, turene com paixão. Lo que a começar como sonho, a vira fé, realização. Visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
4: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
6: Hey Vincent.

0: 16.
1: Spanning rondom WK-selectie. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De spanning voor het WK-voetbal stijgt. Vandaag moeten alle bondscoaches hun voorlopige selecties officieel doorgeven aan de FIFA. Voor veel spelers die kampen met blessures breken er zenuwslopende weken aan, want zij moeten hun fitheid nog bewijzen om de definitieve shifting van 26 man te halen. Ondertussen is er grote onrust ontstaan rondom het Curaçaose elftal. Er woedt een felle discussie over een terugkeer van Dick Advocaat. Fred Rutte nam het stokje eerder over van Advocaat om de weg naar het WK voor te zetten. Maar binnen de selectie lijkt er vooralsnog geen klik te zijn tussen de spelers en de nieuwe bondscoach. Om tekst en uitleg te geven over de koers en de samenstelling van het team houdt voetbalbond FFK morgenochtend om 10:00 een persconferentie. De focus zal daar volledig liggen op de spelersselectie die ons naar het wereldkampioenschap moeten leiden. En een groep van 14 reizigers die hoopten op een flinke schadevergoeding van TUI is van een koude kermis thuisgekomen. De passagiers eisten ruim 10.000 euro compensatie vanwege een vertraagde vlucht van Amsterdam naar Curaçao in 2022. Maar de rechter heeft die eis nu volledig van tafel geveegd. Opvallend is dat de claim deels strandde op juridisch gestuntel. Verzekeraar Achmea kon niet bewijzen dat zij de zaak namens de reizigers mocht voeren. Bovendien oordeelde de rechter dat TUI juist handelde door te wachten op passagiers die vaststonden in de toenmalige drukte op Schiphol. Omdat niet kon worden aangetoond dat de klagers wel op tijd bij de gate stonden, vervalt hun recht op compensatie. In plaats van de schadevergoeding te ontvangen, moeten de reizigers nu zelf opdraaien voor de proceskosten van 1000 euro. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8:00 bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
4: Oh, buurman, wat doet u nu?
5: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
4: Maar bedoel je?
5: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
4: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
5: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
4: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
5: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
4: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via deherboutiquecuraçao.com.
6: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2:00. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
7: Dit is Paradise FM. Nu, Joris Reer.
8: Ja, van harte goedemorgen, Kurt Nielsen. Hoor je na deze van Fleetwood Mac.

Zaterdagochtend, She's So High. Ja. Over high gesproken. Geinig dit. Een Amerikaanse kunstenaar die heeft iets in elkaar geknutseld op internet. De Apocalypse Early Warning System. En je gaat helemaal kapot als je hoort hoe hij dat dan voorspelt. Hij zegt, ja, als er een nucleaire apocalypse gaat gebeuren... dan zie je één ding wat het vroege gevolg daarvan is. En dat is dat alle miljardairs in hun privéjets gaan opstijgen. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft dus van alle privéjets op de hele wereld... heeft hij de tracking-informatie opgesnord. Van de 24/7 flight radar of iets dergelijks. En dat heeft hij in een website gegooid. En zo ziet hij dus, zijn website, het systeem... ziet automatisch verdacht vliegverkeer van alle privéjets op aarde. momenteel emergency level 1 uit 5. Er zitten momenteel 8582 mensen in de lucht in privéjets wereldwijd. 733 van de 31.466 privéjets die zijn nu airborne. Dus je kan nu rustig ademhalen. Je kan er zelfs je kan aanmelden op die website... en dan gaan ze je per e-mail op de hoogte houden van de emergency levels. Wat is dat toch fantastisch. She's So High in the Sky... Zometeen op Paradise, muziek van Taylor Swift.

Taylor Swift, Shake It Off op Paradise FM. Goedemorgen, zometeen hier Jeremy Kessler. Veel plezier met hem. Wij horen je morgen weer vanaf een uur of zes als alles mee zit. Fijne dag, later.

kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of

0: Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media.

0: naam is Jasper Marquies en dit is het nieuws. De spanning voor het wereldkampioenschap voetbal neemt toe. Vandaag moeten alle bondscoaches hun voorlopige selecties aan de FIFA doorgeven. Spelers met blessures hebben zenuwslopende weken voor de boeg. Bij het Curaçaose elftal is er onrust over de terugkeer van Dick Advocaat. Voetbalbond FFK houdt morgen om 10:00 een persconferentie over de spelersselectie. 14 reizigers hebben geen schadevergoeding gekregen van TUI na een vertraagde vlucht van Amsterdam naar Curaçao in 2022. De rechter wees hun eis van meer dan €10.000 af, omdat de verzekeraar niet kon aantonen dat zij de zaak namens hen mocht voeren. De reizigers moeten nu €1.000 aan proceskosten betalen. Dan nog internationaal nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Duitse oud-bondskanselier Gerhard Schröder voorgesteld als onderhandelaar over Oekraïne namens de Europese Unie. Dit idee stuit op verzet in Europa. EU-buitenlandcommissaris Kallas en de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Sibiha, wijzen Schröder af als ongeschikte bemiddelaar. Ze pleiten voor nieuwe sancties tegen Rusland en een eigen EU-onderhandelaar. Een KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol was zaterdagavond uren vertraagd door een bommelding. Een passagier had een wifi-hotspot ingesteld met de naam Allahu Akbar. Er is een bom aan boord. De Spaanse autoriteiten werden ingeschakeld en het toestel werd ontruimd en gecontroleerd. Er werd niets verdachts gevonden en de vlucht kon uiteindelijk veilig vertrekken. Een grote meerderheid van het Filipijnse Huis van Afgevaardigden heeft gestemd voor de afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en dreigementen tegen president Marcos. 25-5 leden stemden voor afzetting, terwijl 26 leden tegenstemden. De Senaat zal nu de afzetting van Duterte behandelen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hey Vincent.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
4: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
5: We've got it. Ook Contessa Bedding vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
6: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
7: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
7: Nu, Jeremy Kesseler.
9: Isaline is van de partij, maar ook

zelf ineens met een groot zwaard een kokosnoot openen en het vocht drinken en daarna het binnenste er lekker uitschrapen. Dat komt door een filmpje die ik op social media heb gezien. Iemand leerde daar voor het eerst om een kokosnoot te openen. Het kappen uit een boom is natuurlijk al één ding. Nou, dat kwam bij mij naar boven door deze relaxte sound. Mipai van Isaline Calista naar UB40 of Paradise. Het is 10 uur geweest. Zo, ik zit er relaxed in op deze 11e mei. En hoe voel jij je? Hoe gaat het met jou? Hoe ben jij opgestaan? Wat heb je aangedaan überhaupt? En wat heb je gegeten vanochtend? Zit het lekker in je maag? Heb je goede energie? Mijn missie, mijn taak is het weer om de positiviteit hier door de radio jouw kant op te laten komen. En dat zal ik dan ook zeker doen met straks Armin van Buuren en Josh Combi. Roxette komt eraan. Fading like a flower. En ja, weet je, het is maandag ook. Dus dan kun je verwachten het item morgen, maar dan anders. Ik schets een Curaçaose werkdag. Maar dan is er wel een beetje absurditeit en poëzie in te ontdekken. Dat hoor je binnen 10 minuutjes hier op Paradise FM 103.1. Lekker het volle bos nu met Roxette.

0: Sunny Day. Wat een hit deze van Armin van Buuren op Paradise Sunny Days. Zomer in je bol natuurlijk, hè?
1: Stel je een gewone werkdag voor, maar dan met een absurde of poëtische twist. Het gebeurt morgen, maar dan anders.
0: Weer of geen weer, het is gewoon weer maandag. Het is 11 mei vandaag en we praten deze dag alsof we allemaal in een detectivefilm zitten. Collega's fluisteren dingen als: de koffiemachine, hij wist te veel. Je manager verschijnt uit de schaduw en zegt: hey, het budget is verdwenen. En jij onderzoekt een mysterieuze broodrommel met een onbekend restje couscous. Was wel lekker trouwens. Iedereen loopt vandaag langzaam door de gangen. Overal samenzweringen, overal plotwendingen. En aan het eind van de dag blijkt: de printer was de dader. Morgen, maar dan anders deze hele situatie. En vandaag, dat is een aflevering van CSI Kantoor.
1: Jouw ochtend voorloopt smooth. Met de lekkerste muziekmix op het ritme van het eiland. En Jeremy Kessler, Paradise FM.

0: Paradise FM 103.1. Just the way you are, Bruno Mars.
1: En ja, just the way you are. Hè. Misschien is dat uiteindelijk wel waar echte trots begint. Niet in perfectie, maar in het lef om jezelf te blijven, terwijl de wereld continu verandert. En misschien is dat wel precies waarom sommige songs generaties overleven. Gaat ook bij deze gebeuren. Verwacht ik. Bruno Mars. Ja, en die wereld, daar gebeurt een hoop in, hè. We zetten de laatste nieuwsfeiten vanaf je eigen eiland zometeen voor je op een rij.

0: Curaçao. Tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue. Let us surprise you.
1: Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.

0: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a

0: spanning rondom WK-selectie. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De spanning voor het WK-voetbal stijgt. Vandaag moeten alle bondscoaches hun voorlopige selecties officieel doorgeven aan de FIFA. Voor veel spelers die kampen met blessures breken er zenuwslopende weken aan, want zij moeten hun fitheid nog bewijzen om de definitieve shifting van 26 man te halen. Ondertussen is er grote onrust ontstaan rondom het Curaçaose elftal. Er woedt een felle discussie over een terugkeer van Dick Advocaat. Fred Rutte nam het stokje eerder over van Advocaat om de weg naar het WK voor te zetten. Maar binnen de selectie lijkt er vooralsnog geen klik te zijn tussen de spelers en de nieuwe bondscoach. Om tekst en uitleg te geven over de koers en de samenstelling van het team houdt voetbalbond FFK morgenochtend om 10:00 een persconferentie. De focus zal daar volledig liggen op de spelersselectie die ons naar het wereldkampioenschap moeten leiden. En een groep van 14 reizigers die hoopten op een flinke schadevergoeding van TUI is van een koude kermis thuisgekomen. De passagiers eisten ruim 10.000 euro compensatie vanwege een vertraagde vlucht van Amsterdam naar Curaçao in 2022. Maar de rechter heeft die eis nu volledig van tafel geveegd. Opvallend is dat de claim deels strandde op juridisch gestuntel. Verzekeraar Achmea kon niet bewijzen dat zij de zaak namens de reizigers mocht voeren. Bovendien oordeelde de rechter dat TUI juist handelde door te wachten op passagiers die vaststonden in de toenmalige drukte op Schiphol. Omdat niet kon worden aangetoond dat de klagers wel op tijd bij de gate stonden, vervalt hun recht op compensatie. In plaats van de schadevergoeding te ontvangen, moeten de reizigers nu zelf opdraaien voor de proceskosten van 1000 euro. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Wil jij je huis verhuren, maar zie je op tegen al dat gedoe? Bij PMI Curaçao nemen wij alles uit handen. Van het vinden van betrouwbare huurders tot het zorgvuldig onderhouden van je huis. Zo behaal je bij ons altijd de beste en meest eerlijke verhuurresultaten. Ga voor meer informatie naar www.pmicuraçao.com. PMI Curaçao, the property management people.
3: Dit is Paradise FM.
4: Jeremy Kesseler.
5: Met twee hele coole acts. King en ook Coolio hoor je.

als DJ bij Paradise FM sta je altijd vol adrenaline als je ergens het woord Paradise voorbij ziet komen. Zo hebben we een kledenwinkel in Otrobanda die die naam ook draagt. Maar The Gangsta's Paradise van Coolio is natuurlijk zo'n dikke track waarmee we meteen ons verbonden voelen als DJ. De beste muziek ooit gemaakt. Zing je uit volle borst mee bij Paradise. Na Coolio is dit AOI Speedwagon met de muziekquiz onderweg.

zometeen tot 12 uur een ode aan de werkvloer. Lekker relaxed en positief. Precies wat jij nodig hebt. Jeremy Kesseler, Paradise.

0: Roxy, Priest of Paradise FM, leeft in een wild, wild world. Hè? Een wilde wereld die draait op drones, data en digitale strijd. Terwijl leiders ruzie over vrede die steeds verder glijdt. AI schrijft inmiddels mee in de toekomst van vandaag, maar niemand weet nog precies wie straks de waarheid zag. En terwijl de aarde warmer wordt en markten dansen op angst en macht, zoekt iedereen naar rust in een wereld die nooit meer zacht wordt.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Daar wilde ik even mee stilstaan richting die muziekquiz. Even een moment van bezinning met goede muziek. Wat lekker om Maxi Priest te horen. En Taylor Swift komt er ook naar gaan. En een diner voor twee te winnen vandaag bij Ketapa. Lekker Spaans tapas happen als je het antwoord weet op deze opgave.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Dat lijkt wel zo dat hij opstart, hè? Ja, dit is een bekende. Deze weet je zeker. Even nadenken. Je voelt die kriebel in je buik dat je denkt van, oh, het ligt op het puntje van mijn tong en daar is die. Welke plaat hoor je achterstevoren? 6751031. App het maar voor het goede antwoord en maak kans op een diner voor twee bij Ketapa.

0: waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal €219 bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de €219 met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
5: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. De spanning voor het wereldkampioenschap voetbal neemt toe. Vandaag moeten alle bondscoaches hun voorlopige selecties aan de FIFA doorgeven. Spelers met blessures hebben zenuwslopende weken voor de boeg. Bij het Curaçaose elftal is er onrust over de terugkeer van Dick Advocaat. Voetbalbond FFK houdt morgen om 10:00 een persconferentie over de spelersselectie. 14 reizigers hebben geen schadevergoeding gekregen van TUI na een vertraagde vlucht van Amsterdam naar Curaçao in 2022. De rechter wees hun eis van meer dan €10.000 af, omdat de verzekeraar niet kon aantonen dat zij de zaak namens hen mocht voeren. De reizigers moeten nu €1.000 aan proceskosten betalen. Dan nog internationaal nieuws. Een man die werd aangehouden na de explosie bij D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, meldt het Openbaar Ministerie. Het onderzoek naar zijn motief gaat door. De verdachte, een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, blijft nog 2 weken in voorarrest. Bij de explosie waren 30 mensen aanwezig, maar niemand raakte gewond. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Duitse oud-bondskanselier Gerhard Schröder voorgesteld als onderhandelaar over Oekraïne namens de Europese Unie. Dit idee stuit op verzet in Europa. EU-buitenlandcommissaris Kallas en de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Sibiha wijzen Schröder af als ongeschikte bemiddelaar. Ze pleiten voor nieuwe sancties tegen Rusland en een eigen EU-onderhandelaar. Een KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol was zaterdagavond uren vertraagd door een bommelding. Een passagier had een wifi-hotspot ingesteld met de naam Allahu Akbar. Er is een bom aan boord. De Spaanse autoriteiten werden ingeschakeld en het toestel werd ontruimd en gecontroleerd. Er werd niets verdachts gevonden en de vlucht kon uiteindelijk veilig vertrekken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: inclusief de prijs. Meer info mammoetprinting.com.
1: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
2: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola, and McDonald's. Check our social media for all the details.
3: Hey Vincent.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit van de borst.
4: Nu Jeremy Kesseler.
6: Het gebeurde in 1963.
7: Frankie Valli is hier. Paradise.

In mijn hoofd en lijf zit het op dit moment het crooner en kerstgevoel doordat ik Michael Bublé hoorde. Wat zou ik die man eens een keer graag live willen zien, zeg. Everything na Frankie Valli en Four Seasons, December 1963. En dan weer wat later in jaren 80, 88 deze remix van gemaakt. De herkenbare muziek die je uit volle borst meezingt hoor je natuurlijk bij Paradise. Ook op je maandagochtend 11 mei. Ik ben Jeremy. Na Rerend Verkeer werk ik weer toe naar Pepijn Bier en Boodspot in de lunchshow. Dus een dolle boel met lekker veel goede muziek, vrolijkheid en binnen 10 minuutjes hier de beroemde bekentenis. En vandaag onthult Susan en Sally een groot geheim. Wie Susan en Sally? En wie is dat? Zij is van de grote ethische band The Human League. Daar ga ik natuurlijk dadelijk ook muziek van draaien. Binnen 10 minuten hoor je dat geheim. En nou ja, rookmachines, dansvloeren, neonlicht uit de ethische waren helemaal niks bij het geheim.

0: Iets wat ik niet meer zoveel doe op het eiland is op de fiets springen. Jij wel? De Ode door Carlos Vives en Shakira.
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: In de jaren 80 schoot de Human League wereldwijd naar de top met die iconische elektronische sound, hè, waar je dus meteen de neonlichten, rookmachines en dansvloeren bij voelt. Maar waar veel artiesten uit die periode uiteindelijk gevangen bleven in nostalgie, bleef de Human League zichzelf juist uitdagen om relevant te blijven in een compleet veranderende muziekwereld. Want hoe zorg je ervoor dat mensen je niet alleen herinneren zo aan die ene monsterhit, maar ook open blijven staan voor wie je vandaag bent. Susan en Sully van de Human League vertelt hoe de band hiermee omgaat.
2: So a lot of people might not give us the chance to, because an awful lot of people still unfortunately think of us as that group that did Don't You Want Me. And that's not to say that, you know, we're really proud of that song and it's fabulous and we will always play it live, but some people don't want us to move on. That might mean that pushing this album, selling this album may be a little harder for us.
0: Nou, okay. Misschien is dat precies waarom de Human League dus nog altijd wereldwijd podia vult. Omdat ze dus hun herkenbare ethisch DNA nooit hebben verloren, maar het wel zijn blijven vernieuwen met een frisse, moderne sound. Ze maken dus gewoon nieuwe albums. Ze zijn niet blijven hangen in vroeger, maar blijven bouwen aan vandaag. En ja, daardoor staan ze tientallen jaren later nog steeds 40 tot 60 keer per jaar op podia over de godsganse wereld. Paradise FM draait Don't You Want Me. Hier is de

0: praten met het laatste nieuws vanaf je eigen eiland. Je leest het natuurlijk 24/7 op paradisefm.cw. Check daar ook de programmering en nog meer wat we te communiceren hebben. Regelmatig ook hele leuke acties. En daarna ben ik terug met de band hier, die namen hoog in het vaandel heeft staan.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: via paradisefm.cw.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: Sir Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank and 6th Rent-A-Car.
3: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
4: May 20th to 25th.
3: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface.

0: 12.
1: Spanning rondom WK-selectie. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De spanning voor het WK-voetbal stijgt. Vandaag moeten alle bondscoaches hun voorlopige selecties officieel doorgeven aan de FIFA. Voor veel spelers die kampen met blessures breken er zenuwslopende weken aan, want zij moeten hun fitheid nog bewijzen om de definitieve shifting van 26 man te halen. Ondertussen is er grote onrust ontstaan rondom het Curaçaose elftal. Er woedt een felle discussie over een terugkeer van Dick Advocaat. Fred Rutte nam het stokje eerder over van Advocaat om de weg naar het WK voor te zetten. Maar binnen de selectie lijkt er vooralsnog geen klik te zijn tussen de spelers en de nieuwe bondscoach. Om tekst en uitleg te geven over de koers en de samenstelling van het team houdt voetbalbond FFK morgenochtend om 10:00 een persconferentie. De focus zal daar volledig liggen op de spelersselectie die ons naar het wereldkampioenschap moeten leiden. En een groep van 14 reizigers die hoopte op een flinke schadevergoeding van TUI is van een koude kermis thuisgekomen. De passagiers eisten ruim 10.000 euro compensatie vanwege een vertraagde vlucht van Amsterdam naar Curaçao in 2022. Maar de rechter heeft die eis nu volledig van tafel geveegd. Opvallend is dat de claim deels strandde op juridisch gestuntel. Verzekeraar Achmea kon niet bewijzen dat zij de zaak namens de reizigers mocht voeren. Bovendien oordeelde de rechter dat TUI juist handelde door te wachten op passagiers die vaststonden in de toenmalige drukte op Schiphol. Omdat niet kon worden aangetoond dat de klagers wel op tijd bij de gate stonden, vervalt hun recht op compensatie. In plaats van de schadevergoeding te ontvangen, moeten de reizigers nu zelf opdraaien voor de proceskosten van 1000 euro. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
3: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
5: Die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
4: Heavy mix Curaçao.
5: Voor kwaliteit die blijft staan.
6: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
7: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
8: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
9: Dit is Paradise FM. Nu Jeremy Kesseler.
10: Met de fantastische mix van Jamiroquai en de muziek.

warme aarde. Nou, er komt ook een geur vrij. Je ruikt dat meteen, hè? En dat fenomeen heet petrichor. Een natuurlijke geur die vrijkomt wanneer regen valt op droge grond en stenen. En misschien is dat waarom zo'n plotselinge tropische bui hier soms ja, bijna emotioneel voelt. Alsof het hele eiland even afkoelt, ademhaalt en alles weer opnieuw begint te leven. Een beetje zoals de Purple Rain. Hier is Prince of Paradise. I never meant

En de Deeper Underground op Paradise FM. Wat een energieke plaat is dat. Maar je duikt wel even weg als er op Curaçao weer iets bijzonders gebeurt na lange droogte. Want als de eerste druppels de grond raken, dan raken die niet alleen de

0: Madonna en Hang Up a Paradise die blijkbaar weigert om een soort legacy act te worden. Hè. Ze dook onlangs verrassend op tijdens Coachella met Sabrina Carpenter, bracht nieuwe muziek. En ze gaat opnieuw toeren. Ze vindt zelf ook nog eens een keer dat the dance floor is a ritualistic space. Typisch Madonna, niet zomaar een concert geven, maar van een optreden we dus weer een compleet universum maken.
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Ik maak nu ook hier een heel groot moment van, want de klok tikt richting 12 uur. Heb je het gezien? De lunch op Curaçao komt eraan en dat heeft altijd iets bijzonders. Alsof de dag heel even stopt. Ja. En de zon hangt warm boven het terras. Glazen tikken zacht tegen elkaar en ergens waait de geur van versgebakken pan bati voorbij. Aan tafel verschijnt een bord met gegrilde mahi-mahi, een limoendressing en een koude aba di limoncello ernaast. En niemand heeft haast. Er wordt gelachen om verhalen die al 100 keer zijn verteld. Maar buiten ineens weer nieuw klinken. Een bries beweegt door de palmbomen terwijl iemand nog een stukje funchi van je bord steelt. En dat is de lunch eigenlijk hier. En niet alleen eten, maar een klein moment van geluk zo lekker midden op de dag. En precies daarom smaakt de lunch op Curaçao altijd alsof je even op vakantie bent. Maar dan wel in je eigen leven. Smakelijk eten. Dadelijk na 12 veel plezier met Pepijn, bier en brood, Spot op Paradise. En dit is nog Bryan Adams.

0: for you.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
3: Hey Vincent.
4: Sivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Sivi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Sivi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
5: Oh, buurman, wat doet u nu?
6: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
5: Maar bedoel je?
6: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
5: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
6: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
5: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
6: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
5: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via deherboutiquecuraçao.com.
7: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
8: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. 17 Curaçaoenaars zijn aangesteld als het eerste lokale cabinepersoneel voor Corendon Dutch Airlines. Na een intensieve training in veiligheid en gastvrijheid ontvingen zij een officiële insigne. Vanaf vandaag, 11 mei, zijn zij inzetbaar op de vluchten tussen Schiphol en Hato, wat zorgt voor een herkenbaar gezicht aan boord. 9 jonge zangtalenten zijn geselecteerd voor Mi Talento Pa Mi País Youth Voices 2026. Nathan Engelhardt, Darlisa Valks en 7 anderen tussen de 12 en 25 jaar starten een intensief coachingstraject. Op 2 juli presenteren zij hun nummers live op het Brionplein tijdens Dia di Bandera. Dan nog internationaal nieuws. Een man die werd aangehouden na de explosie bij D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, meldt het Openbaar Ministerie. Het onderzoek naar zijn motief gaat door. De verdachte, een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, blijft nog 2 weken in voorarrest. Bij de explosie waren 30 mensen aanwezig, maar niemand raakte gewond. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Duitse oud-bondskanselier Gerhard Schröder voorgesteld als onderhandelaar over Oekraïne namens de Europese Unie. Dit idee stuit op verzet in Europa. EU-buitenlandcommissaris Kallas en de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken Sibiha wijzen Schröder af als ongeschikte bemiddelaar. Ze pleiten voor nieuwe sancties tegen Rusland en een eigen EU-onderhandelaar. Een KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol was zaterdagavond uren vertraagd door een bommelding. Een passagier had een wifi-hotspot ingesteld met de naam Allahu Akbar, er is een bom aan boord. De Spaanse autoriteiten werden ingeschakeld en het toestel werd ontruimd en gecontroleerd. Er werd niets verdacht gevonden en de vlucht kon uiteindelijk veilig vertrekken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
9: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curaçao.
0: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
10: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: En ik heb ook meteen breaking news. Dick Advocaat gaat toch aan de slag als bondscoach voor Curaçao. Dat meldt het AD in Nederland net een minuut of twee geleden. Hij gaat Fred Rutten aflossen. Hij wordt inderdaad de bondscoach. Je hoort straks meer. Dan bespreek ik dat natuurlijk met Mark Kampers. Maar Dick Advocaat, bondscoach Curaçao, toch.
1: Emergency

0: Gloria Estefan en de Miami Sound Machine met Dr. Beats.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht en hele goede maandagmiddag. Bijna 10 minuten over 12. Straks in het tweede uur gaan we naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 1988.
0: Daar heb ik wel een paar leuke mega-hits uit, kan ik je vertellen. We krijgen zometeen Crosstown Traffic op bezoek. Die staan aanstaande donderdag te spelen daar in Pietermaai. Tijdens het Curaçao Tribute. Zij zijn een soort van coverbands, ze hebben ook eigen werk. En zij spelen nummers van Santana. Ik kan je vertellen, dat is nogal een uitdaging. Zometeen twee heren van de band hier in de studio voor nadere uitleg. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Nou ja, niet alleen wat speelt er in Nederland, maar wat speelt er op Curaçao? Dit is echt net binnen. Overigens, oprecht goedemiddag voor jou, Mark Kampers. Dit is net binnen, Dick Advocaat volgens het AD in Nederland. Hè. Dat is momenteel de enige bron. Ze worden ook door de NOS aangehaald. Maar Dick Advocaat zou terugkeren per direct als bondscoach van Curaçao. Eerst wilde de voetbalbond hier het niet. Er is overleg geweest in het weekend. Maar Fred Rutten trekt zich terug. Ik ben er helemaal blij door.
3: Ja, ik eerlijk gezegd ook wel. Want Dick Advocaat is toch wel echt een held, een legende. Hij heeft natuurlijk voor elkaar gekregen dat Curaçao naar dat WK kan. Dus eigenlijk is het ook wel de juiste man op de juiste plek, zou je zeggen. Maar goed, de laatste tijd is er toch veel kritiek op Fred Rutte. En ook meerdere sponsoren hebben zich teruggetrokken. Dus er was eigenlijk geen houden meer aan, lijkt het wel. En nu komt Dick Advocaat dus toch terug. En ook, ja, weet je waarom wij dit ook zo volgen? Omdat dan natuurlijk binnenkort met SBS6, met Vandaag Inside, natuurlijk, de mannen, Johan Derksen en zo, gaan we natuurlijk naar Curaçao toe om daar uit te zenden. Dus wij zouden het er ook heel leuk vinden als Dick Advocaat om misschien ook even aan tafel komt zitten natuurlijk.
0: Ja, het komt mede door natuurlijk die gezondheidstoestand van zijn dochter. Die is aanmerkelijk verbeterd. Maar de internationals van het Curaçaose elftal, die hebben echt geroepen om de terugkeer van Dick Advocaat. Gilbert Martina zag zijn spelersraad op donderdagavond in een emotionele call heel duidelijk zijn. Zij wilden niet met Rutte. Dat is natuurlijk best vervelend voor die man aan zich. Maar goed, zij wilden allemaal met Advocaat naar het toernooi. En ja, het is dus naar alle waarschijnlijkheid. Hè, want dat is één bron. En we zeggen altijd één bron is geen bron. Maar het is naar alle waarschijnlijkheid zover. Dick Advocaat terug als bondscoach. En die gaat ons natuurlijk naar het wereldkampioenschap leiden daar.
3: Ja, dat zou natuurlijk wel fantastisch zijn. Ja, en er zijn ook veel mensen die hebben toch een beetje kritiek op Fred, hoe die natuurlijk handelt. Stroeve samenwerking hebben mensen het over, want hij bereidde zijn technische staf uit met meerdere personen en daar was iedereen niet over te spreken. Dus ja, het is misschien maar beter hè, als Dick Advocaat gewoon weer lekker terugkomt.
0: Ik denk dat het in ieder geval beter is voor het geloof in het ver komen tijdens dat WK.
3: Ja, en dat is minstens zo belangrijk, hè? Dat groepsgevoel van we willen er met z'n allen willen we gaan winnen. En als je dat niet hebt en er is veel gedoe op de achtergrond, ga je dat ook echt terugzien in het voetballen, denk ik.
0: Ja, heel veel sporters, zeker voetballers, zijn ook zeer bijgelovig. Ik hoop dat dit een enorme positieve boost geeft. Wordt vervolgd. Ja. Iets heel anders, van een soort hoogtepunt naar een dieptepunt. Een enorme teleurstelling voor de ouders van Tanja Groen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben gemeld dat er geen doorbraak is gekomen in de zaak. Help me even, Tanja Groen, wie was dat ook alweer?
3: Nou, Tanja Groen verdween in 1993 na een feest in Maastricht. En we weten natuurlijk dat Peter R. de Vries zich jarenlang bezig heeft gehouden met deze zaak. Hij heeft hem ook 1 miljoen euro als tipgeld uitgeloofd. En hij heeft echt alles aan gedaan om er maar voor te zorgen dat de dader gevonden wordt. Zo'n zogeheten cold case, die is weer geopend. Er zijn meerdere zoekacties gehouden. Alleen nu zegt dus het Openbaar Ministerie dat er geen doorbraak is en dat het onderzoek nu definitief is afgerond. En dat is natuurlijk wel heel erg triest ook voor de ouders. Want die zitten nog steeds na meer dan 30 jaar nog steeds gewoon met heel veel vragen.
0: Er is een vliegtuig ontruimd omdat iemand het blijkbaar grappig vond om zijn wifi-netwerk een iets wat aparte naam te geven.
3: Ja, dat klopt. Een KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd. Dus na een bommelding. In de wifi In de wiezenpunten stond namelijk een bijzondere naam, Allahu Akbar. Er is een bom aan boord. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. En dat hele toestel moest dus worden ontruimd. Ja, je schrik je natuurlijk helemaal wild als je dit soort dingen ziet natuurlijk.
0: Ja, maar hoe verzeer je het ook om je wifi hotspot te gaan noemen? Allahu Akbar, er is een bom aan boord. Dan weet je dat er misschien wel iets gebeurt.
3: Ja, en het is nog steeds onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor die hotspot. Ook is onduidelijk of de persoon in kwestie überhaupt aan boord was. Daar wordt ook over gesproken. Maar goed, het is allemaal heel erg ingewikkeld. Maar ja, je schiet je wel helemaal het ledblazers natuurlijk.
0: Ouderwets, onbezorgd, uren buiten spelen, knikkeren, touwtjes springen, fietsen, hutten bouwen. De hele dag kon je er maar zoet mee zijn. En er was altijd wel iemand om mee te spelen. Dat was vroeger. Maar tegenwoordig zitten veel kinderen aan hun scherm gekluisterd. Wat moet je daar nou aan doen? En jij hebt het antwoord.
3: Ja, het is echt een heel leuk initiatief. Diergaarder Blijdorp in Rotterdam is met het initiatief gekomen. Je kunt dus een bel kan je aanvragen. En die bel die hang je dan op bij jou in de straat. En als je dan als kind op die bel drukt, dan gaan er allemaal telefoontjes af in de buurt bij ouders. En dan staat op de telefoon: ik wil met iemand buiten spelen. En dan roep je eigenlijk dus de buurt op: kom naar buiten, kom buiten spelen. Hartstikke leuk initiatief. Ik was vroeger ook heel erg van het buiten spelen. Dat is hartstikke goed voor je natuurlijk. Lekker buiten in de natuur. En lekker ravotten en zo. Ik vond dat heerlijk. En nu kan je dus andere kinderen oproepen van: kom ook buiten spelen. Dan ben je tenminste niet alleen.
0: Ja, wat een leuk initiatief. En die belletjes die hangen dan, dat is dat een soort zo'n barbel, weet je wel? Dan niet in de sportschool, maar die in zo'n bar hangt, zo'n gouden bel die je kan laten klingelen?
3: Nee, dat niet. Het is allemaal heel erg digitaal, hè? Anno 2026, dus je drukt op die knop. En vervolgens, die knop staat in verbinding met een aantal telefoons. Als je dus aangemeld bent voor die bel. En dan krijgen die ouders dus een sms'je van: hé, er is een kind die daar met jou wil buitenspelen. Dus hup, schop je kinderen naar buiten.
0: Leuk initiatief. Mark Kampers, voor nu hartelijk bedankt. We spreken elkaar morgen.
3: Tot morgen.
1: De beste 80's, 90's en zeros.

Jimmy Cliff met Reggae Night. Ik zou nu eigenlijk in de studio een deel van de band Crosstown Traffic hebben, die aanstaande donderdag tijdens het Curaçao Tribute daar in Pietermaai optreden. Maar die stonden, dat is best hilarisch, die stonden bij het verkeerde pand, waar we al een half jaar niet meer zitten, daar bij de Fokkerweg. We zitten nu in de richting van Palo.

leven inmiddels ruim 2.500 mensen, 2.500 mensen die ouder zijn dan 100 jaar. Het grootste deel daarvan is vrouw. Een van hen is de 102-jarige Eva Meijs. Op 29 mei hoopt ze haar 103e verjaardag te vieren. Ze woont in een verzorgingshuis, maar doet nog opvallend veel zelfstandig. Zelf houdt ze haar geheim om 100 te worden eenvoudig. Ik denk een rustig leven. Ze zeggen dat ik er goed uitzie, ik zit niet in een rolstoel en ik doe nog veel zelf. Eva groeide op in Indonesië. Haar leven kende ook zware periodes tijdens de oorlog en de Japanse inval daar maakte ze onder meer een gijzeling mee. Na de oorlog leefde ze, naar eigen zeggen, bewust gezond. Niet roken, geen alcohol en vooral veel fietsen. Haar opvallendste gewoonte, vrijwel elke dag komkommer eten. Ik kan me nog herinneren dat een tante ooit tegen me zei: je moet iedere dag komkommer eten, want dat is goed voor je. En dat heb ik gedaan. Onderzoekers proberen al jaren te begrijpen waarom sommige mensen gezond heel oud worden. Eline Slagboom, hoogleraar moleculaire epidemiologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum, onderzoekt families waarin meerdere mensen vitaal oud worden. Volgens haar hebben deze mensen vaak een uitzonderlijk sterk immuunsysteem. Als je naar hun bloed kijkt, lijkt het alsof ze jaren jonger zijn, omdat ze veel minder ontstekingen hebben. Ook hebben ze een hele goede stofwisseling. Maar het gaat niet alleen om DNA of lichamelijke gezondheid. Slagboom ziet ook opvallende overeenkomsten in het karakter en de levenshouding. Wat opvalt is dat deze mensen vaak heel positief zijn ingesteld en steeds weer lichtpuntjes zien. Daarnaast zijn ze sociaal en maken ze makkelijk contact. Ook biochemicus Henne Holstegen van het Alzheimer Centrum van het Amsterdam UMC herkent dat patroon. 100-plussers geven volgens haar allemaal een andere verklaring voor hun hoge leeftijd. De een zegt: ik eet een haring elke dag, de ander zegt een advocaatje en de ander zegt weer een glas rode wijn of de spreekwoordelijke opa die elke dag een glaasje jenever drinkt. Maar één ding hebben ze volgens haar allemaal gemeen: ze zijn super optimistisch. Dit zijn echt uitzonderlijk optimistische mensen. Holstegen onderzoekt hoe sommige mensen hun brein zo lang gezond houden, want ouder worden alleen is niet genoeg, zegt ze. Met de medische vooruitgang zal een steeds groter deel van ons de 100 halen. Maar als dan de meeste van ons de mens zijn, zie ik daar de winst niet van in. De belangrijkste les uit al dat onderzoek: volgens Slagboom draait het uiteindelijk om een combinatie van factoren. Gezond leven, blijven bewegen, voldoende slaap, sociale contacten en vooral zo min mogelijk stress. De quote van de dag is van biochemicus Henne Holstegen van het Alzheimer Centrum van het Amsterdam UMC. Ze zijn super optimistisch. Dit zijn echt uitzonderlijk optimistische mensen. Welke plaat past erbij? Nou, ik dacht deze. Forever Young, Alpha Phil. In dat nummer zit de zin: youth's like a diamond in the sun. De jeugd is als een soort diamant in de zon. En dat is dat innerlijke, krachtige optimisme.

0: Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.

0: nieuws van half 1.
1: Raad van Advies haalt voor de derde keer streep door jongerenwet. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De Raad van Advies is kritisch over een nieuw wetsvoorstel dat jongeren op Curaçao moet stimuleren om te gaan werken. Het plan houdt in dat jongeren tussen de 18 en 30 jaar geen loonbelasting en sociale premies hoeven te betalen over hun salaris. De Raad zet echter grote vraagtekens bij de effectiviteit en de uitvoerbaarheid hiervan. Zo waarschuwen de adviseurs voor een flink gat in de staatskas en de sociale fondsen. Ook is het niet duidelijk of werkgevers door deze regeling wel echt meer jongeren gaan aannemen. Bovendien zou het plan kunnen leiden tot rechtsongelijkheid op de werkvloer, omdat jongeren veel meer netto overhouden dan oudere collega's met hetzelfde werk. De Raad adviseert de regering dan ook om het voorstel op belangrijke punten aan te passen voordat het verder wordt behandeld. En de spanning voor het WK voetbal stijgt. Vandaag moeten alle bondscoaches hun voorlopige selecties officieel doorgeven aan de FIFA. Voor veel spelers die kampen met blessures breken er zenuwslopende weken aan. Want zij moeten hun fitheid nog bewijzen om de definitieve schifting van 26 man te halen. Ondertussen is er grote onrust ontstaan rondom het Curaçaose elftal. Er woedt een felle discussie over een terugkeer van Dick Advocaat. Fred Rutte nam het stokje over van Advocaat om de weg naar het WK voor te zetten. Maar binnen de selectie lijkt er vooralsnog geen klik te zijn tussen de spelers en de nieuwe bondscoach. Om tekst en uitleg te geven over de koers en de samenstelling van het team houdt voetbalbond FFK morgenochtend om 10 uur een persconferentie. De focus zal daar volledig liggen op de spelersselectie die ons naar het wereldkampioenschap moet leiden. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
2: Hey Vincent.

0: 250 gulden. Ben jij de gelukkige winnaar? Bezoek KooimanBV.com voor alle voorwaarden.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
3: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
4: We've got it. Ook curves en hips vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM.
6: En die zegt een oprecht goeie maandagmiddag.

0: Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Ja, een oprecht goede maandagmiddag. 19 minuten voor 1. Wij zijn nog steeds in blijde verwachting van Crosstown Traffic. Die zijn onderweg. Die staan aanstaande donderdag op het Curaçao Tribute Festival. Dat is zo in elkaar gezet dat je een gratis gedeelte hebt en een betaald gedeelte. En voor dat betaalde gedeelte geven wij straks kaarten weg. Hele simpele actie, je hoort de details zodra de heren in de studio zijn gearriveerd. In de tweede uur gaan we weer eens naar een jaar. We hebben natuurlijk de spotlights, hè. Die zijn er vandaag jarig. Maar, oh, computer, welk jaar is dat?
2: 1988.
1: Maar nu eerst.
0: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
1: Ja, het is misschien een beetje hypocriet, Vanessa, maar ik heb bijna medelijden met Fred Rutte. Aan de andere kant ben ik dolblij. Waar heb ik het over? Dik advocaat, mocht je het nog

0: niet gehoord hebben. Het was de opening van mijn programma vandaag. Het was net bekend geworden. Dick Advocaat keert definitief terug als bondscoach van het Curaçaose elftal. Mede omdat de spelers, de internationals, dat heel graag wilden. En Fred Rutte heeft zich na overleg besloten terug te trekken. En dat is toch nieuws waar wij blij van worden. Ik zei het vorige week nog, Vanessa, ik wil heel graag Dick Advocaat terug. En jij zei, ja, waarschijnlijk gaat het toch niet gebeuren. Hè? De bond wilde het niet, maar hij komt terug.
1: Ja, en als ja, ik denk inderdaad, als de meeste spelers, ja, die hadden toch wat moeite met Fred Rutte. En nou ja, goed, ik denk hun hart ligt ook gewoon bij Dick Advocaat. Ja, dat is natuurlijk. Uiteindelijk, het is de eerste keer dat we naar het WK gaan. Dus je wil graag dat team, hè, dat gewoon allemaal, dat iedereen er lekker in zit. En dat gewoon allemaal, hoe zeg je dat, zo gemoedelijk mogelijk verloopt. En dat, ja. Nou ja, ik weet niet. Ik denk dat dit soort emoties daar ook best wel heel belangrijk bij zijn.
0: Nou ja, voetballers, sporters in het algemeen, dat zei ik al eerder, die zijn heel bijgelovig. En ik denk dat Dickie nu terug is. Ja, dat geeft toch wel een soort extra boost aan het zelfvertrouwen. Ja. En dat maakt al heel veel uit op
1: dat
0: het veld.
1: Dat denk ik wel, ja. Ja, zeker. Ja, en wat jij zegt, kijk, die gevoelens kunnen natuurlijk naast elkaar bestaan. Hè. Je kan medelijden, wat het te doen hebben met
0: beetje wel. Ik ken de goede man niet, maar dit is natuurlijk best wel hard.
1: Ja, dat is het. Is het ook. Je wil natuurlijk uiteindelijk gewoon dat je met open armen ontvangen wordt en dat iedereen heel blij is dat je er bent en niet zoiets heeft van, nou ja, we hebben toch liever, zoals jij het liefkozend zegt, Dickie weer terug. Maar ja, goed. Uiteindelijk gaat het erom dat ze zoveel mogelijk scoren en zo lekker mogelijk gaan met z'n allen. En als dit de manier is, nou, laten we het dan maar doen.
0: Wij hebben het leukste vak ter wereld, vind ik. Maar soms denk je, was ik toch maar ambtenaar geworden. Waarom zeg ik dat die ambtenaren, die krijgen deze week een dagje vrij. Wij zijn natuurlijk donderdag ook gewoon vrij. Maar wij, Vanessa en ik, zitten hier gewoon vrijdag weer lekker. De minister van Planning, Bestuur en Dienstverlening, meneer Hato, die heeft bekendgemaakt dat de ambtenaren de dag na Hemelvaartsdag een vrije dag krijgen. Het Antilliaans Dagblad noemt het een snoepdagje. Daarmee hebben ze een lang weekend. Dat begint op donderdag. En ze krijgen ook een vakantiegeld eerder uitbetaald. Wat jij terecht zei, ze krijgen niet meer geld, maar wel eerder.
1: Ze krijgen het eerder ook omdat de kosten omhoog gaan. Hè. Het levensonderhoud wordt steeds duurder. En dan denk ik, het is fijn dan dat ze het eerder krijgen. Want waarschijnlijk hebben ze het hard nodig. Maar ja, als je er echt rekening mee wil houden, geef dan gewoon meer. Hè?
0: Ja, hallo, weet je wel wat dat kost? Het is maar goed dat jij niet regeert.
1: Dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik ook. Ik denk dat ik voor iedereen veel te lief zou zijn.
0: Nee, de compensatie van die energiecrisis. Hè, die mensen die in de AOW zitten, krijgen onder andere 100 gulden extra per maand. Dat kost dus 5 miljoen gulden.
1: Ja, moet je nagaan. Ja.
0: Dat is toch een bedrag. Ik gun het iedereen van harte, maar het is wel een bedrag.
1: Het is uiteindelijk, maar die 100 is dan uiteindelijk maar gewoon natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat.
0: Zeker.
1: Je kan beter één iemand 15 miljoen geven dan.
0: Het is maar goed dat jij niet regeert. Wie er wel regeert is Rob Jette, die is minister-president van Nederland. En meneer Luc Marcelina, hij is de premier van Sint Maarten. Ze kwamen elkaar tegen, want Jette is op reis in het Caribisch gebied. Hij is momenteel op Sint Maarten. Dat levert hilarische foto's op met een zeer breed lachende Jette. Onder andere ook in, en die foto is echt hilarisch, in een soort kabelbaantje.
1: Schattig.
0: Ja. Jette is onder de indruk van projecten op Saba en Sint Maarten. Hij is natuurlijk ook op Saba geweest. Hè. Daar praatte hij met het bestuurscollege. En dat ging, jawel, natuurlijk over de hoge kosten van het levensonderhoud. En daarnaast problemen rond bereikbaarheid en de toerismeontwikkelingen. Saba, daar ben je niet zomaar. Er werd ook gepleit voor betere luchtverbindingen van en naar het eiland. Volgens mij kan je met Winair er goed naartoe vliegen, maar dat geheel terzijde. Hij bezocht op Saba het Black Rocks Harbor project. Dat is de grootste infrastructuurontwikkeling in de geschiedenis van het eiland. Dat is een nieuwe haven en die moet het eiland beter beschermen tegen orkaanschade en bijdragen aan de economische ontwikkeling.
1: Ja, hartstikke mooi. Even kijken, ik zie hier nog een berichtje wat me wel opviel. Dat de organisaties in het Caribisch deel van het Koninkrijk, of organisaties, kunnen tot en met 1 juni subsidie aanvragen voor projecten rond het transatlantisch slavernijverleden. Dit is niet nieuws van vandaag, maar op zich wel mooi om even te melden. Met bedragen die kunnen oplopen tot $500.000. Dat is in principe bedoeld voor onder meer educatieve projecten, kunstinitiatieven, tentoonstellingen en evenementen die bijdragen aan bewustwording en verwerking van het slavernijverleden. Dus nou ja, goed, mocht je een project willen opzetten, dan weet je dat. Hè? De subsidieregeling maakt deel uit van de maatregelen na de excuses van de Nederlandse regering voor het slavernijverleden in 2022. En voor het Caribisch deel van het Koninkrijk is hiervoor dus in totaal ruim 29 miljoen euro gereserveerd.
0: En dan tot slot weer even terug naar dat voetbal. Ik had er niet bij stilgestaan, maar de spanning voor het WK voetbal stijgt. Want vandaag moeten alle bondscoaches, en we hebben dus een nieuwe oude bondscoach, Dick Advocaat, de vorige bondscoach, is weer de nieuwe bondscoach.
1: Hij wordt
0: de oudste bondscoach ooit op een WK voetbal. Dat is ook natuurlijk wel een leuk record. Maar vandaag moeten al die bondscoaches van al die elftallen hun voorlopige selecties officieel doorgeven aan de FIFA. Dus dat is wel zenuwslopend. Dat is natuurlijk heel spannend. En mocht je het gemist hebben, Dick Advocaat is dus terug. Er stond een persconferentie van de FFK gepland voor morgenochtend om 10:00. Geen idee of die doorgaat. Ik ben benieuwd.
1: Ja, nou ja, volgens mij gaan ze daar dan ook wel laten weten wie er uiteindelijk meespelen, toch? Dus
0: ja.
1: Daar ging het volgens mij over.
0: Nou, spannend. Misschien hebben we dat morgen in de uitzending. Ik weet niet hoe laat die persconferentie is.
1: 10:00.
0: 10:00, oh, dat kunnen we dan morgen gewoon doornemen. Zullen we dat doen zo rond pak een beet, 20 minuten voor 1?
1: Ik vind het helemaal goed.

0: Sweet Escape, Akon en Gwen Stefani hier bij
1: Paradise FM.
0: Het is inmiddels bijna 7 minuten voor 1. En de heren van Crosstown Traffic zijn in de studio gearriveerd. En oprecht goedemiddag.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Jullie stonden bij het verkeerde pand. Dat gebeurt nog wel eens ook met mensen die kaarten winnen. Ik ga zo meteen een kaart weggeven. Kom dan wel naar Paradise FM tegenwoordig in de buurt van Palo Blanco. In het gebouw van Beuken Horeca. Aanstaande donderdag is het Curaçao, en vrijdag trouwens, is het Curaçao Tribute Festival. Jullie gaan daar spelen. Er zijn 2 gedeeltes, een betaald gedeelte. Daar geef ik zometeen dus kaarten voor weg. En er is 1 gratis gedeelte. Jullie staan gelukkig voor heel veel mensen, denk ik, in het gratis gedeelte. Wat gaan jullie doen?
3: Wij gaan dus zoals het festival zelf heet, een private doen. En de legendarische gitarist, producer natuurlijk, Carlos Santana.
0: Dat is niet de minste om zeg maar te coveren, want dat is wel een echte gitaargrootmeester. Hoe kwamen jullie bij Santana?
3: Oké, laat me zo stellen. Crosstown Traffic werd opgericht eind jaren 60. Het is dan ook rondom de Woodstock Festival periode. En zoals vele muzici van die tijd, wij zijn nog van onze tijd nog, thank God. Heeft hij veel muzici, lokaal, natuurlijk ook in de regio, geïnspireerd doordat hij Latijns-Amerikaanse ritmes en Afrikaanse ritmes heeft weten te fuseren met rock, blues, muziek.
0: Oké. En hoe laat staan jullie er voor de mensen die nu denken, dat wil ik even meemaken?
2: Nou, in ieder geval, wij beginnen om 8 uur. Van 8 tot 9 hebben we zeg maar de eerste set. En vervolgens van 10 tot 11 hebben wij de tweede set.
0: 1 voordeel, denk ik. Santana zingt natuurlijk nooit. Ja, 1 nummer, daar zingt hij trouwens 1 regel in mee. Jullie hebben geen zanger in de band.
2: Jawel.
0: Ja. Ah, vertel.
3: Ja, want hij heeft, heeft etterlijke zangers begeleid in zijn carrière.
0: Dus je moet eigenlijk wel iemand hebben voor de nummers die hij gemaakt heeft met andere zangers. Bijvoorbeeld met Mana en talloze anderen.
3: Ja. Gesproken over Mana. Een van de songs van Mana is Corazón Espinado. En dat is een van André's liedjes dat hij gaat zingen en ook gitaar spelen.
0: Ik verheug me daar nu wel op.
2: Ja, dus Crosstown, zoals aangegeven door Fali. Crosstown bestaat al heel lang. En gedurende de jaren hebben we heel vaak opgetreden. En Santana is ook onderdeel van ons repertoire. Dus daar hoort ook bijvoorbeeld Corazón Espinado, die hoort er ook bij in ons reguliere repertoire.
0: En gaan jullie ook eigen werk spelen? Mag dat eigenlijk überhaupt donderdag?
3: Nee.
0: Nee.
3: Iedere band moet dus specifiek wat de organisatie vraagt. Alleen maar muziek van of een groep of een bepaalde artiest.
0: Oké. En spelen jullie de andere dagen ook nog? Het is donderdag en vrijdag. Staan jullie vrijdag ook nog geprogrammeerd voor de mensen die denken, ja, dat wil ik graag meemaken. Ik ben een groot Santana-fan. En zeker Corazón Espinado wil ik live zien. Kan dat ook op vrijdag of staan jullie er dan niet?
3: Nee, wij staan op vrijdag.
2: Ja, wij staan op
3: vrijdag. Niet op donderdag.
0: Oh, dan heb ik dat verkeerd doorgekregen. Het stond in de oorspronkelijke programmering namelijk, staan jullie op donderdag?
3: Eigenlijk wel.
0: Maar jullie zijn verschoven naar de vrijdag.
3: Oké. Dat is een speciale attractie.
0: Oké. Ik ga zo meteen 2 kaarten weggeven in het tweede uur. Dat ga ik je uitleggen. Voor nu heel hartelijk bedankt. En we gaan natuurlijk luisteren naar

0: geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Nosso alegre, turene com paixão. Lo que é começar com um sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é promover a página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Calle Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
5: Psst. Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids. Alles voor mijn kamer.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. 17 Curaçaonaars zijn aangesteld als het eerste lokale cabinepersoneel voor Corendon Dutch Airlines. Na een intensieve training in veiligheid en gastvrijheid ontvingen zij een officiële insigne. Vanaf vandaag, 11 mei, zijn zij inzetbaar op de vluchten tussen Schiphol en Hato, wat zorgt voor een herkenbaar gezicht aan boord. 9 jonge zangtalenten zijn geselecteerd voor Mi Talento Pa Mi País Youth Voices 2026. Nathan Engelhardt, Darlisa Valks en 7 anderen tussen de 12 en 25 jaar starten een intensief coachingstraject. Op 2 juli presenteren zij hun nummers live op het Brionplein tijdens Dia di Bandera. Dan nog internationaal nieuws. Een man die werd aangehouden na de explosie bij D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, meldt het Openbaar Ministerie. Het onderzoek naar zijn motief gaat door. De verdachte, een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, blijft nog 2 weken in voorarrest. Bij de explosie waren 30 mensen aanwezig, maar niemand raakte gewond. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Duitse oud-bondskanselier Gerhard Schröder voorgesteld als onderhandelaar over Oekraïne namens de Europese Unie. Dit idee stuit op verzet in Europa. EU-buitenlandcommissaris Kallas en de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Sibiha wijzen Schröder af als ongeschikte bemiddelaar. Ze pleiten voor nieuwe sancties tegen Rusland en een eigen EU-onderhandelaar. Een KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol was zaterdagavond uren vertraagd door een bommelding. Een passagier had een wifi-hotspot ingesteld met de naam Allahu Akbar, er is een bom aan boord. De Spaanse autoriteiten werden ingeschakeld en het toestel werd ontruimd en gecontroleerd. Er werd niets verdacht gevonden en de vlucht kon uiteindelijk veilig vertrekken. En tot zover het nieuws.

0: reizen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Hey Vincent!
3: We've got it. Ook Contessa Bedding vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: De show van Pepijn Bierenbroodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Pijn, bier en broodspot.
5: Hij doet het altijd, maar ik doe het ook nu.

0: loro son Sin Cara, Prince Royce.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, voor het nieuws hadden we natuurlijk de mannen Santana en de mannen van Mana met Corazon Espinado, het doorboorde hart. En nu hadden we gelukkig weer genezen harten. En Corazon Sin Cara, een hart zonder zorgen. Aanstaande, ik dacht eerst donderdag, want dat was origineel in het schema, maar aanstaande vrijdag, nu komende vrijdag, staan de heren van Crosstown Traffic met hun eerbetoon, hun covers van Santana. En ze spelen trouwens ook dat nummer Corazon Espinada van Santana en Mana. Staan ze op Pietermaai. Dat is in het betaalde gedeelte. Er is een gratis en een betaald gedeelte. En ik mag één kaart weggeven. En daar hoef je bijzonder weinig voor te doen. Behalve het woord tribute. Moet je eventjes sturen naar 675-1031. Gewoon even tribute sturen naar 675-1031. En dan sta jij in het betaalde gedeelte tijdens het Curaçao Tribute Music Festival. En dat is donderdag en vrijdag in Pietermaai.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou ja, dat was wel duidelijk. Prince Royce natuurlijk. Die is vandaag 37 jaar geworden. Hij is bekend als Jeffrey Royce Rojas bij zijn ouders, maar bij ons als Prince Royce. Hij werd op 11 mei 1989 geboren in New York uit, je verwacht het niet, Dominicaanse ouders. Dat geldt voor heel veel van onze bachata-sterren. Hè? Natuurlijk ook de mannen van Aventura bijvoorbeeld. Royce is een van de grootste sterren tegenwoordig van de moderne bachata en Latin pop. Brak door in 2010 met het nummer wat je net hoorde, Corazon Sin Cara. En hij heeft samenwerkingen met artiesten als Shakira, Chris Brown en, jawel, de mannen van Mana. Wat gebeurde er verder op deze dag, deze 11e mei? Nou, in 1970 op 11 mei kwam de iconische Woodstock soundtrack. 3-dubbel album uit in Amerika met natuurlijk Jimi Hendrix, The Who en Crosby, Stills, Nash en Young. In 1974 bracht Steely Dan Ricky Don't Lose That Number uit, hun allergrootste hit. Op deze dag bereikte Madonna's Crazy For You uit de film Vision Quest nummer 1 in de Billboard Hot 100. Maar het was ook een droevige dag. In 1981, op 11 mei, overleed de reggae-legende Bob Marley op slechts 36-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Miami aan een agressieve vorm van huidkanker. Het is een opmerkelijk verhaal. Tijdens een vriendschappelijk potje voetbal in 1977 in Parijs liet een nagel van zijn grote teen los en die wond die genas niet. Marley dacht zelf dat hij een sportblessure had, maar onderzoek wees uit dat er kanker onder die nagel zat. De blessure zorgde er eigenlijk voor dat de ziekte werd ontdekt. Bob Marley leed aan een zeldzame en agressieve variant van huidkanker genaamd acreaal lentigineus melanoom. In tegenstelling tot de meeste vormen van huidkanker wordt ALM niet veroorzaakt door blootstelling aan de zon of UV-straling. Het ontstaat op plekken die juist meestal niet in de zon komen, zoals de handpalmen, voetzolen of onder de nagels. De exacte oorzaak is nog steeds niet volledig bekend, maar wetenschappers vermoeden dat het vooral te maken heeft met genetische aanleg. Hoewel mensen met een lichtere huid vaker huidkanker krijgen door de zon, is ALM juist de meest voorkomende vorm van melanoom bij mensen van kleur. Omdat Bob Marley dacht dat het een simpele blessure was en omdat dit type kanker in die tijd nog minder bekend was, werd de diagnose laat gesteld. Artsen adviseerden hem toen om zijn teen te laten amputeren om verspreiding te voorkomen, maar Bob Marley weigerde dit vanwege zijn Rastafari-geloof. Uiteindelijk werd alleen een deel van de huid en het nagelbed verwijderd, en dat was niet voldoende. De kanker zaaide uit naar zijn lever, longen en hersenen en werd hem 4 jaar later dus fataal. Zijn overlijden, een positief punt, heeft er trouwens wel voor gezorgd dat er wereldwijd veel meer aandacht kwam voor melanoom bij mensen met een donkerder huidtype, waardoor vroege herkenning tegenwoordig vaker levens redt. Marley werd in Jamaica als een nationale held begraven En zijn erfenis is nog altijd immens. Hij bracht reggae de wereld over met de boodschap van vrede, liefde, eenheid en verzet tegen onderdrukking. Hij wordt overal ter wereld nog door radiostations gedraaid. En er zijn mensen die hem eren. Bijvoorbeeld met tributes. Je hoort nu hier bij Paradise FM Free Little Birds.

0: muziek kwam uit. Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Bob Marley dus, hè, vandaag overleden op 11 mei. Maar dan alweer een hele tijd terug. Maar totaal niet vergeten, ik zei het al, hij wordt wereldwijd nog gedraaid. Er zijn allerlei tribute bands die werk van hem spelen. Hij is in die mate eigenlijk een soort van onsterfelijk. Wie zijn er vandaag jarig? Nou, je hoorde het, Prince Royce, 37 geworden. Maar ook Eric Burdon. Hij is uit 1941 en hij is 85 jaar. Misschien zegt die naam je niet meteen wat, maar hij is de legendarische zanger van The Animals. Bijvoorbeeld van House of the Rising Sun en later van de band War. Hij heeft een beetje een rauwe, soulvolle blues rock stem. Hij is in 1994 met The Animals opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. En The House of the Rising Sun is een van de allergrootste hits die hij ooit gehad heeft, samen met Don't Let Me Be Misunderstood. Begrijp mij ook niet verkeerd. The House of the Rising Sun is een beetje een soort waarschuwend lied over een leven dat ontspoord is in New Orleans. De verteller vertelt hoe het beruchte House of the Rising Sun, waarschijnlijk een bordeel of een gokhuis, of misschien wel een combinatie, een bordeel waar je kan gokken, al velen heeft geruïneerd, en hem ook. Hij smeekt zijn moeder om haar kinderen te waarschuwen voor dezelfde fouten. Het is een verhaal vol spijt, zonde en bederf. Wist je dat de Animals dit iconische nummer overigens in één take hebben opgenomen? In mei 1964 liepen ze de studio binnen, speelden het live in die studio en waren klaar in ongeveer 15 minuten. Het nummer zelf trouwens, die hele tekst is eeuwen oud, was al een traditioneel Amerikaans volklied dat teruggaat tot de 19e eeuw. Vanwege zijn verjaardag dus. Eric Burdon, 85 geworden. Hier bij Paradise FM. Animals, House of the Rising Sun.

0: 1988.
1: Dat was een jaar van transitie. De Koude Oorlog leek te ontdooien door de hervormingen van Gorbachev, onder andere glasnost en perestroika. Terwijl de westerse wereld optimistisch en materialistisch was. Er hing een gevoel van hoop op vrede, maar ook spanningen door terrorisme, aids en economische onzekerheid. De Sovjet-troepen begonnen zich terug te trekken uit Afghanistan. Was het eind van een lange oorlog. Er was de vreselijke terroristische aanslag op Pan Am, vlucht 103. Die explodeerde boven Lockerbie, Schotland, door een bom. 270 doden. Er waren de Olympische Spelen in Calgary en Seoul. Die waren, Seoul was zomer, hè? Calgary natuurlijk winter. En we hadden orkaan Gilbert die het Caribisch gebied trof. Het absolute hoogtepunt, we blijven een beetje in de voetbalsferen, was het EK voetbal 1988 in West-Duitsland. Nederland werd, en ik kan me dat nog heel goed herinneren, Europees kampioen. De halve finale was tegen Duitsland, 2-1. Dat was een fantastische wedstrijd om te zien. En toen die finale tegen de Sovjet-Unie, 2-0 goals van Gullit en Van Basten. Ja, dat zorgde voor fantastische volksfeesten. Ik woonde, ik kom ook uit Amsterdam en ik was daar toen ook. En ik heb dat uitgebreid met een van mijn beste vrienden gevierd op het Spui. Het EK voetbal van 1988. Verder werd Ferdi Elsass gearresteerd. Dat was de moordenaar van Gerrit-Jan Heijn. Wat was nou een enorme hit van dat jaar? Nou ja, onbetwist eigenlijk Fate van George Michael. In 1987 liet hij definitief zien dat hij veel meer was dan alleen de charmante helft van Wham. En in 1988 werd dit een mega-hit. Met Fate brak George Michael bewust met zijn oude imago. Het nummer gaat over vertrouwen na een mislukte relatie. Hij doet alles zelf ongeveer op die plaat. Hij schreef, produceerde en arrangeerde het nummer volledig zelf en speelde ook bijna alle instrumenten in. Ja, het verkocht wereldwijd, het album, waar Fate dus het hoofd, de hoofdsingle van was, zeg maar. Verkocht meer dan 25 miljoen exemplaren, leverde hem in Amerika 4 nummer 1 hits op. Maar George Michael vertelde later dat hij zich in die periode enorm eenzaam en ongelukkig voelde. En die enorme worsteling gaf het nummer eigenlijk misschien wel een soort extra diepgang. Eén dingetje, die gitaarsolo, daar deed hij dus urenlang over in het echt, omdat hij helemaal geen ervaren gitarist was. En trouwens ook de witte LA Gear schoenen uit die videoclip, die vond hij later vreselijk lomp en minder geschikt. Zometeen na het lokale nieuws van 1:30. We zijn iets later vanwege het interview met de heren die daar vrijdag bij het Curaçao Tribute staan. Dan komen nog meer platen uit 1988. Onder andere Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Maar nu dus Fate, George Michael.

0: alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Bij Tinto Baricocina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Baricocina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
4: Bondscoach Fred Rutte stopt als trainer van het nationale elftal van Curaçao. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Bondscoach Fred Rutte stopt per direct als trainer van het nationale elftal van Curaçao. De Nederlander was pas kort actief bij de ploeg, maar heeft besloten zich terug te trekken vanwege onrust rond de technische staf en de toekomst van het team. Rutte volgde eerder Dick Advocaat op, maar de afgelopen weken gingen steeds meer geruchten over een mogelijke terugkeer van Advocaat. Volgens de Nederlandse media voelde Rutte daardoor onvoldoende steun om door te gaan. En de Raad van Advies is kritisch over een nieuw wetsvoorstel dat jongeren op Curaçao moet stimuleren om te gaan werken. Het plan houdt in dat jongeren tussen de 18 en 30 jaar geen loonbelasting en sociale premies hoeven te betalen over hun salaris. De Raad zet echter grote vraagtekens bij de effectiviteit en de uitvoerbaarheid hiervan. Zo waarschuwen de adviseurs voor een flink gat in de staatskas en de sociale fondsen. Ook is het niet duidelijk of werkgevers door deze regeling wel echt meer jongeren gaan aannemen. Bovendien zou het plan kunnen leiden tot rechtsongelijkheid op de werkvloer, omdat jongeren veel meer netto overhouden dan oudere collega's met hetzelfde werk. De Raad adviseert de regering dan ook om het voorstel op belangrijke punten aan te passen voordat het verder wordt behandeld. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cb.
5: Curaçao op 29.

0: zie je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Bij Mundo Mio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Eerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom in mijn wereld.

0: van 250 gulden. Ben jij de gelukkige winnaar? Bezoek KooimanBV.com voor alle voorwaarden.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
2: En dit is een andere mega-hit van 1988. Nee.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Ja, en die zegt een oprecht goeie maandagmiddag. 20 minuten voor 2. Ik had net de heren van Crosstown Traffic hier in de studio zet treden vrijdag op. Tijdens het Curaçao Tribute Festival. Dat zijn allemaal verschillende bands, waaronder diverse lokale bands die een andere band doen, zeg maar. He, je hebt bijvoorbeeld een tribute band van ABBA, die staan er trouwens niet. Maar je hebt ook AM, die doen Mana, en die zijn morgen hier in de studio te gast. Daarom gaf ik kaarten weg, althans één kaart, voor het Tribute Festival. Daar werd enorm enthousiast op geappt. Maar ja, er kan maar één iemand de winnaar zijn, en dat is Janet. En die heb ik net even teruggeappt. We zitten middenin, want we waren iets later, hè. We zitten middenin.

De soundtrack van het jaar 1988. Welk nummer was nou overal? Nou, dat nummer van Rick Astley, hè? Never Gonna Give You Up. Hij was eigenlijk een soort assistent in de studio van de legendarische producers Stock Aitken en Waterman. Ze hoorden hem zingen, ze waren verbijsterd, want hij was pas 21 jaar oud. Heel, zag er heel jongensachtig uit en er kwam echt zo'n soul stem uit. Dat nummer stond in maar liefst 25 landen tegelijkertijd op nummer 1. Die beroemde zin, Never Gonna Give You Up, ontstond toen Rick een lang telefoongesprek hoorde van producer Pete Waterman met zijn vriendin en grappend zei, You Never Gonna Give Her Up. En Piet vond dat zo'n sterke, catchy zin dat hij meteen naar de studio rende en tegen Mike Stock en Matt Aitken zei, ik heb een titel en een idee voor Rick. En trouwens, Rick vierde onlangs zijn 60ste verjaardag. En wat betreft dat Never Gonna Give You Up, dat heeft hij inderdaad gedaan, want hij is nog steeds smoorverliefd op zijn vrouw en hij is al 37 jaar bij haar. 1988, waar keken we toen naar? Nou, naar Rain Man, weet je nog wel, met Dustin Hoffman en Tom Cruise. Who Framed Roger Rabbit? Coming to America, de comedy met

Eddie Murphy, Big met Tom Hanks en Twins, Arnold Schwarzenegger en Danny DeVito als tweeling in de natuurlijk komische gelijknamige film. En wat was een andere mega-hit van dat jaar 1988? Nou, Sweet Child of Mine. Dat nummer kwam eigenlijk een beetje uit een soort vingeroefening. Dat klinkt een beetje gek, maar gitarist Slash die zat tijdens een repetitie een beetje losse oefenloopjes te spelen om zijn vingers warm te maken, terwijl hij ondertussen gekke bekken trok. Juist dat simpele riffje groeide uit tot een van de beroemdste gitaarintro's ooit, want ze zeiden, hey, dat klinkt eigenlijk wel heel erg lekker. Zanger Axl Rose schreef de tekst. En ironisch genoeg werd dit nummer, wat minder ruig was dan hun vorige werk, de enige nummer 1 hit die ze ooit hebben gehad in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Op het einde heb je die beroemde regel, where do we go now? Die was helemaal niet gepland. Axl Rose wist tijdens de opname simpelweg niet hoe hij het lied moest afsluiten. Daar was hij een beetje door gefrustreerd. Dus hij roept op het einde gewoon spontaan uit, where do we go now? De producer hoorde het en zei meteen, weet je wat? Dat houden we erin. De videoclip heeft trouwens inmiddels zelfs meer dan 1,9 miljard views op YouTube.

0: Charlemagne, Guns N' Roses. En daarmee komen we aan het eind van het jaar 1988. Morgen een nieuw jaar, nu...
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: We gaan vandaag een heerlijk diner weggeven voor twee bij Kee Tappa. Lekker met je voetjes in het zand. Lekker tapas eten. Misschien met een goed glaasje sherry erbij. Sherry wordt onderschat. Een goede sherry erbij, echt, dat kan waanzinnig lekker zijn. Ik kwam alleen achter net. Er zijn twee, zeg maar, Kee Tappa tracks, zou je kunnen zeggen, op TripAdvisor. En die ene, ik dacht steeds, waarom schrijft niemand meer een recensie? Maar er zijn dus Kee Tappa's. Eentje stopt ongeveer ergens in oktober en de andere heb ik nu gevonden. En daar staan dus allemaal recente recensies in. Namelijk die van Like to Eat Cincinnati. En die heeft dus het ongelofelijke aantal van 2467 bijdragen op TripAdvisor. Dan is het je hobby, hè? Maar wel een kernachtige. Over Kee Tappa. Restaurant is geweldig met uitstekende tapas en visgerechten. Sunset uitzicht is geweldig. En servers zijn zeer attent. De bedienden zijn zeer attent. Iemand anders, Sherry O. uit Charlotte, North Carolina, zegt: mijn man en ik verblijven in het Marriott. We kunnen hier in 10 minuten naartoe lopen. Het was de perfecte avondsetting. Ik vond het geweldig. Het eten was geweldig. Het personeel was ongelooflijk. Nou, wat wil je nog meer als je uit eten gaat, toch? Dus lekker met z'n tweeën naar Kee Tappa. Mits je de muziekquiz van vandaag weet op te lossen.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?

er zijn opmerkelijk veel mensen die dit in één keer herkennen. En ik moet je in alle eerlijkheid zeggen, ik behoor daar niet toe. Ik herkende hem uiteindelijk wel, maar ook omdat ik appjes zag binnenkomen van mensen die dachten, hé, dat is hem. Maar ja, ik heb het al vaker gezegd, ik ben daar niet zo heel goed in. Hey, morgen meld ik me weer tussen 12 en 2. Ik zou zeggen, veel plezier met Marissa en Vanessa. Morgen dus AM in het kader van het Tribute Festival. Dit is Michael Jackson. Remember the time. Ajo.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
3: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop.
4: Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank and Six Frenicar.
5: Hey Vincent.
6: Met Sendto betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaalink. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar sendto.io.
7: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi-cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via zendcaribe.nl.
8: Zin om heerlijk te ontspannen tijdens een zorgeloze vakantie? Dan moet je bij Madou. Maduro Travel zijn. Met meer dan 80 jaar ervaring zijn wij dé expert op het gebied van reizen. Wij verzorgen je reis van A tot Z. Vliegtickets, hotels, autoverhuur, cruises, reisverzekeringen, de mooiste pakketreizen en nog veel meer. Betaling in termijnen kan ook bij ons. Bezoek ons op Maduro Plaza. Onze specialisten staan klaar om uw droomreis uit te laten komen. Bel voor meer informatie 733-1600 of bezoek www.madurotravel.com.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
9: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. 17 Curaçaoenaars zijn aangesteld als het eerste lokale cabinepersoneel voor Corendon Dutch Airlines. Na een intensieve training in veiligheid en gastvrijheid ontvingen zij een officiële insigne. Vanaf vandaag, 11 mei, zijn zij inzetbaar op de vluchten tussen Schiphol en Hato, wat zorgt voor een herkenbaar gezicht aan boord. 9 jonge zangtalenten zijn geselecteerd voor Mi Talento Pa Mi País Youth Voices 2026. Nathan Engelhart, Darlisa Valks en 7 anderen tussen de 12 en 25 jaar starten een intensief coachingstraject. Op 2 juli presenteren zij hun nummers live op het Brionplein tijdens Dia de Bandera. Dan nog internationaal nieuws. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten vanwege aanvallen op Palestijnen. EU-buitenlandchef Kaya Kallas zegt dat het tijd is om van impasse naar uitvoering te gaan. Ook worden nieuwe sancties ingesteld tegen Hamas-kopstukken en extreemrechtse groeperingen in Israël. De Nederlandse buitenlandminister Berendsen noemt het geweld van kolonisten onacceptabel. Een man die werd aangehouden na de explosie bij D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, meldt het Openbaar Ministerie. Het onderzoek naar zijn motief gaat door. De verdachte, een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, blijft nog 2 weken in voorarrest. Bij de explosie waren 30 mensen aanwezig, maar niemand raakte gewond. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Duitse oud-bondskanselier Gerhard Schröder voorgesteld als onderhandelaar over Oekraïne namens de Europese Unie. Dit idee stuit op verzet in Europa. EU-buitenlandcommissaris Kallas en de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Sibiha wijzen Schröder af als ongeschikte bemiddelaar. Ze pleiten voor nieuwe sancties tegen Rusland en een eigen EU-onderhandelaar. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
10: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
11: Refort. Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
12: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
13: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
12: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
13: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
14: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
15: Heel de dag uit volle borst.
14: Nu Marisa Wildeboer.
16: Een hele goede maandagmiddag. Hier is Ali.

Straight to your heart hoorde je op Paradise FM. Nou, een hele goede maandagmiddag. Ik zit weer gezellig voor je klaar van 2 tot 4. Allereerst, Bon Simon. Ik hoop dat je een heerlijke weekend hebt gehad. Dat je lekker hebt genoten, lekker tot rust bent gekomen en weer helemaal klaar bent voor de nieuwe week. Nou, ik wel. Ik zit er weer helemaal lekker in. Ik heb natuurlijk heel veel goede muziek voor je klaarstaan. De muziekquiz en Vanessa Werkhoff die bij me aansluit. Dus het wordt sowieso een hele leuke show. Hier eerst is Armin van Buuren met Therapy.

De fans van Rihanna die wachten al jaren op nieuwe muziek en een nieuwe tour. Haar laatste grote wereldtour dat is ongeveer bijna 10 jaar geleden. Maar gelukkig hebben we tot die tijd haar hits nog. Hier is We Found Love van Rihanna.

0: feest of bites, beats en beach. Kentapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knocknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
6: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.

0: bondscoach Fred Rutte stopt als trainer van het nationale elftal van Curaçao. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Bondscoach Fred Rutte stopt per direct als trainer van het nationale elftal van Curaçao. De Nederlander was pas kort actief bij de ploeg, maar heeft besloten zich terug te trekken vanwege onrust rond de technische staf en de toekomst van het team. Rutte volgde eerder Dick Advocaat op, maar de afgelopen weken gingen steeds meer geruchten over een mogelijke terugkeer van Advocaat. Volgens de Nederlandse media voelde Rutte daardoor onvoldoende steun om door te gaan. En de Raad van Advies is kritisch over een nieuw wetsvoorstel dat jongeren op Curaçao moet stimuleren om te gaan werken. Het plan houdt in dat jongeren tussen de 18 en 30 jaar geen loonbelasting en sociale premies hoeven te betalen over hun salaris. De Raad zet echter grote vraagtekens bij de effectiviteit en de uitvoerbaarheid hiervan. Zo waarschuwen de adviseurs voor een flink gat in de staatskas en de sociale fondsen. Ook is het niet duidelijk of werkgevers door deze regeling wel echt meer jongeren gaan aannemen. Bovendien zou het plan kunnen leiden tot rechtsongelijkheid op de werkvloer, omdat jongeren veel meer netto overhouden dan oudere collega's met hetzelfde werk. De Raad adviseert de regering dan ook om het voorstel op belangrijke punten aan te passen voordat het verder wordt behandeld. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
4: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via zendcaribe.nl.
5: Hey Vincent.
1: Dit is Paradise FM.
6: Heel de dag uit volle.
1: Marisa Wildeboer.
7: Een hele goede maandagmiddag. Hier is de Culture Club.

wat een uithaal. Ain't Got No, we hoorden hier op Paradise FM. Ja, we gaan hem straks weer spelen, de muziekquiz. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een dinerbon voor twee. En deze keer voor restaurant Kitapa. Ja, dat is een heerlijke Spaanse tapasrestaurant met een Caribische twist. Met een enorm mooi uitzicht op de zee. Nou, ze hebben daar heel veel soorten tapas. Ik zal een paar opnoemen. Ze hebben daar kaasballetjes, kipspiesjes, lamschalkballetjes, heerlijke zalmtataar en tonijntataar. Garnalen, witvis, aardappelsalade. Het houdt niet op. Het is echt, ze hebben er echt enorm veel. En het leuke is, je kan dus heel erg veel proberen op onze kosten. Want we gaan hem zo spelen.

0: Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Ja, daar is hij dan. We gaan hem spelen, de muziekquiz. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een dinerwon voor twee. En deze keer voor restaurant Kitapa. Een heerlijke tapasrestaurant met Spaanse en Caribische invloeden. Ze hebben er echt enorm veel. Ja, deze wil je zeker winnen. En je hoeft daar helemaal niet heel veel voor te doen. Ik heb weer een vraag voor je klaarstaan. Daar komt-ie.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?

Nou, dit zegt mij echt helemaal niks. Ik heb echt geen flauw idee. Weet jij nu wel het antwoord? Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En hopelijk zit je binnenkort lekker te dineren bij restaurant Kitapa.

0: grote berg patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En grote berg patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en grote berg patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
1: Deze zomer komt er iets terug wat je nooit had moeten kopen. De wasmachine van de concurrent. Hij lekt. Hij bonkt. Hij stinkt. Maar jij kiest voor Multimart.

0: Quatre Vents.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. 4 wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre Vents.
0: Exacte man.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Fred Rutte trekt zich terug als bondscoach van het nationale elftal van Curaçao. De voetbalbond, de FFK, heeft dit vanmiddag bekendgemaakt. Dick Advocaat keert terug als coach. Rutte wil onrust rondom de spelersgroep voorkomen. De FFK houdt morgenochtend tussen 10 en 11 uur een persconferentie over de situatie. 17 Curaçaoenaars zijn aangesteld als het eerste lokale cabinepersoneel voor Corendon Dutch Airlines. Na een intensieve training in veiligheid en gastvrijheid ontvingen zij een officiële insigne. Vanaf vandaag, 11 mei, zijn zij inzetbaar op de vluchten tussen Schiphol en Hato, wat zorgt voor een herkenbaar gezicht aan boord. Dan nog internationaal nieuws. De tweede Nederlandse repatriëringsvlucht met 19 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius is vertrokken vanaf Tenerife. Aan boord zijn 17 Filipijnen, een Duitser en een Nederlander, evenals een arts en twee epidemiologen. Het vliegtuig landt naar verwachting rond middernacht in Eindhoven. De geëvacueerden gaan na aankomst 6 weken in verplichte thuisquarantaine. Een onbekende heeft afgelopen weekend een pot met kleine flesjes, waaronder één met uranium, afgegeven bij het milieupark in Sittard. De veiligheidsregio Zuid-Limburg bevestigt dat er geen gevaar voor de omgeving was. De politie vermoedt geen kwade opzet en gaat uit van een verzamelaar of oud-scheikundeleraar. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten vanwege aanvallen op Palestijnen. EU-buitenlandchef Kaya Kallas zegt dat het tijd is om van impasse naar uitvoering te gaan. Ook worden nieuwe sancties ingesteld tegen Hamas-kopstukken en extreemrechtse groeperingen in Israël. De Nederlandse buitenlandminister Berendsen noemt het geweld van kolonisten onacceptabel. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Vanaf 1 mei start Ribeluga. Voor veel mensen op Curaçao is dit de kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche.
4: Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
5: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
0: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Prins.

0: Mammoet Printing. We drukken alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle boord.
1: Nu Marisa Wildeboer.
3: Ja, en hier is Maroon 5 met Makes Me Wonder.

Birthday hoorde je op Paradise FM. En nu een nummer dat was eigenlijk al officieel een hit. In 1983, maar toen werd er een remake van gemaakt in 2015. Dus een echte 80's klassieker werd meer dan 30 jaar later opnieuw een wereldhit. Maar dan meer met een somische tropical house vibe. Hier is Ain't Nobody.

Ja, er gaan de komende weken echt leuke dingen gebeuren. We gaan namelijk met het team, samen met Joris Reer en Vanessa Werkhoven en Iski van 915 naar Suriname toe. Ja, jeetje, ik ben ook nog nooit in Suriname geweest en we hebben daar echt enorm veel leuke dingen op de planning staan. Allereerst gaan we daar natuurlijk elke ochtend voor jullie uitzenden. Maar daarnaast gaan we ook heel veel leuke excursies doen en ga je op de socials heel veel voorbij zien komen. Dus ik zou zeggen, ga zeker Paradise FM op Facebook, TikTok en Instagram volgen om het...

0: reizen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
0: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
4: Bondscoach Fred Rutte stopt als trainer van het nationale elftal van Curaçao. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Bondscoach Fred Rutte stopt per direct als trainer van het nationale elftal van Curaçao. De Nederlander was pas kort actief bij de ploeg, maar heeft besloten zich terug te trekken vanwege onrust rond de technische staf en de toekomst van het team. Rutte volgde eerder Dick Advocaat op, maar de afgelopen weken gingen steeds meer geruchten over een mogelijke terugkeer van Advocaat. Volgens de Nederlandse media voelde Rutte daardoor onvoldoende steun om door te gaan. En de Raad van Advies is kritisch over een nieuw wetsvoorstel dat jongeren op Curaçao moet stimuleren om te gaan werken. Het plan houdt in dat jongeren tussen de 18 en 30 jaar geen loonbelasting en sociale premies hoeven te betalen over hun salaris. De Raad zet echter grote vraagtekens bij de effectiviteit en de uitvoerbaarheid hiervan. Zo waarschuwen de adviseurs voor een flink gat in de staatskas en de sociale fondsen. Ook is het niet duidelijk of werkgevers door deze regeling wel echt meer jongeren gaan aannemen. Bovendien zou het plan kunnen leiden tot rechtsongelijkheid op de werkvloer, omdat jongeren veel meer netto overhouden dan oudere collega's met hetzelfde werk. De Raad adviseert de regering dan ook om het voorstel op belangrijke punten aan te passen voordat het verder wordt behandeld. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cb.
5: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt Restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
6: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
7: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
8: Hey Vincent.
9: Pietermaai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Pietermaai.
10: This is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
11: Ja, Bonsiman, hier is Sharon met...

Forty met Sing Your Own Song hier op Paradise FM. Nou, het is straks weer tijd om Vanessa Werkhoven bij me te vragen. Ja, we gaan natuurlijk weer een leuke kletspotvraag beantwoorden. En ik zou zeggen, doe zeker mee. De vraag geldt ook voor jou. Maar nu eerst de Your Beautiful.

0: feel.
1: You're Beautiful van James Blunt hoorde hier op Paradise FM. Ja, en er is natuurlijk weer iemand bij me aangeschoven. Vanessa Werkhoven. Vanessa, welkom.
0: Hey.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hoe is het? Bon Simon.
0: Dankjewel, jij ook.
1: Dank je. Hoe voel je je?
0: Kapot, ik ben kapot. Ik ben gewoon moe, joh. Waarom?
1: Ja, ik snap het ook niet. Maar ik denk nog steeds dat het de nasleep is van je weekvakantie.
0: Ja, maar dat is toch wat. Ik heb een maand nodig, denk ik. Een half jaar, een sabbatical.
1: Ja, ja. Nee, we gaan binnenkort naar Suriname. Voelt het dan ook een beetje voor jou als een soort vakantie?
0: Nou, nee, want we gaan natuurlijk werken.
1: Ja.
0: En we gaan allemaal hartstikke leuke dingen doen en
1: ja,
0: Suriname een beetje gewoon op Curaçao brengen.
1: Ja.
0: Nee, dat voelt niet als een vakantie. Het is wel heel spannend, want het leuke is dus dat ik ben half Surinaams.
1: Ja.
0: En ik ben nog nooit in Suriname geweest.
1: Ja, jeetje.
0: Dus ik zat ook even nog, toen dit idee kwam, dacht ik, oh, te gek. Maar aan de andere kant ook wel weer heftig. Want ja, ik was natuurlijk wel van plan om een keer te gaan. Maar dat zou dan misschien wel een hele emotionele reis worden. En dat wordt het dus alsnog misschien.
1: Ja.
0: Alleen dan gecombineerd met werk. Dus,
1: maar wat denk je, wat had je anders gedaan? Want hoe lang ben je nu al niet op Suriname geweest?
0: Ik ben nog nooit in mijn leven in Suriname geweest.
1: Nee, maar hoe komt dat dan dat je nog nooit die stap hebt genomen? Ik stel hem verkeerd. Hoe kan het zijn dat jij nog nooit de stap hebt genomen om daarheen te gaan? Was het de angst? Was het... Wat was dat? Heb je een duidelijke reden ervoor?
0: Nou ja, gewoon. Je bent natuurlijk druk met het leven. En het is ook wel een beetje voor je uitschuiven inderdaad. Dat ik denk van wat gebeurt er met me als ik daar ben? Het Suriname schijnt wel heel erg in je lijf te gaan zitten. Zeg maar op een positieve manier. Ja. Weet je wel? Dus echt... en ik heb ook als ik Suriname zie op televisie... of als ik iets in een film of zo... dat het grijpt me echt bij de keel. Dus ik word daar... Het raakt me echt.
1: Het is confronterend om... Ja.
0: Het doet echt heel veel met me. En ik denk dus dat de kans heel groot is als we daar zijn... dat inderdaad ook me zou kunnen overvallen.
1: Ja.
0: Dus het is wat dat betreft best wel spannend. En wat ook heel leuk is, mijn vader, die ik ook niet mijn hele leven ken... maar op mijn 27e voor het eerst heb ontmoet... en waar ik sporadisch contact mee heb, maar niet heel veel... mijn Surinaamse vader, woont gedeeltelijk daar, gedeeltelijk in Nederland... en die is toevallig nog net 5 dagen, de eerste 5 dagen als wij daar zijn... dan is hij daar nog. Dus ik ga hem daar ook zien.
1: Het is zo spannend. En het is ook zo gek dat je dan... Ja, want anders had je misschien zelf die keuze gemaakt... maar was je nooit op die keuze gekomen omdat het toch wel heel spannend is? Of dan moet je echt een keuze zelf maken.
0: Ja.
1: En nu wordt het eigenlijk een soort van in je schoot geworpen.
0: Ja.
1: Van, wil je mee naar Suriname? En dan denk je ook zoiets van, nu moet ik het ook wel aangrijpen.
0: Ja. Absoluut, precies dat is.
1: Ja.
0: Dus daarom heel spannend. Maar ik vind het heel leuk dat dat jullie ook meegaan.
1: Ja. In jouw trip. Ja, met jouw trip.
0: Precies. Nee, maar het is leuk en heel bijzonder om dat zo gecombineerd te kunnen doen. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Ja, maar goed, het wordt voor mij dus zakelijk een super toffe reis, verwacht ik. Maar persoonlijk ook wel een spannende reis.
1: En is het dan een idee om, dan moet je zelf kijken wat je daarvan vindt, om daar ook iets mee te gaan doen. Dus dat wij iets misschien naar online brengen. Hey, ik ga natuurlijk vooral mee voor de content. Zou je het leuk vinden dat we jou even wat bewuster kunnen gaan volgen?
0: Nou ja, als de luisteraar het leuk vindt om op mijn persoonlijke reis te volgen, dan sta ik daar wel voor open. Ja, om dat een klein beetje een inkijkje te geven daar. Ja.
1: Nou, ik zou me kunnen voorstellen als luisteraar dat je ook wel heel erg... het is heel bijzonder om jou... om met je mee te gaan eigenlijk in deze journey.
0: Ja, zeker.
1: Nou ja, wie weet. Laat ze vooral weten of je dat wil zien.
0: of dat je het niet wil zien, Vanessa, emotioneel op camera.
1: Ja. Dit breng ik ook weer lekker onder woorden. Nou ja, dankjewel.
0: Precies wat het is.
1: Ja, dankjewel Vanessa voor je verhaal.

0: het zit er voor mij alweer op. Ik wil je enorm bedanken voor het luisteren naar mijn show. Ik zit natuurlijk de hele week nog steeds voor je klaar van 2 tot 4. Veel plezier bij de show van Vanessa Werkhoven en een hele fijne week toegewenst.
1: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandpetjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, Porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
4: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemi Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
5: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Op Sint Maarten is er onrust over de stijgende stroomrekening. Premier Luc Mersellina heeft het nutsbedrijf GEBE ter verantwoording geroepen, omdat het tarief is gestegen van 36 naar 45 cent per kilowattuur. Mersellina vindt de extra lasten voor huishoudens en senioren onacceptabel en eist oplossingen van het bedrijf. Fred Rutte trekt zich terug als bondscoach van het nationale elftal van Curaçao. De voetbalbond, de FFK, heeft dit vanmiddag bekendgemaakt. Dick Advocaat keert terug als coach. Rutte wil onrust rondom de spelersgroep voorkomen. De FFK houdt morgenochtend tussen 10 en 11 uur een persconferentie over de situatie. Dan nog internationaal nieuws. De tweede Nederlandse repatriëringsvlucht met 19 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius is vertrokken vanaf Tenerife. Aan boord zijn 17 Filipijnen, een Duitser en een Nederlander, evenals een arts en twee epidemiologen. Het vliegtuig landt naar verwachting rond middernacht in Eindhoven. De geëvacueerden gaan na aankomst 6 weken in verplichte thuisquarantaine. Een onbekende heeft afgelopen weekend een pot met kleine flesjes, waaronder één met uranium, afgegeven bij het Milieupark in Sittard. De veiligheidsregio Zuid-Limburg bevestigt dat er geen gevaar voor de omgeving was. De politie vermoedt geen kwade opzet en gaat uit van een verzamelaar of oud scheikundeleraar. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten vanwege aanvallen op Palestijnen. EU-buitenlandschef Kaya Kallas zegt dat het tijd is om van impasse naar uitvoering te gaan. Ook worden nieuwe sancties ingesteld tegen Hamas-kopstukken en extreemrechtse groeperingen in Israël. De Nederlandse buitenlandminister Berendsen noemt het geweld van kolonisten onacceptabel. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: van 250 gulden. Ben jij de gelukkige winnaar? Bezoek KooimanBV.com voor alle voorwaarden.
1: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
2: May 20th to 25th.
1: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Forever.

Het is Total Touch met Touch Me There hier op Paradise FM. Een hele goede maandagmiddag. Hoe is het met jou? Heb je een beetje bij kunnen komen dit afgelopen weekend? Ik hoop het wel, want de week is alweer begonnen. We zitten er alweer middenin. Jawel, het is alweer 10 minuten over... Over 4, dat betekent dat ook mijn overwerkuren zijn begonnen vandaag. En daar gaan we maar weer het beste van maken dan, hè? Jawel, tot 7 uur ben ik bij je met een hoop gezelligheid. Lekkere muziek, informatie en ik heb ook een hoop wat ik weer mag gaan weggeven vandaag. We beginnen natuurlijk zometeen met de muziekquiz, de opgave tenminste. De prijs die gaat er wat later op de dag uit. Een diner voor twee bij Ketapa is dat. Hartstikke lekker. Aan het strand, een beetje... mediterraan genieten, zeg maar, hè, is het daar. Superleuk. Het gaat eruit vandaag. Als je meespeelt met de muziekquiz, maak je er dus kans op. Verder over lekkernijen gesproken. Ja, ik weet niet of het je is opgevallen, maar naast Gervivray... Dat is ook hartstikke lekker, een lekker wijntje. Maar daarnaast zit nu ook een delicatessenwinkeltje. Volgens mij lekkere taartjes en muffins en dingen. Nou, die dame die heb ik vandaag eens even uitgenodigd. Want ik heb wel trek in wat lekkers. En ik vind het ook wel heel erg leuk. Ik ben gewoon nieuwsgierig om een beetje erachter te komen... wat daar nou precies zit, wat ze doet, wat ze aanbiedt. Daarover komt ze vertellen. Verder even kijken. Het Tribute Festival komt eraan, hè. Aankomende donderdag... En vrijdag in Pietermaai natuurlijk met allerlei gave lokale tribute acts. Maar ook internationale tribute acts. Echt van alles en nog wat. Je kan ook kiezen om te gaan naar eigenlijk de gratis optredens, hè, in de Nieuwe Straat. En dan is er ook nog een speciaal podium waar je dan wel voor moet betalen. Met dus al die grote internationale acts zoals de tribute band die allemaal Queen-nummers speelt. Bruno Mars en van alles en nog wat. Zometeen heb ik in ieder geval hier een lokale act. En die doen dan de tribute to Buena Vista Social Club. Dat is ook super lekker natuurlijk. Zometeen vast een klein voorproefje hoop ik. En ik ga 1 kaartje weggeven. Wat betreft die kaartjes die we weggeven. Ja, het is natuurlijk de donderdag en de vrijdag. Dus je moet zelf als je die kaarten wint... maar even het programma checken en kijken... bij welke dag je het liefst wil komen kijken. Ja, en als je allebei wil en je hebt 1 kaartje... dan moet je natuurlijk gewoon nog een kaartje erbij kopen. Dat lijkt me duidelijk. Verder heb ik ook tickets voor Soul Beach die ik ga weggeven. Ik heb natuurlijk iedere week op maandag heb ik hier Linda. En die komt altijd kletsen over emigreren naar Curaçao. Maar Linda is natuurlijk niet de enige dame op het eiland die geëmigreerd is. Nee, ik heb een andere influencer ook nog gevonden. En dat is Mirel. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. En het leuke is, Linda is met een gezin gekomen. Mirel is alleen gekomen. En die loopt weer tegen hele andere dingen aan natuurlijk bij het emigratieproces. En ik dacht, weet je... Laten we ze bij elkaar zetten. Dan kunnen we een gesprek voeren. En dan kunnen we je goed voorlichten. Mocht het zo zijn dat jij zelf in de auto zit en denkt... ik wil ook gaan emigreren naar Curaçao. Dat kan natuurlijk. Hè? Allerlei lessen die zij weer kunnen delen. En als je hier al woont, dan is het misschien een feest der herkenning. Dat en nog veel meer tot de klok van 7. Ja, en dit is natuurlijk... De nieuwste van Sleeves, hè? Ja, ze mochten natuurlijk niet achterblijven. Een lekker WK-nummer genaamd Goals in Paradise.

0: La India hoor je hier op Paradise FM en vivir la lo nuestro. Dan moet ik het natuurlijk wel goed zeggen. Wij hebben vandaag een lekkere muziekquiz. Die hebben we natuurlijk iedere dag, een lekkere muziekquiz. Een muziekquiz voor een lekker diner voor twee. En vandaag geven wij een lekker diner voor twee weg bij Kitapa. Heb je daar nou zin in? Gewoon even lekker uit eten gaan. Gezellig een hapje en een drankje. En Kitapa is natuurlijk een heerlijke plek. Hè? Lekker direct aan zee. Een beetje echt dat mediterraanse gevoel krijg je daar. Lekker eten, lekker drinken. Nou ja, dat zei ik al. Neem gezellig iemand mee, want het is een bon voor twee. Maar speel wel eerst mee met onze muziekquiz. Luister even goed.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?

Ja, hij klinkt een beetje alsof iemand tussendoor niet helemaal lekker gaat. Het is een beetje een intense stem. Maar dit is wel een stem die je volgens mij ook wel herkent uit duizenden. Deze typeert wel. Nou, heb jij enig idee welk nummer het is? Laat het me even weten in de app 675-1031. En wie weet maak ik jou dan aan het einde van deze show blij met een ontzettend lekker en gezellig diner. Bij Kitapa. 675-1031. Het is Paradise. En dit is Duran.

0: paradisefm.cw. Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Vincent. Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
3: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop.
4: Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank, and 6th

0: Ook voor je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Bondscoach Fred Rutte stopte als trainer van het nationale elftal van Curaçao. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Bondscoach Fred Rutte stopt per direct als trainer van het nationale elftal van Curaçao. De Nederlander was pas kort actief bij de ploeg, maar heeft besloten zich terug te trekken vanwege onrust rond de technische staf en de toekomst van het team. Rutte volgde eerder Dick Advocaat op, maar de afgelopen weken gingen steeds meer geruchten over een mogelijke terugkeer van Advocaat. Volgens de Nederlandse media voelde Rutte daardoor onvoldoende steun om door te gaan. En de Raad van Advies is kritisch over een nieuw wetsvoorstel dat jongeren op Curaçao moet stimuleren om te gaan werken. Het plan houdt in dat jongeren tussen de 18 en 30 jaar geen loonbelasting en sociale premies hoeven te betalen over hun salaris. De Raad zet echter grote vraagtekens bij de effectiviteit en de uitvoerbaarheid hiervan. Zo waarschuwen de adviseurs voor een flink gat in de staatskas en de sociale fondsen. Ook is het niet duidelijk of werkgevers door deze regeling wel echt meer jongeren gaan aannemen. Bovendien zou het plan kunnen leiden tot rechtsongelijkheid op de werkvloer, omdat jongeren veel meer netto overhouden dan oudere collega's met hetzelfde werk. De Raad adviseert de regering dan ook om het voorstel op belangrijke punten aan te passen voordat het verder wordt behandeld. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw. PISAS bespreekt samenwerking met Costa Rica. Een hele goede middag, Vanessa hier met het...

0: zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Refort. Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Met Sentoo betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar sentoo.io.
3: Dit is Paradise FM. Werkhoven werkt over.
4: Op weg naar Survivor, naar Wham.

0: Freedom en het is maandag. En ik sta hier achter het mengpaneel, zeg maar. En ik kijk hier uit links van mij sowieso naar mijn gast, Barbara. Welkom in de studio. Oh, wacht, ik zal even de juiste microfoon openzetten.
1: Oh ja, hallo.
0: Misschien wel handig. Hey, en daarnaast, zeg maar, hier op de tafel. Nou ja, je kan het niet zien, maar er staat hier een ontzettend lekker pakket met brownies en koekjes, et cetera. Want ik heb namelijk niet zomaar een Barbara in de studio. Nee, ik heb Barbara van Barlicious in de studio. Welkom.
1: Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, nou ja, heel graag gedaan. Ik was ontzettend nieuwsgierig, want in Salinja kennen we natuurlijk de winkel van Arie Pieter, de heerlijke wijnwinkel. En daarnaast is sinds een tijdje alweer een nieuw zaakje geopend. Ja. En ik zag daar inderdaad iets staan van brownies. Dus ik denk, nou, ik ben toch wel heel erg nieuwsgierig. Kom een keer langs in de studio. Vertel, wat heb je voor lekkers allemaal daar?
1: Nou, superleuk om hier te zijn. En geniet straks van al het lekkers.
0: Ja, dat komt helemaal goed.
1: Naast de lekkerste wijnzaak op het eiland hebben we ook de lekkerste browniewinkel erbij gekregen. En daar verkoop ik, maak ik ook brownies in heel veel verschillende smaken.
0: Ja.
1: En koeken, andere pastries. Ik bak ook heerlijke brood elke vrijdag.
0: Oh, wat lekker.
1: Ja.
0: Oké, en zou jij iets dichter in de microfoon kunnen praten? Want dan kunnen we je nog beter verstaan, want we willen alles horen wat je te vertellen hebt. Want heel vaak zie je tegenwoordig zeker dat mensen zo heel erg bewust zijn en dat het allemaal heel erg healthy moet zijn. Hè? En je hebt natuurlijk ook een hoop mensen die dat dus allemaal suikervrij doen, maar daar ben jij niet van, hè?
1: Nee, daar ben ik zeker niet van. En waar je op zeker kan rekenen is dat er suiker zit in mijn pastry.
0: Ja, dat is duidelijk.
1: Ik ben ook gezondheidsfreak.
0: Ja.
1: Het openen van een browniezaak klinkt voor veel van mijn vrienden echt gek.
0: Ja.
1: Ik heb ook een ander bedrijf waarbij ik bewustzijn creëer op het gebied van gezond eten, bewegen, leefstijl, mindset.
0: Ja, want je bent ook je doseert ook sport, hè? Je bent ook sportdocent.
1: Ja, zeker. Mm-hmm. Ik geef wekelijks lessen in een fitcentrum bij Blue Bay. Dus mocht je nog op zoek zijn naar een leuke activiteit, dan ben ik daar zeker te vinden.
0: Ja.
1: En weet je, vanuit daar is er bij mij een behoefte ontstaan om iets lekkers te hebben. Eén keer per week, wanneer ik mezelf dat ontspanningsmoment gun, mm-hmm, lekker moment gun, dan pak ik een fles wijn en dan wil ik een lekkere pastry daarbij.
0: Ja.
1: En die wil ik ook onthouden voor de hele week. Dus ik wil niet een suikerrush. Dat geeft natuurlijk wel bepaalde rush. Dat
0: is
1: hartstikke lekker. Maar ik wil ook de flavor. Ik wil het kunnen proeven en van genieten. En die beleving, die heb ik dus gecreëerd in de vorm van brownie. In veel smaken, want je kan dan wel kiezen voor iets met karamel of met iets frissere, fruitige smaak, met passievrucht bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Daarvoor leent parchita zich van het eiland echt perfect.
0: Ja.
1: Dan is mijn advies ook, weet je, doe het één keer per week, maar doe het goed.
0: Ja, dus gewoon echt zo ontzettend op niveau dat je het gewoon de rest van de week, dat je er eigenlijk de rest van de week op kunt teren. Dat is een beetje het idee.
1: Ja, dat is het idee. Maar dat is ook hoe jij het doet op het moment dat je gezond leeft. Je gaat dagelijks bewegen. Je eet dagelijks je groenten. En je doet dagelijks aan meditatie. En één keer per week mag dat dan wel iets lekkers.
0: Ja, en heb jij dan een vaste dag in de week? Dat je zegt, nou, ik mag iedere dinsdag om 6:00, dan mag ik iets.
1: Nee, dat is meestal in het weekend.
0: Oké.
1: Ja.
0: En de rest van de week ben jij dus de hele tijd bezig met lekker eten, maar dan blijf je er wel vanaf.
1: Maar lekker en bewust eten.
0: Ja. Ja.
1: Dat is het belangrijkste.
0: Ja, precies. Nou, ik denk dat dat inderdaad ook heel erg belangrijk is. Dat je gewoon leert om te genieten. Dus dat als je iets doet, dat je het goed doet. En dat je er dan inderdaad echt van geniet. Nou ja,

0: ik heb hier dus die... Ja, ik heb een heel pakket voor me staan. Ik zet even mijn bril op, dan kan ik het een beetje goed zien. Ja, dit zijn koekjes. Maar ik zie ook niet een cookie, maar een brookie. Wat is dat?
1: Ja, een brookie, dat is main brownie in een cookie.
0: Oh mijn god, dus ik heb een cookie met daarin stukjes brownie.
1: Ja, een hele stuk, zeg maar. Dus als je het doorsneed, dan vind je daar echt een stuk brownie.
0: Wat een fantastisch idee. Ja. Oh my goodness.
1: Ik heb het niet zelf verzonnen, want brookie bestaat.
0: Oh, dat bestond al.
1: Ja, zeker. Maar op deze manier uitgevoerd uiteraard niet. Want ik geef overal mijn eigen flavor aan.
0: Ja, nee, tuurlijk. Dat snap ik. En dan heb je hier zit een soort van... Ja, dat lijkt een beetje dan op een Ferrero Rocher. Maar dan is het wit. Wat is dat? Dat is met limoncello, zei je dat nou?
1: Ja, klopt. Dat zijn de truffels die ik heb gemaakt voor het weekend. Voor moederdag.
0: Ja.
1: Extra verwennerij. Dat zijn mijn limoncello truffels. Gewenteld in een bastogne crunch.
0: Oh mijn god.
1: Beste van de beste.
0: Ja, nee, ik wil me bijna verontschuldigen. Want ik ben dus heel erg aan het opletten. Maar ja, dat kan dus. Hè, maar ik moet hier dan wel heel erg lang mee doen. Want dit is echt heel veel.
1: Ja. Ik adviseer ook niet om het in één keer allemaal op te eten.
0: Ik hoop dat ik dat kan. Ik zal het aan mijn kinderen ook doorgeven. Als ik dit straks thuis in de koelkast zet. Dat het gewoon... Eén keer per week een stukje.
1: Ja, en het is prima. Weet je, en suiker is niet het probleem. Ons gedrag en hoe we met suiker omgaan is het probleem. Dus op het moment dat je weet waar je voor kiest... en het bewust blijft doen, niet voor één week, niet voor twee weken... niet voor dry January of weet ik veel, andere maand. Gewoon voor altijd.
0: Ja.
1: Jezelf altijd dat moment gunnen... Wat ben je past, hè? Of je wilt een ijsje of een appel gebakken of whatever. Ik doe het met een brownie. Dat is heerlijk, maar doe het bewust en doe het voor jezelf goed.
0: Ja.
1: En zo is het met suikervervangers. Die zijn ook, als je het niet op de juiste manier gebruikt, dan is het ook niet goed werken voor je lichaam. Maar dat is misschien het thema voor een ander.
0: Ja, precies. Ja, precies, precies. Maar goed, alles, hè, dat zeggen ze wel eens, alles waar te voor staat is eigenlijk niet goed. Hè? Dus gewoon met mate. Al is dat af en toe behoorlijk uitdagend. Zeker als iets zo ontzettend lekker is. Even kijken, jij zit dus naast de winkel van Arie Pieter, naast Servifrais. Ja. Sinds kort, hoe ben jij op het idee gekomen om een winkel te beginnen?
1: Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling om een winkel te openen. Ik was er zeker van dat ik hier op het Heiland iets wil doen met koken en bakken.
0: Mm-hmm.
1: Wij zijn naar Curaçao verhuisd in december 2024. Ik samen met mijn gezin. Ik heb mijn carrière in de verzekeringssector in Nederland achter mij gelaten.
0: Ja.
1: En naast het werk op kantoor gaf ik in de avond sportlessen. Dat doe ik dus nog steeds.
0: Mm-hmm.
1: En in de weekenden was ik bezig met koken en bakken. En op het moment dat ik in mijn carrière kwam op het punt waarop ik die voldoening zou moeten voelen, kwam ik achter dat ik daar helemaal niet blij mee ben of gelukkig mee ben.
0: Ja.
1: Waar ik naar uitkeek was elk weekend waarop ik kon bakken en koken.
0: Wow.
1: Voor mijn gezin, maar ook voor andere mensen. En dat ging ik dus doen. Toen we verhuisden naar Curaçao, wist ik... ik ga dit op een of andere manier voor mezelf zo inrichten... dat ik daar dagelijks mee bezig kan zijn.
0: Ja.
1: En zo heb ik op een gegeven moment een brownie gebakken. Die hebben wij ook geïntroduceerd hier op het Heiland... Via allemaal lokale markten. We hebben het mensen laten proeven. We kregen zoveel positieve reacties. En op een gegeven moment heeft Esther van Servifrais...
0: Ja.
1: Ook een van de main flavors met pistache en framboos... gepaard met een wijn.
0: Wauw.
1: Dus die gingen we gewoon als pop-up aanbieden aan de klanten van Servifrais.
0: Ja.
1: Dat ging zo goed dat ik op een gegeven moment zei als een grap... van, goh, kan ik niet 2 vierkante meter van je vloer hier huren?
0: Ja.
1: Dan zet ik hier de koeling neer en dan hoef ik niet op een...
0: Niet wetende dat je een paar meter verderop zou komen te zitten.
1: Ja, nou, toen zei ze van, hey, wacht even, want misschien... komt iets anders.
0: Nou, wat goed zeg.
1: En nou ja, toen heb ik ingecheckt. Eerst met mijn man natuurlijk. Daarna met mijn onderbuikgevoel.
0: Ja.
1: En het voelde allemaal goed. En we gingen aan de slag. Dat was in juli vorig jaar. En in september gingen we open.
0: Nou, fantastisch. Ja. En inmiddels, nou ja, goed, zit je er natuurlijk alweer een tijdje. Mensen kunnen langskomen voor een lekker kopje koffie ook. En met een pastry erbij.
1: Zeker. En we serveren ook een unieke blend koffie. Onze eigen Barlicious koffie. Die wordt hier lokaal gebrand door Nick van Caribbean. Die zit hier, de dames. Dus we hebben bepaalde blend koffiebonen samengesteld die heel goed gaat met main brownie, met karamel, met al die volle smaken die we dan aanbieden. En nou ja, daar kun je van genieten, ook bij ons. Of een koffie meenemen naar huis, want we verkopen ook blikken die je dan thuis kan gebruiken.
0: Oké, van alles wat dus. Mocht je dus na aanleiding van dit gesprek trek hebben gekregen in een heerlijke pastry, gewoon eventjes wel aan de suiker, maar met mate. Ik heb nog niet geproefd, maar ik weet bijna zeker dat dit ontzettend lekker is. Ik ga zo meteen lekker wat proeven. Ga langs bij Barlicious. En ze zitten in Salinja naast Servifred dus. Barbara, dankjewel voor het komen naar de studio.
1: Heel erg bedankt. Vond het super gezellig.
0: Ja, ik ook. En ik ben ook ontzettend blij met wat je hebt meegenomen, uiteraard. Hè. Dankjewel daarvoor. Dankjewel. En heel veel succes met de winkel.
1: Dank je.

0: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
4: We've got it. Ook curves en hips vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De onrust rond het nationale voetbalelftal van Curaçao neemt toe. Perschef Kees Jansma heeft zijn functie neergelegd na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Jansma noemt de situatie bij de voetbalbond onacceptabel. Hij kan zich niet vinden in de druk van de spelers en hoofdsponsor Corendon, die dreigde met het intrekken van steun. Een 33-jarige leidster van een kinderopvang in Noord-Zapateer is vrijdag aangehouden. Ze wordt verdacht van het zwaar mishandelen van een kind. Dit gebeurde afgelopen woensdag toen ze het kind herhaaldelijk sloeg met een afgebroken stoelpoot. Het slachtoffer liep een flinke hoofdwond op. De leidster blijft voorlopig vast voor verder onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. Andriy Yermak, de voormalige stafchef van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, is aangeklaagd voor witwassen van geld in een corruptieonderzoek. Hij zou betrokken zijn bij een omkoopschandaal rond het staatsenergiebedrijf Energoatom. Yermak ontkent eigendom van een huis en zegt pas commentaar te geven na afloop van het onderzoek. De Britse premier Keir Starmer krijgt steeds meer kritiek na een grote nederlaag van zijn Labour-partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 leden van het Lagerhuis hebben om zijn vertrek gevraagd. De partij verloor veel zetels en Reform UK is nu de grootste partij. De druk op Starmer om af te treden neemt toe. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez heeft in de rechtszaal van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag verklaard dat ze de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het hof behandelt momenteel een grensgeschil tussen Venezuela en Guyana over het gebied Essequibo, dat rijk is aan natuurlijke hulpbronnen. Rodríguez vraagt om een politieke oplossing voor het conflict. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Verdimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Werkhoven werkt over.
6: Met zometeen Deep Blue Something na Madonna en Holiday. Paradise.

0: Tiffany's hoorde je. Aanstaande donderdag dan hebben we dag 1 van het Curaçao Tribute Music Festival. En vrijdag natuurlijk dan, dag 2. Twee dagen lang lekkere muziek van fantastische coverbands. Internationale coverbands die onder andere hebben meegedaan aan dat geweldige televisieprogramma. Daar hebben gewonnen. Dus dat zijn gewoon hele grote artiesten inmiddels. Die onder andere bijvoorbeeld Bruno Mars nummers zingen. Donna Summer, Queen, Dua Lipa. Maar we hebben ook lokale bands die coveren, zeg maar. Hè. Ik had vrijdag al een gesprek met Avram Jay. Die Luther Vandross gaat brengen. Vandaag heb ik weer een prachtige... het is niet de hele band, maar wel een gedeelte ervan. La Familia Cubana heb ik in de studio. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
2: Oh, yeah.

0: hartstikke lekker, dank jullie wel. Ja, nee, ja ik dacht, we gaan eerst even kletsen, maar jullie waren er al in geknald. Jullie zitten dik in de repetities, hè, voor dit festival.
1: Ja, we zijn vandaag eerste generale repetitie.
0: Ja.
1: BCW na 2 weken met de kleine repetities. Maar vandaag was de eerste generale voor de Buena Vista Social Club Tribute.
0: Ja, want jullie gaan allemaal nummers brengen van de Buena Vista Social Club.
1: Ja, we gaan alle nummers van de eerste CD en we gaan een kleine gedeelte van de tweede en ook van de Afro-Cuban All-Star.
0: Oké. Moesten jullie hier, was dit een keus die jullie zelf mochten maken? Is de vraag aan jullie gesteld van nou, hè, zouden jullie mee willen doen? Wat wil je gaan coveren dan? Of werd het jullie echt gevraagd om de nummers van Buena Vista Social Club te brengen?
1: Ja, in principe was er een gevraagd voor alleen de tribute. En daarna komen in de tweede etage. We moeten kijken welke zijn de speciale voor in Curaçao of in Europa heel bekend. En zijn een paar van de oude stijl ook samen. Maar de bedoeling is, ja, we kunnen niet alles spelen. Maar wij doen onze best. Want het is heel moeilijk.
0: Ja, is het lastig? Wat is er moeilijk aan?
1: De moeilijke aan is als de keuze. Want Buena Vista heb je 2 verdeeld. Is het Buena Vista om te dansen en Buena Vista om te luisteren.
0: Mm-hmm.
1: En de combinatie is een challenge. Want in principe, als je in Europa gaat, in de theater, je kan spelen 80% om te luisteren.
0: Ja.
1: Weet je, de alle boleros, en el tronco de un árbol, una niña, o silencio. Silencio, que están durmiendo. Maar hier in Curaçao is het warm, je weet.
0: Ja.
1: En de mensen willen dansen.
0: Ja, natuurlijk. En het is een festival, we zijn buiten, we staan, dus we willen inderdaad af en toe even geraakt worden door een luisternummer, maar ook lekker zelf meebewegen.
1: Ja, dat was de challenge.
0: Ja.
1: Maar ja, ik denk, we gaan doen. Want we zijn, bijvoorbeeld, we hebben Buena Vista met gitaren.
0: Mm-hmm.
1: We hebben 2 gitaristen uitnodigen voor de concert.
0: Ja.
1: De eerste was de maestro uit Curaçao, die is in iedereen kennen, is meneer Roy Lee. En de tweede is...
0: Met je dochter op de achtergrond.
1: Ja, leuk muziek. En de andere is onze percussioniste Rosalind Bey.
0: Ja.
1: Ook gitaar spelen.
0: Ja.
1: En ja, ze zijn alle een goede combinatie. Maar is heel leuk. En we hebben ook in de andere kant, we hebben eigenlijk 2 brazen. De 2 brazen is ook leuk voor om te dansen. Om lekker warm te blijven op de stage.
0: Ja, super. En over die stage gesproken, bij welke staan jullie?
1: Wij staan in Mundo Bizarro, naast Mundo Bizarro stage. Maar we hebben 3 stages gratis in de Pieter Meijerstraat in de US.
0: Ja.
1: De eerste is in Mr. Porter, de tweede is in Pieter Meijer Square en de derde is in Mundo Bizarro, naast Mundo Bizarro.
0: Okay.
1: Deze is onze stage voor alle 2 dagen.
0: Alle 2 dagen staan jullie daar.
1: Ja.
0: Oké, dat is superleuk. En dan de donderdag van 8 tot 9, hè, als ik het goed zeg.
1: 8 tot 9 en daarna 10 tot 11. En de leuk is, dat is een goed idee ook, want er zijn verschillende band. We gaan spelen 2 keer dezelfde show. Als de mensen willen niet zien de La Buena Vista in de eerste deel, kan in de tweede deel doen. Dat is leuk. Je kan naar de eerste stage een gedeelte, de tweede stage en onze... is altijd dezelfde show 2 keer.
0: Oké, super. Dus we hoeven jullie niet te missen sowieso. En jou sowieso niet. Want ik heb begrepen dat je ook bij Celia Cruz mag begeleiden.
1: Ja, dat is La Familia Cubana gaat begeleiden de show van de Celia Cruz met de fantastische zangeres uit Curaçao, Jumaira Greet.
0: Ja.
1: En dat was een dream van Ox altijd. Want wij waren altijd met haar werken in Tumbao Curaçao, verschillende projecten. Maar was het toevallig in vorig jaar in Santiago de Cuba en voor de Santiago de Cuba Festival van de Festival del Fuego. En wij waren daar een representatie van Curaçao voor de muziek en cultuur met Tumbao Curaçao. En
0: mm-hmm.
1: Jumaira was de zanger. En ik zei, Jumaira, we moeten iets doen met jou en Celia. Maar vroeger was het met Mafalda. Maar Mafalda is jammer overleden. En nu is het met Jumaira gereed. En zij was heel enthousiast. En nu komt het moment om te zeggen, hey, Jumaira, we gaan doen. En ze zei, ja, natuurlijk. Want ze is echt een prachtige zanger. En de sfeer voor haar. En we hebben ook een speciale kleding voor Buena Vista Social Club. We hebben alles in een mooie pak voor de mannen en de vrouwen, heel mooi. Maar we hebben ook speciale kleding als show voor Jumaira Greet en tribute to Celia Cruz.
0: Ah, te gek, te gek. Ja, ik heb begrepen dat zij een beetje de Celia Cruz van Curaçao is wel, hè? Qua stem ook heel erg in de buurt komt.
1: Ja, Ja, ja, voor mij was altijd, want we zijn verschillende goede zangeres voor Celia Cruz, doen hier op Curaçao. Maar voor mij is het speciale, Mama Mafalda was ook een beetje samen, maar was niet als Celia. Mama Mafalda was echt een speciale stem. Maar Jumaira is niet alleen de stem is super mooi, prachtig. Maar de swing, de sfeer op de stage is heel dichtbij als Celia Cruz. En ja, zij spreekt Spaans heel goed. Zonder accent, dat is fantastisch.
0: Nou, te gek. We gaan het allemaal meemaken. En morgen dan schuift Jumaira Grijt bij me aan. Dus dan kunnen we haar ook nog even horen. Maar voor nu, jullie staan dus op de Mundo Bizarro stage. Beide dagen. Dus we gaan zeker van jullie genieten. Ja, ik wil jullie danken voor het komen naar de studio. Voor dit voorproefje. En ik denk dat het helemaal goed gaat komen komende week.
1: Graag gedaan. Dank jullie altijd voor met ons blijven. En is heel leuk, dames en heren, alle twee dagen gaat een grote feestje worden.
0: Te gek, we gaan ervan genieten. Jullie nog eventjes succes met jullie laatste repetities.
1: Dank u wel.
0: Dank jullie wel.

tijdens het Curaçao Tribute Music Festival. Aanstaande donderdag. En dan worden ze dus vertegenwoordigd door La Familia Cubana. Jij kan erbij zijn, sowieso bij deze gratis concerten in Pietermaai, maar ook bij de main stage, waar je normaal gesproken dus wel tickets voor moet kopen. Ik ga namelijk 1 ticket weggeven. Wat wil ik van je weten? Nou, dat is heel simpel. We hebben het er net over gehad. Hè? La Familia Cubana speelt Buena Vista Social Club, maar waar doen ze dat? De hele donderdagavond staan ze daar. Op welke plek? Het is een beetje een thuisbasis, kan ik zeggen, voor La Familia Cubana. Laat het me even weten in de app. 675-1031. En mocht jij het goed hebben, dan krijg je van mij een kaartje, zodat je alles kan zien. Alle bands tijdens het Curaçao Tribute Music Festival. Want je wil niets missen. Caro Emerald hoor je nu. En back it up.

0: Vincent.
1: Vota klapa grita gol ku e produkto na ku nostin den store? Check riba ki ko turti en steker na blog. Kumpra tres produkto of mas. Manera polar Doritos, Prosecco Alberto na. I bota haya un teker, pagana premio, turisima. Nada komplika. Turrente por participa. I ku butter di Coca-Cola di 2 liter, tembo mancha, potin chance di gana, dos bia. Manda mo código y score cu Coca-Cola. Join e hola blow.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com. Remax Bombini. Jouw partner in zorgeloos verkopen.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

0: 6.
1: Leidster kinderopvang gearresteerd na mishandeling. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Een 33-jarige leidster van een kinderopvang in Noord-Sabbatheer is vrijdag aangehouden. Ze wordt verdacht van het zwaar mishandelen van een kind. Het incident vond afgelopen woensdag al plaats. Volgens het onderzoek brak er een poot af van een plastic stoeltje waar het kind op zat. De leidster zou hierop haar zelfbeheersing hebben verloren, de afgebroken stoelpoot hebben gepakt en het kind hiermee herhaaldelijk hebben geslagen. Het slachtoffer liep hierbij een flinke hoofdwond op. Uit de aangifte blijkt dat er mogelijk al vaker incidenten hebben plaatsgevonden bij dezelfde opvang. De officier van justitie heeft bepaald dat de verdachte voorlopig vast blijft zitten voor verder onderzoek. En op Sint Maarten is grote onrust ontstaan over de stijgende stroomrekening. Premier Luc Mercelina heeft vandaag de directie van het nutsbedrijf officieel ter verantwoording geroepen na de aankondiging dat de brandstofclausule flink omhoog gaat. Het tarief is gestegen van 36 naar 45 cent per kilowattuur. Ondanks wereldwijde spanningen die de brandstofprijzen opdrijven, vindt Mercelina de extra lasten voor de bevolking onacceptabel. Volgens hem staan huishoudens en senioren al onder grote financiële druk en is het nu tijd dat het nutsbedrijf met oplossingen komt. De premier uitte ook felle kritiek op de timing van het nieuws. De verhoging werd op Moederdag bekendgemaakt. Mercelina noemt dit ongevoelig en vindt dat het bedrijf beter had moeten nadenken over de impact van zo'n boodschap op een feestdag. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
3: Natuurlijk. Dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn. Zij

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Werkhoven werkt over.

0: thought you were on my side. Het is maandagmiddag. En op maandagmiddag dan klets ik de afgelopen weken wekelijks met Linda. Die is geëmigreerd naar Curaçao. Zoals zoveel hier op het eiland. Ik zelf ook. Inmiddels alweer meer dan 10 jaar geleden, geloof ik. Het is ongelooflijk. En ik weet nog dat voordat ik deze kant opkwam, dat ik het heel erg leuk vond om op de socials mensen te volgen die mij voor waren gegaan. Als soort van inspiratie. Nou, dit soort influencers zijn er steeds meer. Waaronder dus Linda. Welkom weer, Linda.
1: Hallo.
0: Hi. Maar we gaan het vanaf vandaag ook een beetje anders doen op dit tijdstip. Want er zijn nog veel meer leuke influencers die naar het eiland zijn gekomen. Zoals Mairel.
2: Hi.
0: Spreek je naam nu goed uit,
2: ja,
0: toch?
2: Ja,
0: Oké, hartstikke goed. Ja, want ik zag jou ook. En dat vind ik dan zo leuk om te kijken naar de ervaringen van jullie. Hè. Jij zit nu op dit moment in het proces van verhuizen.
2: Ja, klopt. Ja, ik ga me ook officieel volgende maand uitschrijven. En in augustus mijn huisje in Nederland leeghalen. En dan echt, ik zeg altijd, je kan niet met één been in Nederland blijven en met één been hier. Dus dat is nu allemaal gaande.
0: Ja, jeetje, spannend. En dat is weer een heel ander proces dan Linda. Linda, jij herkent het waarschijnlijk wel.
1: Ze hebben ook een tijdje met één been in Nederland gestaan en hier. Maar uiteindelijk is het toch beter om een keuze te maken.
0: Ja, nou ja, daar zijn jullie het dan over eens. Ja. Er zullen ongetwijfeld ook dingen zijn waar jullie heel anders in staan. Want ik denk, en dat vind ik juist ook het leuke, dat jullie levens er heel anders uitzien. Hè? Linda, jij bent hier met een gezin.
1: Ja.
0: Twee pubers.
1: Drie.
0: Nou, drie pubers. Oh ja, dat is waar ook. Ik heb er twee hier in de uitzending ontmoet. Maar je hebt er drie inderdaad.
1: Drie, klopt, ja.
0: Ja, en je man natuurlijk. Ja. Mairel, jij bent hier in je remie.
2: Ja, mijn vriendinnen zeggen wel eens, ik was Dora en ik heb mijn rugzak gepakt en ik ben gekomen.
0: Je bent gekomen. Maar ja, goed, je bent nooit lang alleen natuurlijk. Juist als je alleen komt, denk ik dat je snel veel mensen ontmoet.
2: Zeker, maar ik had wel mijn oom, tante en mijn nicht, die wonen wel hier. Dus dat hielp ook wel mee. Maar het was inderdaad wel echt even op momenten dat ik dacht, oeh, wat heb je nou gedaan?
0: Ja, dus ook wel momenten van bijna een soort van spijt of twijfel af en toe.
2: Nou, dat niet, maar je moet wel echt je weg vinden. En je wilt echt eigenlijk je cirkel die je in Nederland ook hebt, qua mensen, die wil je hier ook heel snel creëren.
0: Ja.
2: En dat gaat niet, want dat heb je in Nederland gewoon, daar heb ik 33 jaar over gedaan.
0: Ja, precies. En je bent daar, heb je iets opgebouwd natuurlijk. In verschillende fases van je leven. Op je 13e ga je naar de middelbare school. Daar ontmoet je weer mensen. En die neem je dan weer mee. En hier kom je toch als de volwassene die je nu bent binnen. Met hele andere bagage. En ontmoet je ook weer hele andere mensen.
2: Ja, en je wordt ook selectiever. Kijk, in het begin ga ik heel eerlijk.

0: zijn, merkte ik gewoon heel erg dat ik weer snel in het Zanzibar Cabana een beetje daarin terecht kwam. En dan ontmoet je ook andere mensen. Maar toen ik weer dicht bij mezelf eigenlijk kwam, als je een beetje geland bent hier, ik heb nu best wel wat mooie mensen om me heen. Dus dat is gewoon een proces. En die tijd moet je jezelf gewoon echt geven.
1: Ja, en jij deelt deze verhalen ook op jouw Instagram. Wat is jouw Instagram? Voor wie denkt, oh leuk, dit wil ik volgen.
0: Mayra Jalisa.
1: Mayra Jalisa,
0: ja.
1: Oké, helemaal goed. Ja. Ja, nou ja, goed. En jij doet dit natuurlijk ook al een hele tijd, Linda. Ja. Ja, herken jij de dingen die zij benoemt?
2: Ja, kijk, het is wel zo inderdaad, als je uit Nederland weggaat en je komt hier naartoe, je begint helemaal opnieuw. Maar wij hebben wel gemerkt, heel veel mensen die hierheen komen, komen met hetzelfde idee, zijn alleen, zijn vaak ook wel een beetje andersdenkend, want anders ga je niet zomaar weg. Dus dat past best wel snel in je straatje.
1: Je moet wel een beetje een daredevil zijn eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel. En ja, je moet hier een soort familie gaan bouwen. Want als je iets hebt en je moet naar het ziekenhuis, en dat is ons al een paar keer overkomen. Ja, dan in Nederland bel je je vader of moeder en je zegt, je moet op de kinderen passen of ga met me mee. En hier moet je toch op andere mensen terug gaan vallen.
1: Ja.
2: Dus je maakt hier je eigen familie. En je komt best wel mensen tegen die dus ook alleen zijn, ook geen familie hier hebben. En ja, daar klik je dan best wel snel mee.
1: Ja.
2: Maar inderdaad ook wat je zegt, uiteindelijk word je wel selectief. Want ja, wij wonen hier natuurlijk echt nu. En je merkt wel met mensen die hier tijdelijk komen. Je hebt toch wel zoiets van, ik zoek toch meer de mensen die hier nu ook definitief wonen. Ook voor de vriendschappen van de kinderen. Anders is het echt een komen en gaan steeds.
1: Ja, ja, precies.
2: Steeds afscheid nemen weer.
1: Ja. Ja. Ja, nou ja, jullie hebben natuurlijk allebei, wat ik al zei, een heel ander soort leven. Maar er zullen ongetwijfeld dingen zijn die jullie totaal met elkaar eens zijn. Ik vind het hartstikke leuk om dat met jullie allemaal te bespreken. Want ik weet, en dat weet ik ook uit ervaring, jullie misschien ook wel, dat het ook echt wel heel erg leuk is als je plannen hebt om deze kant op te komen. En dus misschien nu op vakantie bent om je te oriënteren, om jullie gesprekken te horen. Maar ook als je hier al woont en je bent hierheen verhuisd, of je woont hier al je hele leven, er zullen ongetwijfeld heel veel dingen heel herkenbaar zijn.
2: Ja.
1: Mayra, jij bent. Ik ga je alles vragen.
0: En
1: als je geen antwoord geeft, dan moet je het gewoon zeggen. Moet je het gewoon zeggen. Maar jij bent single?
0: Ik ben single, ja.
1: Want ze zeggen ook wel eens.
2: Meteen een dating.
1: Maar want Linda, jij bent natuurlijk met een heel gezin hier gekomen. Ik weet als mede-single vrouw dat een heleboel mensen ook altijd zeggen van, ja, maar er zijn veel meer vrouwen dan mannen op Curaçao. Het is echt onmogelijk om een fan te vinden hier.
0: Onmogelijk? Ja, het is echt onmogelijk.
1: Oh ja?
0: Dat durf ik echt aan. Maar dat is wel.
1: Dat vind je niet erg?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik heb dat echt achter me gelaten in Nederland. Ik wist als ik de keuze maakte om hierheen te komen, die angst om single te blijven, om een gezin te hebben, die moest ik loslaten.
1: Ja.
0: En ik heb gewoon gedacht, weet je, ik ga gewoon eindelijk in mijn droom volgen.
1: Tuurlijk.
0: En dan komt het wel.
1: Ja, want niets is onmogelijk. Hè? Dat is natuurlijk ook. Ik ben het er ook helemaal niet mee eens, hoor. Er zijn te weinig mannen. Er zijn genoeg mannen.
2: Ja.
1: Niks mis met een uitdaging.
2: Maar één te komen, hè? Dus,
1: ja, dat is waar.
2: Ja.
1: Dat is waar. Of een heleboel saaien en dan. Nee, goed. Maar ik vind het interessant om dat allemaal van jullie te horen. Wat is voor jou op dit moment, Mayra, de grootste uitdaging op het eiland?
0: Ik denk dat die uitdaging niet per se op Curaçao ligt. Maar dat ligt het stukje achterlaten in Nederland.
1: Ja.
0: Afstand doen van mijn huis.
1: Ja.
0: Dat was echt mijn safe space. En dat heb ik helemaal mooi ingericht. Dat is voor mij nu het lastigste.
1: Ja.
0: Om echt te beseffen, nee, wat je hier hebt opgebouwd, is het waard eigenlijk om te gaan blijven. En om het gewoon te doen.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Want je hebt hier in principe die toekomst nog niet gebouwd. Zeg maar. Daar ga je nu aan beginnen. Maar je laat wel heel bewust iets achter wat veilig was.
0: Ja, klopt. Maar ik denk dat veiligheid je niet per se verder brengt in het leven. Ik denk dat juist als je uit je comfortzone durft te stappen en eindelijk gewoon in je purpose durft te staan, dat je dan meer bereikt. En heel eerlijk, ik heb een hele leuke baan. Ik heb hele leuke mensen om me heen. Ik bedoel van, ik kan nu eindelijk gaan reizen in plaats dat ik 2 weken naar het buitenland ga om op het strand te liggen. Ja, ik ga naar Colombia. Ik ga daar gewoon hiken.
1: Ja.
0: Ja, in Nederland nee. Ik wil toch op het strand liggen.
1: Ja, precies. Ja. Precies. Ja, en dat kan je hier thuis ook.
0: Ja.
1: Dus als je dan op vakantie gaat, dan ga je echt op avontuur.
0: Ja.
1: Ja. En Linda, is dit iets wat jij, zou jij als je nog geen gezin zou hebben en in de schoenen van Mayra zou staan, zou je dan ook in je eentje gaan?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja, 100%. Nou ja, hoe ik er nu tegenaan kijk wel. En ik zeg ook altijd tegen, ja, om even terug te vallen op mensen met kinderen, zeg maar, met jonge kinderen, en die dan twijfel, ik zeg, ja, ik zou meteen gaan.
1: Juist.
2: Want wij, onze kinderen waren al wat ouder, de oudste was 12. Nou, ja. Dat was best wel een struggle soms.
1: Ja, je moet iedereen meekrijgen natuurlijk.
2: Ja, en niet makkelijk. En als ik jongere kinderen had gehad en ik stond op die manier in het leven, was ik meteen gegaan. Had ik alles verkocht en gegaan en had ik het wel anders aangepakt.
1: Ja, ja. Ja.
2: Dus ik zou zeker, en zeker als je nog niks hebt, ja, dan is het het ideale moment om hierheen te komen.
1: Ja. En zou jij het andersom doen als je in de schoenen van Linda stond met een heel gezin?
0: Dat was eigenlijk mijn hele planning. Maar ja, toen was ik 32 en toen dacht ik, ja, als ik nu nog één gezin heb, dan moet ik toch maar die droom in mijn eentje gaan
1: doen. Ah, serieus, jij had altijd al de droom van, als ik mijn gezin hier heb, dan gaan we met z'n allen naar Curaçao.
0: Ik had altijd de overtuiging, eerst bouwen in Nederland en dan pas komen.
1: Ja.
0: En ik laat ook zien dat het anders kan.
2: Ja, zeker.
0: Het hoeft niet per se die basis. Ja. Tuurlijk, het is handig. We krijgen in Nederland de mogelijkheden om bepaalde dingen op te bouwen.
1: Ja.
0: Maar die zijn hier ook.
1: Ja, klopt.
2: Ja, en ik vind ook wel, de zekerheden die je in Nederland hebt, houden je soms ook wel heel klein. Omdat het juist zo makkelijk is.
1: Ja.
2: Zo comfortabel en alles wordt geregeld. En daardoor hoef je ook niet verder te gaan kijken. Want ja, iedereen zorgt hier toch voor me.
1: Ja.
2: Dus ja,
1: en soms moet je inderdaad
2: vast.
1: Soms moet je ook gewoon een droom volgen. Omdat dat is wat je wil doen. En dan die onzekerheid maar aangaan. Want ja, je weet uiteindelijk nooit wat je krijgt. Maar je weet wel waar je naartoe aan het bewegen bent.
2: Ja, en het opent echt heel veel deuren.
1: Ja.
2: Dat merk ik wel steeds meer. Hoe meer deuren je sluit, hoe meer op je pad komt. En je gaat eens andere wegen inslaan. Ideeën bekijken. Andere landen bekijken inderdaad.
1: Ja. Ja. Leuk. Nou goed, we gaan vanaf vandaag dus wekelijks met z'n drietjes in gesprek over jullie emigratieavonturen. Dat zal ook betekenen dat soms een van jullie inbelt. Want jullie reizen veel, jullie zijn druk. Maar dat gaat helemaal goed komen. We gaan jullie verhalen delen en volgen.
2: Ja,
1: dus we spreken elkaar volgende week weer.
0: Helemaal goed.
1: Tot dan.
2: Doei.

0: Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Hey Vincent.
2: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
5: Die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag.
4: Uw

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De onrust rond het nationale voetbalelftal van Curaçao neemt toe. Perschef Kees Jansma heeft zijn functie neergelegd na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Jansma noemt de situatie bij de voetbalbond onacceptabel. Hij kan zich niet vinden in de druk van de spelers en hoofdsponsor Corendon, die dreigde met het intrekken van steun. Een 33-jarige leidster van een kinderopvang in Noord-Zapateer is vrijdag aangehouden. Ze wordt verdacht van het zwaar mishandelen van een kind. Dit gebeurde afgelopen woensdag toen ze het kind herhaaldelijk sloeg met een afgebroken stoelpoot. Het slachtoffer liep een flinke hoofdwond op. De leidster blijft voorlopig vast voor verder onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. Andriy Yermak, de voormalige stafchef van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, is aangeklaagd voor witwassen van geld in een corruptieonderzoek. Hij zou betrokken zijn bij een omkoopschandaal rond het staatsenergiebedrijf Energoatom. Yermak ontkent eigendom van een huis en zegt pas commentaar te geven na afloop van het onderzoek. De Britse premier Keir Starmer krijgt steeds meer kritiek na een grote nederlaag van zijn Labour-partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 leden van het Lagerhuis hebben om zijn vertrek gevraagd. De partij verloor veel zetels en Reform UK is nu de grootste partij. De druk op Starmer om af te treden neemt toe. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez heeft in de rechtszaal van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag verklaard dat ze de bevoegdheid van het Hof niet erkent. Het Hof behandelt momenteel een grensgeschil tussen Venezuela en Guyana over het gebied Essequibo, dat rijk is aan natuurlijke hulpbronnen. Rodriguez vraagt om een politieke oplossing voor het conflict. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Nossa logré, turenico passion. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe, realización, visualización y confocus, realidad. Celebrar la primera página de nuestro capítulo más nuevo, que es Butter Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: fast, and you deserve an easier way to bank. With the new Banco de Caribe mobile app, everything is at your fingertips. Log in effortlessly, check balances, make quick transfers, and stay connected anywhere. All in one app. Download it from the App Store or Google Play. Register in just a few steps and start exploring now. Fast, secure, and designed to fit your needs. Banco de Caribe.
1: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
2: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu, Werkhoven werkt over.
4: En Simply Red met A New Flame.

0: Kravitz op 103.1 FM. En het is tijd om weer eventjes over te schakelen, in te schakelen met Aruba. Want daar zit Angela Thiemen zoals iedere maandag voor ons klaar met het nieuws van aldaar. Een hele goede, bijna avond, Angela.
1: Ja, goedenavond. Vanessa, wat een oproer bij jullie met die bondscoach.
0: Nou, het is wat, hè. Ja, het zat er een beetje aan te komen natuurlijk. Maar het is natuurlijk aan de ene kant zijn een heleboel mensen heel blij dat we toch verder gaan met Dick. Maar tenminste, zo lijkt het. Maar het is voor Fred Rutte wel een beetje lullig.
1: Nou, ik vind het zeker lullig. En ik denk dat er 7000 manieren waren geweest om dit anders aangepakt te hebben vanaf het begin, zeg maar.
0: Ja, absoluut.
1: Maar het is wereldnieuws. Ik zie het echt. Welke nieuwsmedium ik ook open, komt het voorbij. Dus
0: het blijft natuurlijk.
1: Die resultaten straks op het WK doen er niet meer toe. Jullie hebben de voorpagina's al gehaald.
0: Nee. Ja, precies. Vanaf het moment dat we geselecteerd zijn natuurlijk, is dit al nieuws. Iedereen die smult ervan. Ja, en het blijft. Ja. Tot nu toe blijven we ons in de kijker spelen, zeg maar, op deze manier. Ja, ik hoop dat het voor het elftal gewoon uiteindelijk wel. Brengt wat ze hopen, zeg maar. Hè? Dat ze zich. Volgens mij voelen zij zich een stuk prettiger hierbij.
1: Ja, en kijk, Dick Advocaat is geen tovenaar natuurlijk. Hij kan niet positief resultaat garanderen. Maar als iedereen zich daar prettig bij voelt, dan is het denk ik hartstikke goed. En voor Fred Rutte, ik vind het hartstikke zuur, maar ik vind het knap dat hij zo de eer aan zichzelf houdt. Ben je een groot man.
0: Dat moet je op een gegeven moment ook doen. Ik vraag me af of je het moet willen, weet je wel, om dit aan te gaan. Terwijl eigenlijk, iets anders gewenst is vanuit het team.
1: Dat.
0: En ik denk wel.
1: Maar goed.
0: Voetbalverhaal.
1: Het is maar dat je het weet. Ja. Wij hier op het eiland zijn er dus ook mee bezig. Ja, het gaat ons ook aan.
0: Ja, natuurlijk. Natuurlijk. We zijn ook een beetje van jullie wat dat betreft. Hé, hoe is het daar verder?
1: We eindigden vorige week met drama. Ik kan er niks aan doen. Het was vorige week echt zo'n week. Afgelopen vrijdag was er een ongeval met een ATV. Zo'n soort quad-achtig ding, zeg maar. Een UTV zonder dak.
0: Ja.
1: Bij Blackstone Beach. Daar die dame die zat achterop. Zij was bijrijder. En die chauffeur die reed op een klip. En dat was een beetje steil. En dat ging niet goed. Die chauffeur is er afgesprongen. En die dame is met ATV en al naar beneden gevallen.
0: Oh.
1: En overleden ter plaatse. Hartstikke erg natuurlijk. 39 jaar, een Amerikaanse toeriste. Eigenlijk, en dit klinkt nu heel cru, maar zo is het wel. Tot het nieuws van Fred Rutte en Dick Advocaat ging het hier eigenlijk sinds vrijdag al permanent over. Want dit is natuurlijk echt heel erg. We hebben heel veel ongelukken met die dingen. We hebben heel veel toeristen met verwondingen. We hebben jaren geleden een meisje gehad, een jong meisje, even uit mijn hoofd, 11 of 12 jaar, die haar been verloren is bij een ongeval met zo'n ding.
0: Ja.
1: Ja, en nu dit. Er is heel veel vingerwijzen. Hè? Heel veel mensen zeggen het komt omdat die karren niet goed worden onderhouden. Of doordat ze rijden zonder keuring. Of zonder dat ze instructie krijgen. Mm-hmm. Andere mensen zeggen maar niet iedereen moet zomaar zo'n ding gaan besturen en daar moeten regels voor zijn. Hoe het ook zij, dit is natuurlijk wel echt een ding. En het is een Amerikaanse toeriste, dus ik hoop dat het bedrijf waar de ATV vandaan komt, dat goed verzekerd is. Dat ze goed zijn spullen op orde heeft. Want anders kun je inpakken natuurlijk met Amerikanen. We weten allemaal hoe dat in zijn werk gaat.
0: Ja.
1: Het brengt weer de discussie op gang. We hadden het tot vrijdag alleen maar over steps en scooters en
0: precies,
1: elektrische fietsen.
0: Ja.
1: En toen, vrijdag gingen we naadloos over op de ATV's en de UTV's. En vanuit de samenleving is er een tweezijdig geluid. Dus heel veel mensen zijn direct of indirect betrokken bij die ATV en UTV verhuurbedrijven. Of ze hebben zo'n bedrijf, of ze werken ervoor, of ze regelen verzekeringen of andere voorzieningen voor ze. Die mensen hebben er natuurlijk belang bij. dat die ATV's en UTV's blijven bestaan. Aan de andere kant is er een groot deel van de bevolking die zegt, ze verrampeneren de hele natuur. Er zijn heel veel ongelukken mee, er is heel veel overlast van, want we hebben er echt heel veel. Daar moet een cap op. Hè. Dat moet gereduceerd worden en het liefst helemaal afgeschaft. Nou, die discussie die wordt nu voluit gevoerd. En ja, dat is dan helaas door zoiets als dit. Mensen schreeuwen echt al jaren nu. Ik denk 5-6 jaar achter elkaar. Stop ermee. Nou ja, goed. Nu is de eerste dode gevallen. We gaan zien of er wat mee gebeurt. Ondertussen rijdt iedereen weer vrolijk op zijn step en zijn scooter en zijn elektrische fiets.
0: Ja, dus, daar is de focus even vanaf.
1: Daar is de focus vanaf. Dat maakt allemaal niet meer uit. Ik zag zelfs een soort omgebouwde, tot scootmobiel omgebouwde elektrische fiets. Ik dacht, nou, dat kan ook, hè. Of je maakt er een bakfiets van. Maakt allemaal niet uit. De focus moet nu dus naar die ATV's en die UTV's. Ja. En ja, je moet er niet aan denken dat je op vakantie gaat, leuk zo'n toertje boekt of zo'n ding huurt. En ja, dat je gewoon nooit meer naar huis gaat. Dat is natuurlijk afschrikkelijk.
0: Ja. Hey, en de persoon die voorop zat, zeg maar, was dat ook een toerist of is dat iemand die...
1: Nee, dat was ook een toerist. Okay. Ook een toerist, ja. Ja, en nu weet ik niet of het een georganiseerde tour was waarbij dit is gebeurd, of dat ze gewoon voor de dagverhuur zo'n ding hebben, zelf hebben gehuurd, dat weet ik niet. Maar ja, in beide gevallen, weet je, als je ziet waar het gebeurd is, denk je ook, wat doe je daar met dat ding? Waarom rijd je daar? Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen, mensen vakantie, thrill seeking.
0: Echt,
1: allemaal spannend. Ja. En ja, je moet iets doen voor de Instagram foto. Dus ja.
0: Ja, en mensen hebben ook vaak het idee als ze op vakantie zijn dat er niks kan gebeuren of zo. Hè? Alsof ze ineens een stuk minder voorzichtig zijn, want het zal wel goed gaan. Nou ja, goed. Het is hoe dan ook verschrikkelijk dit.
1: Ja, het is afschuwelijk. En het is natuurlijk iets waarvan je gewoon... Hè, dat wens je niemand toe, dat wens je die toerist niet toe, maar ook die eigenaren van die ATV niet. Je wil gewoon niet dat dit gebeurt. En we gaan zien of er wat of het consequenties heeft. De natuurbeschermingsorganisatie, Aruba BirdLife Protection, die heeft wel aangekondigd een rechtszaak op te starten tegen het land Aruba en tegen Aruba Conservation Foundation, die beheert de natuurparken, om te zorgen dat die dingen in ieder geval niet meer door de natuur denderen en daarmee de nestjes van de holenuilen vernietigen, over de vogels heen rijden, dat daar wat mee gebeurt. Dus ja, het heeft in ieder geval wel aanleiding gegeven voor één rechtszaak.
0: Ja.
1: Dus we gaan het zien. Ik hou jullie daarvan op de hoogte.
0: Helemaal goed. En heb je ook nog wat leuks?
1: Godzijdank wel, zeg.
0: Nou, kom maar door.
1: ik moest een beetje zoeken, hoor.
0: Ja.
1: Ons Fort Zoutman, gebouwd in 1798... dat is niet in hele beste staat. Ik zal niet zeggen deplorabel, maar er moet wel het nodige gebeuren. En het Monumentenbureau is samen met het ministerie van Cultuur en de samenwerkende musea op Aruba begonnen met onderhouds- en restauratiewerkzaamheden. En dat is wel echt heel goed nieuws. Want het zou eeuwig zonde zijn natuurlijk als zo'n oud monument helemaal vervalt. De komende 4 maanden wordt die toren gerestaureerd. Daar wordt de toren, van Fort Zoutman wordt gerestaureerd. En daarna worden nog de muren van het fort hersteld en er wordt een nieuw gebouw op het terrein neergezet. Nou, met name die muren zijn ook heel belangrijk. Die zie je gewoon afbrokkelen. Als je ernaast staat, dan zie je het bijna in real life afbrokkelen.
0: Ja.
1: Dus dat is hartstikke goed. Ze doen het niet zomaar. Er komt niet iemand die zegt van, nou weet je, ik ga even opnieuw stukken en we doen er een likje verf op en klaar. Ze gaan allemaal oude foto's bestuderen. Ze gaan de archieven in en ze gaan kijken naar de oorspronkelijke materialen en kleuren die zijn gebruikt om dat zoveel mogelijk weer te kunnen gebruiken om te zorgen dat dat fort weer in zijn oorspronkelijke glorie wordt hersteld. Nu is het, als je hier bent, het is niet natuurlijk een heel spannend uitje. Het is niet zo van we gaan naar Fort Zoutman, maar het is wel de moeite waard om toch te gaan. Dus mocht je een keertje op het eiland zijn, het lijkt een beetje een bejaard aarde uit je. Maar het is toch heel gaaf om te zien dat iets dat in 1798 neergezet is, dat dat er straks in volle glorie gewoon weer mooi bij staat.
0: Nou, wat goed zeg. En wat onwijs gaaf om dat te mogen doen, lijkt me dat. Om dan helemaal dat te bestuderen, ja, en dat zo mooi mogelijk en zo goed mogelijk weer te herstellen.
1: Ja, en ik vind het zelf ook heel fijn, want ik weet niet waarom. Ik heb in de auto een klok, ik heb een horloge aan, op mijn telefoon zit een klok. Maar altijd als ik door de stad rijd, dan kijk ik naar de klok van Fort Zoutman. Die staat echt al 100 jaar stil.
0: Ja.
1: Dus weet je, een nieuwe klok zou ook fijn zijn.
0: Mooi meegenomen. Heel goed. Ja. Hey Angela, dankjewel. En even kijken, ik zit even te denken. Ja, volgende week dan ben ik er nog... Nee, jawel. Volgende week ben ik er nog op maandag. Ja, en daarna gaan wij naar Suriname. Dus dan doe ik de ochtendshow samen met Joris af en toe. En dan wordt de middag wordt weer door een andere collega overgenomen. Dus dan spreek ik je even niet. Maar volgende week nog.
1: Nou, gelukkig maar. Dan kan ik me daar in ieder geval psychisch op voorbereiden dat ik volgende week even tijdelijk afscheid moet nemen.
0: Helemaal goed. Tot volgende week.

0: via paradisefm.cw.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Vanaf 1 mei start Ribe Luga. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
3: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pieter Maai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
4: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
5: May 20th to 25th.
4: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface.

0: 7.
1: Leidster kinderopvang gearresteerd na mishandeling. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Een 33-jarige leidster van een kinderopvang in Noord-Sabbatheer is vrijdag aangehouden. Ze wordt verdacht van het zwaar mishandelen van een kind. Het incident vond afgelopen woensdag al plaats. Volgens het onderzoek brak er een poot af van een plastic stoeltje waar het kind op zat. De leidster zou hierop haar zelfbeheersing hebben verloren, de afgebroken stoelpoot hebben gepakt en het kind hiermee herhaaldelijk hebben geslagen. Het slachtoffer liep hierbij een flinke hoofdwond op. Uit de aangifte blijkt dat er mogelijk al vaker incidenten hebben plaatsgevonden bij dezelfde opvang. De officier van justitie heeft bepaald dat de verdachte voorlopig vast blijft zitten voor verder onderzoek. En op Sint Maarten is grote onrust ontstaan over de stijgende stroomrekening. Premier Luc Marcelina heeft vandaag de directie van het nutsbedrijf officieel ter verantwoording geroepen na de aankondiging dat de brandstofclausule flink omhoog gaat. Het tarief is gestegen van 36 naar 45 cent per kilowattuur. Ondanks wereldwijde spanningen die de brandstofprijzen opdrijven, vindt Marcelina de extra lasten voor de bevolking onacceptabel. Volgens hem staan huishoudens en senioren al onder grote financiële druk en is het nu tijd dat het nutsbedrijf met oplossingen komt. De premier uitte ook felle kritiek op de timing van het nieuws. De verhoging werd op Moederdag bekendgemaakt. Marcelina noemt dit ongevoelig en vindt dat het bedrijf beter had moeten nadenken over de impact van zo'n boodschap op een feestdag. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Superspannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
5: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
4: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
6: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
7: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
8: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
0: Dit is Paradise FM. Nu, Werkhoven werkt over.
1: We zijn onderweg naar Sam Hunt, naar Jennifer Lopez.

0: Lopez en If You Had My Love. En ik ga Tom blij maken. Jawel, Tom, ik heb je zojuist geappt. Want jij wint namelijk het kaartje voor het Tribute Festival aankomend weekend. Tenminste, weekend. Nee, het is niet weekend. Het is donderdag en vrijdag. Bijna weekend, jawel. En ik mag daar weer een kaartje voor weggeven. Hartstikke leuk. Dat doen we de komende week een aantal keer. Hè. We hebben iedere keer de artiesten die komen optreden in de studio. En dan geven we gelijk een luisteraar een kaartje weg. Nou, Tom, deze is voor jou. Mocht je nou net ook hebben gereageerd, dan wees niet getreurd. Sowieso nooit getreurd zijn, want ik ga morgen weer een kaartje weggeven. En Pepijn ook, dus dat is hartstikke leuk. Hey, maar er komt nog veel meer aan. Pak je agenda er maar vast bij. Ja, ik heb het er natuurlijk al eerder over gehad. We gaan hard deze maand, heel hard. Van 20 tot en met 25 mei verandert het eiland namelijk in één grote mix van muziek, van beach vibe, van nightlife, hè, tijdens het Soul Beach Music Festival. En geloof me, dit is niet zomaar een festival. We zijn vette festivals gewend, maar dit is gewoon echt dagenlang pure energie. Internationale artiesten, comedy, beach parties, een unieke Caribbean sfeer waarin Curaçao gewoon helemaal tot zijn recht gaat komen met een te gekke line-up. Ja, echt, de line-up ligt er niet om. Denk aan artiesten als Babyface, als Jodeci, comedy van Dion Cole en dikke DJ-sets van niemand minder dan DJ Jesse Jeff en DJ Spinderella. Dus of je nou komt voor de muziek, voor de feestjes of gewoon voor de heerlijke island vibe, Soul Beach heeft echt alles. Ja, en mensen vanuit de hele wereld komen hiervoor speciaal naar Curaçao. Zon, muziek, mooie mensen, cocktails, afterparties. Ja, dit wordt er echt eentje om de boeken in te gaan. En ik baal als een stekker, want ik ben er niet bij. Wij zitten in Suriname. Ja, ook natuurlijk hartstikke leuk. Het is een beetje een luxe probleem, maar ik zou het zo graag mee willen maken. Want die eerste keer, die komt nooit meer terug natuurlijk. Nou, jij kan erbij zijn. Ik mag namelijk ook vandaag weer voor 3 dagen dagpassen weggeven aan 1 persoon. Jawel, dat betekent dus dat 1 iemand gewoon alle 3 de festivaldagen aanwezig kan zijn. Te gek. Wat moet je hiervoor doen? Het is ook nog eens hartstikke simpel. Je moet gewoon even appen naar de studio. Wat je appt, Soul Beach, please. Dat is wat je hebt. 675-1031. En wie weet sta jij dan straks gewoon midden in die gekke, in dat gekke huis, in die heerlijke madness op Soul Beach Festival. Dus pak je telefoon en stuur je berichtje. 675-1031.
1: Drums, please!

0: The Fresh Prince en DJ Jesse Jeff met Summertime hoorde je. Ja, en die laatste die is dus onder andere te bewonderen hier op het eiland. Aan het einde van de maand tussen 20 en 25 mei tijdens Soul Beach. Het is toch wat? Fantastisch. Och, ik ben... Nou, ik heb net eventjes een klein proefje genomen van... Ik had net Barbara van Barlicious hier, hè, met al die lekkere brownies. En ik heb een hele bak vol gekregen. Ze zei al tegen me, niet alles in één keer opeten. En toen dacht ik, nou, nee, natuurlijk niet. Gewoon eentje. Eentje per week. Ja, nou ja, Barbara, ik wil het heel graag proberen. Maar dat vind ik toch wel heel erg moeilijk. Maar ik heb er nu twee gegeten. En ik zit gelijk ook wel echt hartstikke vol. Maar het is wel echt heel erg lekker. Dus als je op zoek bent naar een guilty pleasure, gewoon lekker eventjes bij Barlicious langsgaan.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, en voor andere guilty pleasures speel je natuurlijk iedere dag opnieuw weer mee met de muziekquiz, want wij geven de lekkerste dinertjes voor twee weg. Vandaag geven we een diner voor twee weg bij Ketapa. En ik heb iemand aan de lijn. Een hele goede avond. Met wie spreek ik?
2: Met Tine.
0: Dag Tine, ben jij een beetje van de guilty pleasures?
2: Ja, soms.
0: Ja, wat is het nou? Ja, nee, ja, soms. Wat is het? Ja, ja of nee of soms?
2: Ja, ligt eraan.
0: Waaraan?
2: Nou ja.
0: Je wilde niks over kwijt.
2: Nee.
0: Oké, nou ja, dan laten we het hierbij. Dan denk ik dat ik het antwoord al weet. Maar dat maakt verder niet uit. Maar een lekker dinertje, dat vind je wel, dat vind je wel wat.
2: Dat is altijd heel lekker.
0: Ja, toch? Gezellig, ja, eventjes lekker met z'n tweetjes eten. Ketapa, ben je er wel eens geweest?
2: Ja, we zijn er één keer geweest in... Piscadera.
0: Ja, klopt. Ja.
2: Ja. Ja, was erg gezellig zitten.
0: Oké, ja, nou ja, dat vind ik... Vind, ja, precies, ik vind het ook een hele leuke plek. En inderdaad, heerlijk eten. Dus voor herhaling vatbaar, wat jou betreft.
2: Ja, zeker. Leuk concept ook.
0: Ja, hè? Ja, want vertel eventjes.
2: Nou, hapjes. Niet allebei zo één groot vol bord voor je neus. Maar kleinere hapjes en delen. En ja, het is wel leuk.
0: Gezellig, toch?
2: Ja. Lekker.
0: Hartstikke goed.
2: Ik ben wel meer van de kleine hapjes en niet ineens zo'n vol bord voor mijn neus.
0: Nee, en dat je gewoon een beetje kan kiezen. Gewoon lekker van alles wat proeven.
2: Ja, dat is lekker.
0: Ja, nou ja, dan is dit zeker een mooie voor jou om weer te winnen. Ketapa, ik ga je de opgave nog één keer laten horen en dan wil ik heel graag jouw antwoord weten. Komt-ie aan.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ja, dat was het. Vond jij het lastig of dacht je, ik hoor het gelijk?
2: Nou, ik hoorde een rauwe stem. En toen begon ik te denken van, ja, dit moet Joe Cocker zijn.
0: Ja.
2: En toen begon ik te denken van, oeh, welk liedje? En ik denk aan Unchain My Heart.
0: Oké, even checken. Unchain My Heart. Oh, ja. Nou, dat heb jij hartstikke goed gedacht. Want dat is inderdaad het juiste nummer. Unchain My Heart. Ja, hij heeft wel echt een lekkere, rauwe stem, hè, deze man.
2: Ja. Ja, leuk.
0: Nou, hartstikke goed, Tine. Je hebt een lekker dinertje verdiend. Zo makkelijk is het.
2: Ja, dankjewel. Hartstikke lekker.
0: Helemaal goed.
2: Gaan genieten.
0: Mooi zo. Kom binnenkort even langs bij de studio. Dan krijg je van ons een dinerbon mee. En dan mag je zelf kijken wanneer en met wie je gaat genieten bij Ketapa.
2: Yes, geweldig. Dankjewel.
0: Goed, fijne avond.
2: Ja, doei.
0: Doeg. Doei.

0: je een lekkere, rauwe stem, zegt Joe Cocker, hoorde je hier op Paradise FM. En Unchain My Heart. En daarmee is het de hoogste tijd geworden voor mij om deze maandag de studio alweer te verlaten. Ja, de dag zit er alweer op, joh. Het is bijna 7 uur, dus we scheiden ermee uit, maar niet voor lang. Even een nachtje slapen en dan morgen gaan we gewoon weer opnieuw beginnen. Tenminste, met een nieuwe dag. Ja, toch? Morgen is dinsdag. Ja, helemaal goed. Nou, spreken we elkaar dan. Zit ik hier weer om 4. Fijne avond.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
3: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixth Rent-A-Car.
4: Hey Vincent.
5: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
6: Ja, Cariep Interdrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Interdrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
7: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De onrust rond het nationale voetbalelftal van Curaçao neemt toe. Perschef Kees Jansma heeft zijn functie neergelegd na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Jansma noemt de situatie bij de voetbalbond onacceptabel. Hij kan zich niet vinden in de druk van de spelers en hoofdsponsor Corendon, die dreigde met het intrekken van steun. Een 33-jarige leidster van een kinderopvang in Noord Zapateer is vrijdag aangehouden. Ze wordt verdacht van het zwaar mishandelen van een kind. Dit gebeurde afgelopen woensdag toen ze het kind herhaaldelijk sloeg met een afgebroken stoelpoot. Het slachtoffer liep een flinke hoofdwond op. De leidster blijft voorlopig vast voor verder onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. Andriy Yermak, de voormalige stafchef van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, is aangeklaagd voor witwassen van geld in een corruptieonderzoek. Hij zou betrokken zijn bij een omkoopschandaal rond het staatsenergiebedrijf Energoatom. Yermak ontkent eigendom van een huis en zegt pas commentaar te geven na afloop van het onderzoek. De Britse premier Keir Starmer krijgt steeds meer kritiek na een grote nederlaag van zijn Labour-partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 leden van het Lagerhuis hebben om zijn vertrek gevraagd. De partij verloor veel zetels en Reform UK is nu de grootste partij. De druk op Starmer om af te treden neemt toe. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez heeft in de rechtszaal van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag verklaard dat ze de bevoegdheid van het Hof niet erkent. Het Hof behandelt momenteel een grensgeschil tussen Venezuela en Guyana over het gebied Essequibo, dat rijk is aan natuurlijke hulpbronnen. Rodríguez vraagt om een politieke oplossing voor het conflict. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.